0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben Iran opnieuw aangevallen, meldt het Amerikaanse militair commando voor het Midden-Oosten. Trump wil met de aanvallen Iran ter verantwoording roepen. Iran werd vanaf 11 uur Nederlandse tijd gisteravond bestookt. De VS zegt die aanvallen uit te voeren om Iran verder te verzwakken en zo het aantal aanvallen van Iran op commerciële schepen in de straat van Hormuz terug te dringen. Iraanse staatsmedia bevestigen de aanvallen, maar melden geen slachtoffers of schade aan infrastructuur. Bij een grote brand in een café in Bangkok zijn zeker 27 mensen om het leven gekomen. 63 anderen raakten gewond. De brand in de Thaise hoofdstad ontstond zondagavond laat. Toen de hulpdiensten arriveerden, waren er nog veel mensen in het gebouw. Veel van de slachtoffers werden aangetroffen in de toiletten waar de cafébezoekers naartoe waren gevlucht. De brand is onder controle. Het café is verwoest. Hoe de brand is ontstaan is nog niet duidelijk. Ondernemers in het MKB stellen investeringen steeds vaker uit. Dat doen ze omdat ze zich zorgen maken over stijgende kosten, geopolitieke onzekerheid en veranderende regels. Blijkt allemaal uit onderzoek van accountantskoepel SRA. Vooral in de bouw, horeca en retail hebben ondernemers minder geld om te investeren. Dat komt vooral doordat inkoopkosten voor die sectoren hard zijn gestegen. Daarnaast noemen veel ondernemers onzekerheid over regels en subsidies als afremmende factor. De Italiaanse tennisser Jannik Sinner heeft zijn titel op Wimbledon geprolongeerd. Hij versloeg de Duitse Alexander Zverev in 4 sets. Zverev won de eerste set in een tiebreak, maar de nummer 1 van de wereld stond daarna geen set meer af. Voor Sinner is het zijn 5e Grand Slam titel. Er was ook Nederlands succes op Wimbledon. Voor de 4e keer op rij bemachtigde rolstoeltennisser Niels Vink de titel. Het weer, vanuit het noorden nog wat bewolking en het is een graad of 15 vannacht. Vanaf de ochtend weer veel zon en dan opnieuw een warme dag bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

soms een herinnering voert me ergens anders heen. Terug naar die goede tijd die ik had met jou. Want we hadden goede

0: TikTok, TikTok.
1: God, waar blijf je nou?
2: Voor Velzen, Menteemuiden, Velzenbroek en Zandpoort. Dit is Eimond 360. Alles om je heen.
3: So, what would you little maniacs like to do first?

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben Iran opnieuw aangevallen, meldt het Amerikaanse militaire commando voor het Midden-Oosten. De VS zegt de aanvallen uit te voeren om Iran verder te verzwakken en zo het aantal aanvallen van Iran op commerciële schepen in de straat van Hormuz terug te dringen. Iraanse staatsmedia bevestigen de aanvallen, maar melden geen slachtoffers of schade aan infrastructuur. Bij een grote brand in een café in Bangkok zijn zeker 27 mensen om het leven gekomen. 63 anderen raakten gewond. De brand in de Thaise hoofdstad ontstond iets voor middernacht. Toen de hulpdiensten arriveerden, waren nog veel mensen in het gebouw aanwezig. Veel van de slachtoffers werden aangetroffen in de toiletten, waar de cafébezoekers naartoe waren gevlucht. Het café is volledig verwoest. Hoe de brand is ontstaan, is nog onduidelijk. In een appartement in Woerden is vanavond een explosie geweest. Dat gebeurde rond 8 uur en na de explosie ontstond brand. 24 woningen in de omgeving zijn ontruimd. Bewoners zijn opgevangen in een sporthal. Het is nog niet helemaal duidelijk of iedereen inmiddels weer thuis is. De brand is geblust. De gevel en de ramen van het appartement zijn zwaar beschadigd. De oorzaak van de ontploffing wordt onderzocht. In Nederland dreigt de komende tijd een watertekort. Dat zegt de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling tegen Nieuwsuur. Mogelijk moet de commissie dan keuzes maken over de verdeling van het water. De huidige droogte lijkt steeds meer op het extreem droge jaar 1976. De rivieren staan erg laag en ook het neerslagtekort is groot. Tijdens zo'n hete en droge periode is er steeds minder water beschikbaar, terwijl de vraag juist toeneemt. De commissie maakt zich extra zorgen omdat het nog vrij vroeg in de zomer is. Het weer, het is vannacht afgekoeld naar een graad of 15. Vanaf de ochtend gelijk al veel zon en het wordt opnieuw een warme dag bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben Iran opnieuw aangevallen, meldt het Amerikaanse militair commando voor het Midden-Oosten. De VS zegt de aanvallen uit te voeren om Iran verder te verzwakken en zo het aantal aanvallen van Iran op commerciële schepen in de Straat van Hormuz terug te dringen. Iraanse staatsmedia bevestigen de aanvallen en melden 1 dode en 4 gewonden bij een waterpompstation. Honderden brandweerlieden bestrijden een grote bosbrand in Fontainebleau, ten zuidoosten van Parijs. Al 800 hectare grond is in vlammen opgegaan en de brand breidt zich nog steeds uit. De brand brak gistermiddag uit langs de Route Soleil. Een deel van de snelweg werd afgesloten. Met onder meer 2 blusvliegtuigen en 2 blushelikopters proberen de hulpdiensten grip te krijgen op het vuur. In een groot deel van Frankrijk geldt vandaag code rood. Het kan lokaal 38 graden worden. Bij een grote brand in een café in Bangkok zijn zeker 27 mensen om het leven gekomen. 63 anderen raakten gewond. De brand in de Thaise hoofdstad ontstond iets voor middernacht. Toen de hulpdiensten arriveerden, waren er nog veel mensen in het gebouw. Veel slachtoffers werden aangetroffen in de toiletten waar de cafébezoekers naartoe waren gevlucht. Het café is verwoest. Hoe de brand is ontstaan is nog onduidelijk. Ondernemers in het MKB stellen investeringen steeds vaker uit. Dat doen ze omdat ze zich zorgen maken over stijgende kosten, geopolitieke onzekerheid en veranderende regels, blijkt uit onderzoek van accountantskoepel SRA. Vooral in de bouw, horeca en retail hebben ondernemers minder geld om te investeren. Dat komt dan vooral doordat inkoopkosten voor die sectoren hard zijn gestegen. Daarnaast noemen veel ondernemers onzekerheid over regels en subsidies als afremmende factor. Het weer, het is momenteel een graad of 15. Vanaf de ochtend straks veel zon en opnieuw een warme dag bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Bij nieuwe Amerikaanse aanvallen op Iran is 1 dode gemeld door het Iraanse regime. De VS begonnen gisteravond laat met een reeks aanvallen op Iran om het land te verzwakken. Amerika hoopt zo het aantal aanvallen op schepen in de straat van Hormuz terug te kunnen dringen. Iran zegt tegenaanvallen uit te voeren op Amerikaanse doelen in Bahrein. Honderden brandweerlieden bestrijden een grote bosbrand in Fontainebleau, ten zuidoosten van Parijs. Al 800 hectare grond is in vlammen opgegaan en de brand breidt zich nog steeds uit. Met onder meer 2 blusvliegtuigen en 2 blushelikopters proberen de hulpdiensten grip te krijgen op het vuur. MKB-ondernemers stellen investeringen steeds vaker uit. Uit onderzoek door accountantskoepel SRA blijkt dat vooral horeca, bouw- en retailbedrijven investeringen op de lange baan schuiven. Dat komt doordat in die sectoren de inkoopprijzen hard zijn gestegen. In de Thaise hoofdstad Bangkok zijn gisteravond 27 mensen omgekomen bij een brand in een café. Veel van hen waren naar de toiletten gevlucht, maar overleefden dat niet. Een onbekend aantal mensen raakte gewond. Het is nog niet duidelijk hoe de brand is ontstaan. In Woerden zijn gisteravond 24 woningen ontruimd na een ontploffing in een appartement. Dat meldt de veiligheidsregio. Er ontstond ook brand, maar die was snel geblust. Een deel van de geëvacueerde bewoners is inmiddels weer thuis. De Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling moet binnenkort misschien keuzes gaan maken over de verdeling van het water in Nederland. De commissie zegt tegen Nieuwsuur dat er al een tijd een watertekort dreigt, maar dat dat nu snel een feit kan zijn. Door hitte en droogte is er steeds minder water beschikbaar, maar de vraag ernaar neemt juist toe. Het weer vanuit het noorden wat bewolking, en het is momenteel een graad of 16... Later deze ochtend volop zon en het wordt opnieuw een warme dag bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Binnenkort ruis op je radio.
3: Klopt.
2: Met de komst van Eimond 360.

0: steeds overal te ontvangen. Zelfs op die kraan bij Tata Steel. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Rijnmond 360.
1: Girls can wear jeans and cut their hair short.

Alice and Lady.

0: Lieve klanten, Grootsmode aan de Alkmaarseweg in Beverwijk gaat sluiten. Jelle na 58 jaar en Ria na 36 jaar gaan stoppen met pijn in het hart met dit mooie bedrijf. Iedereen dank voor de fijne klanditie. Grootsmode gaat sluiten op 31 augustus. Maar tot die tijd kunt u profiteren van mooie en grootse kortingen. Bedankt en tot ziens. Namens het team van Grootsmode. Wanneer u deze boodschap hoort, kijk dan ook even naar de mooie reportage op de website van Eimond 360 over onze winkel.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Dorold Megens met het NOS-journaal. Bij nieuwe Amerikaanse aanvallen op Iran is door het Iraanse regime 1 dode gemeld. De VS begon gisteravond laat met aanvallen. Amerika hoopt zo het aantal aanvallen op schepen in de straat van Hormuz terug te kunnen dringen. Iran zegt tegenaanvallen uit te voeren. In de Thaise hoofdstad Bangkok zijn 27 mensen omgekomen bij een brand in een café. Veel van hen waren naar de toiletten gevlucht, maar overleefden dat niet. De rookontwikkeling zorgde voor veel problemen, vertelt correspondent Mustafa Maghadi.
3: Mensen die konden niet precies zien waar ze naartoe moesten vluchten, omdat er heel snel heel veel rook was, heel dik. En ja, dan raak je gedesoriënteerd. De meeste mensen zijn dan ook door verstikking om het leven gekomen.
2: De oorzaak van de brand is niet bekend. Honderden brandweerlieden bestrijden een grote bosbrand in Fontainebleau, ten zuidoosten van Parijs. Al 800 hectare is in vlammen opgegaan. De brand breidt zich nog steeds uit. Met onder meer 2 blusvliegtuigen en 2 blushelikopters proberen de hulpdiensten grip te krijgen op het vuur. MKB-ondernemers stellen investeringen steeds vaker uit. Uit onderzoek door accountantskoepel SRA blijkt dat vooral horeca, bouw- en retailbedrijven investeringen op de lange baan schuiven. Dat heeft met verschillende onzekerheden te maken, ziet de accountantskoepel.
4: Als je praat over stikstof of elektriciteit, netongestie, regeldruk wordt vaak genoemd als belemmering. Tijdens het spel de spelregels veranderen. Ondernemers proberen te investeren, maar willen wel alle kansen zien, waardoor ze zeker weten dat ze ook het geld overhouden aan het eind.
2: Het is duurder om brieven te versturen. Bij PostNL zijn de nieuwe tarieven ingegaan. Brieven de volgende dag laten bezorgen is 2 keer zo duur. En rouwpost binnen 1 dag bezorgen kost €3,25 per brief. Dat was €1,40. PostNL mag 2 dagen doen over het bezorgen van post. Dat was eerst 1 dag. Het weer in het zuiden is het al zonnig. In de noordelijke helft kan het de komende uren nog wat bewolkt zijn. Maar de meeste bewolking lost snel op. Vanmiddag overal zon, dan wordt het 23 graden op de Wadden en 31 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
5: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
6: Iemand feliciteren of zomaar eens verrassen? 24 uur per dag een bloemstuk of boeket bestellen doe je gewoon via www.duinroos.nl.
5: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
7: Eigen tijds wonen en slapen. Dat begint gewoon in Heemskerk bij Lubbers. Loop regelmatig binnen voor de nieuwste collecties. De zaak is veel groter dan je denkt. 2 verdiepingen en aan de achterkant vind je de mooiste slaapkamers. Mooi en de beste kwaliteit. Eigentijds wonen begint in de Gerrit van Assendelftstraat.
8: Lubbers wonen en slapen.
7: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
9: Binnenkort ruis op je radio.
10: Klopt.
9: Met de komst van Eimond 360.

0: alle frequenties en meer nieuws uit Eimond? Check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond.

voor Velzen. Met IJmuiden, Velzenbroek en Zandpoort. Dit is Eimond 360. Alles om je heen. Ja.

0: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255-511-965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
1: Afscheid nemen van een dierbare? De Duinroos is gespecialiseerd in het maken van rouwarrangementen. Van mooi eenvoudig bloemstuk tot speciale ontwerpen.
2: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl. Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
3: Je huis verdient een mooi interieur. En dat vind je gewoon hier in Heemskerk. Loop regelmatig binnen bij Lubbers. Er zijn constant nieuwe collecties. Alles mooi op elkaar afgestemd en eigentijds. De adviseurs nemen de tijd voor je, zitten vol ideeën en kunnen combineren. Een mooi interieur begint op de Gerrit van Assendelftstraat.
4: Lubbers wonen en slapen.
3: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
5: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
6: Door Al Negens met het NOS-journaal. Honderden brandweerlieden bestrijden een grote bosbrand in Fontainebleau, ten zuidoosten van Parijs. Al 800 hectare is in vlammen opgegaan en de brand breidt zich nog steeds uit. Met onder meer blusvliegtuigen en blushelikopters proberen hulpdiensten grip te krijgen op het vuur. Het is afgelopen nacht rustig gebleven bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Afgelopen weekend waren er nog vechtpartijen op het grasveld voor het centrum. Dat gebeurde nadat het Rode Kruis en vluchtelingenwerk daar waren vertrokken. Het is nog onduidelijk welke maatregelen er volgen om de veiligheid te waarborgen, zegt verslaggever Edwin van den Berg.
7: Hopelijk komt er vandaag een oplossing, want het Rode Kruis en ook vluchtelingenwerk komen pas terug als het weer veilig is. En dat is het op dit moment nog niet dus.
6: De hulporganisatie Migrate is 's avonds nog wel actief op het terrein. De beschermde bever begint een probleem te worden voor dijken, wegen en spoorlijnen in Nederland. De schade door de dieren is de afgelopen jaren fors opgelopen. Het knaagdier zorgt vooral voor problemen rond dijken, wegen en spoorlijnen, vertelt deze ecoloog.
8: Bevers die maken onder water, beginnen ze met graak, een heel groot gangenstelsel. En dat kan zorgen dat de spoordijk of dat dijken die ons beschermen tegen het water, ja, dat die instabieler worden. En dat wil natuurlijk niemand.
6: De waterschappen waren in 2019 5 ton kwijt aan schadeherstel door de bever. Inmiddels gaat het om 4,5 miljoen euro per jaar. Op Java in Indonesië is een pick-up truck met bruiloftsgasten verongelukt. Daarbij kwamen 13 mensen om het leven. 5 anderen raakten gewond. Het ging mis toen de bestuurder een U-bocht probeerde te maken. De truck werd toen geramd door een vrachtwagen. De bruiloftsgasten hadden het bruidspaar net afgezet in een dorp in de buurt. Het weer in het zuiden is het al zonnig. In het noorden kan het nog wat bewolkt zijn, maar de meeste bewolking lost snel op. Vanmiddag overal zon, 23 graden op de Wadden en 31 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
9: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe belangrijk een goede nachtrust is. Daarom helpen we je graag bij het zoeken naar een bed dat bij jouw lichaam past. We nemen uitgebreid de tijd voor een op maat gesneden advies, zodat je voortaan iedere ochtend fris en uitgeslapen wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
10: Binnenkort ruis op je radio.
11: Klopt.
10: Met de komst van Eimond 36.

0: zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op het strand in Wijk aan Zee. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis. Van de visafslag in de Eimond.
1: Wil je echt mooi wonen? Dat klasse bankstel. Die perfecte eethoek? Je vindt het gewoon in Heemskerk. Lubbers biedt je constant de nieuwste collecties in de beste kwaliteit. De adviseurs hebben goede ideeën en maken samen met jou een mooi ontwerp in 3D. Loop eens wat vaker binnen in de Gerrit van Assendelftstraat. De zaak is veel groter dan je denkt.
2: Lubbers wonen en slapen.
1: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
3: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
4: Dorald Megens met het NOS-journaal. Het is onduidelijk wat de oorzaak is van de brand in een café in Bangkok in Thailand. Daarbij zijn zeker 27 mensen omgekomen. 63 anderen raakten gewond. De brand in de Thaise hoofdstad ontstond iets voor middernacht, zegt correspondent Mustafa Margadi.
5: Dat gebeurde bij een populaire eettent/bar in Noord-Bangkok. Die zat niet eens ramvol voor wat het gewoonlijk is, 300 mensen. Maar er kunnen vaak 700 mensen op een drukke avond in.
4: Veel slachtoffers zijn aangetroffen in de toiletten. Daar waren ze vermoedelijk naartoe gevlucht. De schade aan wegen, bruggen en spoorlijnen in Nederland, veroorzaakt door graafwerk van de Bever, begint een probleem te worden. Het schadebedrag is fors opgelopen. De waterschappen waren in 2019 nog 5 ton kwijt aan herstelwerk. Vorig jaar was dat 4,5 miljoen euro. Langs de A50 bij Heteren is een auto de winkel van een tankstation binnengereden. Volgens Omroep Gelderland was een klant binnen koffie aan het halen toen het misging. Zij is ongedeerd. Ook de 2 inzittenden van de auto zijn niet ernstig gewond. Volgens de bestuurder ging er technisch wat mis, waardoor remmen niet op tijd lukte. De Nieuw-Zeelandse acteur Sam Neill is overleden. Hij begon in de jaren 70 met acteren, werd internationaal bekend als spion Riley in de gelijknamige Britse tv-serie. Zijn grote doorbraak volgde in 1993 als Dr. Alan Grant in de dinofilm Jurassic Park. En ook speelde hij een hoofdrol in The Piano als kolonist.
6: Perhaps the time you might come to like me.
7: I'm sorry. Look, everyone, if you look out the left of the plane, you can see a whole herd of brachiosaurus. In fact, you can see in the front of the group the alpha male grazing there.
4: Sam Neill was al geruime tijd ziek. Hij was 78 jaar. Het weer in het zuiden is het al zonnig. In de noordelijke helft kan het de komende uren nog wat bewolkt of mistig zijn. Maar de meeste bewolking lost snel op. Vanmiddag overal zon, wordt het 23 graden op de Wadden. Mogelijk 31 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
8: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
9: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
10: Binnenkort ruis op je radio.
11: Klopt.
10: Met de komst van Eimond 360.
11: De nieuwe streekomroep van Beverwijk, Heemskerk en Velsen.
10: Luister je voortaan via 105.4 of 107.8 FM.
11: Of je kiest voor kraakhelder geluid via DAB Plus op kanaal 9A.
10: Dus maak je geen zorgen. We zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op die kraan bij Tata Steel. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond,
11: check Eimond360.nl.
3: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis van de visafslag in de Eimond.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Renate Kok met het NOS Journaal. Opnieuw is een geroofd schilderij uit de collectie van de Joodse kunsthandelaar Jacques Goudsticker teruggevonden. Het gaat om een werk van de 17e-eeuwse schilder Hendrik van den Burg. Een man uit Amsterdam nam het tweeluik zo'n 30 jaar geleden mee van het grof vuil. Bij hem thuis belandde het jarenlang in de kelder. Na een verhaal in de Telegraaf onlangs over een ander werk door de nazi's, geroofd werk uit de collectie Goudsticker, kwam hij erachter dat ook hij vermoedelijk een paneel van de verzamelaar in bezit had. Hij nam contact op met de krant en geeft het werk nu terug aan de erven. Het is onduidelijk wat de oorzaak is van de brand in een café in Bangkok in Thailand. Daarbij zijn zeker 27 mensen omgekomen en 63 anderen raakten gewond. Veel slachtoffers werden gevonden in de toiletten. Daar waren ze vermoedelijk naartoe gevlucht. Op beelden is te zien hoe er grote vlammen uit het café slaan. Het vuur in Bangkok begon vlak voor middernacht. Na ruim een half uur was het vuur onder controle. De Verenigde Staten hebben Iran opnieuw aangevallen. De VS zegt de aanvallen uit te voeren om het land verder te verzwakken en zo het aantal aanvallen van Iran op commerciële schepen in de staat van Hormuz terug te dringen. Iraanse staatsmedia bevestigen de aanvallen en melden 1 dode en 4 gewonden. Iran zegt Amerikaanse doelen in Bahrein onder vuur te nemen. Op de A6 bij Almere is een automobilist betrapt die 2 keer harder reed dan toegestaan. De bestuurder reed 212 km per uur, terwijl je er maximaal 100 mag rijden. De automobilist moest het rijbewijs direct inleveren. Er wordt nog gekeken naar andere straffen, zoals een boete of een cursus bij het CBR. Het weer in het zuiden is het al zonnig. In de noordelijke helft van het land kan het de komende uren nog wat bewolkt of mistig zijn. Maar die meeste bewolking lost snel op. Vanmiddag overal zon, dan wordt het 23 graden op de Wadden en 31 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
3: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
4: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen, maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en stoere ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
5: Lieve klanten, Grootsmode aan de Alkmaarseweg in Beverwijk gaat sluiten. Jelle na 58 jaar en Ria na 36 jaar gaan stoppen met pijn in het hart met dit mooie bedrijf. Iedereen dank voor de fijne klanditie. Grootsmode gaat sluiten op 31 augustus. Maar tot die tijd kunt u profiteren van mooie en grootse kortingen. Bedankt en tot ziens. Namens het team van Grootsmode. Wanneer u deze boodschap hoort, kijk dan ook even naar de mooie reportage op de website van Eimond 360 over onze winkel.
6: De ochtendmix wordt mede mogelijk gemaakt door installatiebedrijf C. Hope in Beverwijk.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond 360.
7: even na 10 uur. Tijd voor een nieuwe aflevering van de Ochtendmix.
8: 1923.

0: luisteraars, goedemorgen en welkom bij deze nieuwe aflevering van de Ochtendmix op Eimond 360 maandag 13 juli 2026. Met muziek van Elton John en Kiki Dee. Don't Go Breaking My Heart komt uit 1976. Daarvoor uit 1963 Eddie Gourmet en Blame It on the Bossa Nova. Rob, goedemorgen en welkom bij de show.
1: Ja, een hele goede morgen, Ab. Maar uiteraard ook een hele goede morgen aan de luisteraars van Eimond 360.
0: Yes, wat gaan we allemaal doen tussen nu en 12 uur?
1: Nou, dat ga ik je vertellen, Ab. Yes. We gaan natuurlijk een rondje Hollands doen. We hebben Wie is er vandaag jarig?
0: Jarig, ja.
1: De grote berichten op deze dag door de jaren heen. We gaan 50 jaar terug in de tijd naar de top 40 van deze week uit 1976. We gaan ook verzoekplaten draaien. Als mensen eventueel willen bellen, mogen ze, kunnen ze bellen met 085-2020-300.
0: Ja, niet zo snel, Rob, niet zo snel.
1: Ja, het is een heel makkelijk nummer.
0: Ja, ja, ja.
1: 085-2020-300. En we hebben een wijkschijf.
0: Zo is dat. Die is gisteren bekendgemaakt. Ja. De allernieuwste van Stef Enkel. En die heet De Klok. Die tikt maar door. Goedemorgen. Welkom bij de Ochtendmix.
2: Dit is de nieuwe wijkschijf in de Ochtendmix.

0: met Rob Keese in de ochtendmix.
1: Ja, en ik ben in de zomerweken ben ik ondertussen wel gewend om koffie te drinken buiten. Maar dat was eventjes heel raar in de Eimond, want het
2: spetterde.
1: Ik denk, hey, regen. Maar goed. Vanochtend komt in de noordelijke helft van het land lage bewolking en heel lokaal ook wat mist voor. In de zuidelijke helft van het land is de dag zonnig begonnen. In de loop van de ochtend breekt ook in het noorden en al hier op steeds meer plekken de zon door. Maar vooral in delen van Friesland en ook Noord-Holland en op de Waddeneilanden kan het tot het middaguur regionaal bewolkt blijven. De wind waait uit het noordoosten en is zwak of matig. In het binnenland aan zee kan het vrij krachtig waaien. En tegen het middaguur is het 18 graden op Vlieland tot 26 graden in Limburg. Dan vanmiddag, zonnig met temperatuursverschillen. Vanmiddag is het op de meeste plaatsen zonnig. In het Waddengebied kan nog wat bewolking voorkomen. In Zuid-Nederland zijn er wat sluierwolken waar de zon doorheen schijnt. Er waait een matige tot aan zee vrij krachtige noordoostenwind. En hierdoor zijn er temperatuursverschillen in ons land. Op de Waddeneilanden en direct aan de noordkust wordt het maximaal 22 graden. In Leeuwarden wordt het al ongeveer 25 graden. En in Utrecht ongeveer 28 graden. De hoogste maxima die vinden we in de Achterhoek. Want Limburg en het oosten van Brabant, daar wordt het 30 tot lokaal 32 graden. Nou, toch 10 graden verschil. Vanavond zijn er zon- en sluierwolken, maar dan dinsdag. Zonnig zomerweer. Morgenochtend is het droog en op de meeste plaatsen zonnig. Om 9 uur in de ochtend is het van noord naar zuid 20 tot 25 graden. De wind waait uit het noordoosten tot oosten. En er is op veel plaatsen matige wind van kracht. Dus nou ja, ook wel lekker. Aan de noordkust en op het IJsselmeer is de wind vrij krachtig. Morgenmiddag is het zonnig. De noordoostenwind blijft stevig doorwaaien. En waar deze wind vanaf het water waait, zoals op de Waddeneilanden, aan de noordkust en aan het, ik zal maar zeggen hier aan de kust, dan wordt het maximaal 25 graden. Maar dat is ook een hele mooie temperatuur. In de rest van het land wordt het 27 tot 33 graden. Kijken we heel even vooruit naar de woensdag, want het verandert per dag het weer. Woensdag is het zonnig en 24 tot 32 graden. 24 of 25 graden op de Waddeneilanden en aan de kust. Dus wat dat betreft hebben we eigenlijk toch wel een mooie week in het vooruitzicht.
2: Ja, dankjewel Rob voor het weerbericht. We gaan naar de instrumentale bijdrage voor vandaag. Paul de Sinneville met de Dolanes Melody.

0: ochtendmix.
1: Ja, en dat regionieuws dat kunt u horen bij de radio, bij de tv. Maar u kunt het ook lezen op internet bij eimond360.nl. Prachtige mooie website met het nieuwste van het nieuwste uit Heemskerk, Velzen en Beverwijk qua nieuws. En zo heeft vanmorgen vroeg Jennifer Halewijn, even onze redacteur, al een bericht neergeplaatst of neergezet op internet. Overlast stopt niet meer bij gemeentegrens. De BOA's in de Eimond pakken samen door. Wie in de Eimond veel overlast veroorzaakt, die kan niet langer lachend de gemeentegrens overvluchten om aan de handhavers te ontsnappen. Want buitengewoon opsporingsambtenaren, terwijl de BOA's uit Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest en Velzen, die mogen vanaf nu direct over de grenzen heen ingrijpen en elkaar bijstaan. De vier gemeenten die voorkomen hiermee dat overlastgevers ontsnappen door de gemeentegrens over te steken. De ergernis op straat was voelbaar als overlastgevers de regels uitspeelden. Mensen die overlast geven, die weten soms precies waar de grens loopt. En die dachten daarvoorheen dat dat wel in een voordeel zou kunnen komen. Want dan kunnen ze de grens oversteken, zegt de Beverwijkse burgemeester Smit. Met deze samenwerking is dat verleden tijd. BOA's kunnen elkaar nu direct ondersteunen, ook over de gemeentegrens heen. Smit, de burgemeester, legt uit hoe dat eruit ziet. Of het nu gaat om jeugdgroepen in de grensgebieden of een incident op het strand tussen Wijk aan Zee en Velzen-Noord, we kunnen sneller en gerichter optreden. We zijn geen eilandjes meer. De noodzaak om de handen ineen te slaan is duidelijk aanwezig in de regio. Overlast en criminaliteit stoppen niet meer bij de gemeentegrens, stelt burgemeester Luiken van Heemskerk. Zeker als het om veiligheid gaat, is het van het grootste belang om alles wat je kunt doen goed te regelen, zo nodig samen met de buurtgemeente. Nu de BOA's uit onze vier gemeenten veel makkelijker kunnen samenwerken, komt dit de veiligheid van onze inwoners alleen maar ten goede. De samenwerking betekent overigens niet dat BOA's nu dagelijks in buurtgemeenten surveilleren. Nee, ze springen pas bij als een buurtgemeente handen tekort komt. Deze samenwerking draagt bij aan meer veiligheid en leefbaarheid voor de inwoners, benadrukt vervangend portefeuillehouder Smeets van de gemeente Velzen. Nou, dat is alleen maar heel mooi natuurlijk. Ik dacht dat je dat alleen met landsgrenzen had, maar dat heb je met buurtgrenzen, gemeentegrenzen dus ook. Dus,
2: ja, daar moet je wel toestemming voor hebben dan.
1: Nou, dat is dan nu bij deze dan gebeurd. Heel mooi. Ja, wij gingen vanmorgen naar de Handelskaan en wij hadden vorige week over wat zal het druk zijn op de A9. Hebben we de gedoe allemaal met die wijkentunnel die dichtgaat. En het valt allemaal nog wel mee, moet ik heel eerlijk zeggen.
2: Zeker,
1: die
2: kon in één keer doorrijden.
1: Maar toch, de Rijkswaterstaat die heeft zondag 12 juli gisteren tot en met zaterdag 8 augustus de wijkentunnel op de A9 afgesloten wegens werkzaamheden. En gedurende deze hele maand wordt het ventilatiesysteem vervangen en weggebruikers die worden omgeleid via de Koentunnel, de A10, en Velsertunnel, de A22. En men moet rekening houden met extra reistijd die kan oplopen van 30 tot 60 minuten. In de tunnel hangen ventilatoren om bij calamiteiten ook rook uit de tunnel te blazen. En zo kunnen weggebruikers veilig vluchten en hulpdiensten de tunnelbuis in. Nou, dit ventilatiesysteem is aan het einde van de levensduur. Van 12 juli tot en met 8 augustus is de tunnel dus in beide richtingen 4 weken lang dicht om aan het systeem te werken en het systeem te verwerken. Op te vervangen, moet ik zeggen, ja. Afsluitingen. Van zondag 12 juli 8 uur 's avonds tot en met zaterdag 8 augustus 5 uur 's morgens is de wijkentunnel dus in beide richtingen dicht. Om de doorstroming in de regio en de Velsertunnel te verbeteren sluit Rijkswaterstaat 3 toeritten voor de Velsertunnel af. En hierdoor moet verkeer uit Haarlem, IJmuiden, Vels en Beverwijk omrijden. Zonder file betekent dit 10 tot 15 minuten extra reistijd. Let wel, zonder file. Anders praten we al gauw over 30 tot 60 minuten. Tijdens de werkzaamheden wordt het verkeer op de pont bij Velzen beperkt. Want auto's die de pont willen nemen als alternatief voor de gesloten wijkentunnel, die worden geweerd. Dus als u slim denkt te zijn en dacht ik ga met de pont. Nee, deze maatregel werd genomen om grote verkeershinder door wachtende auto's op lokale wegen te voorkomen. Wat zijn nou de omleidingsroutes? Lokaal verkeer rijdt om via de Velsertunnel en doorgaand verkeer van buiten de regio Eimond wordt geadviseerd de Koentunnel te nemen. Verkeer uit Velsen Noord en Beverwijk die kan geen gebruik maken van de toerit vanaf de N197 richting A22 Haarlem. Verkeer kan via de N197 wel de A22 op richting Alkmaar om vervolgens te keren bij Heemskerk. Verkeer uit de omgeving IJmuiden die kan geen gebruik maken van de toerit N202 en A208 op de A22 richting Alkmaar. Verkeer kan wel de A22 op richting Haarlem om ook vervolgens te keren, maar dan bij het knooppunt Rotterpolderplein. En verkeer dat gebruik maakt van de N208 richting de A22 bij IJmuiden, die wordt geadviseerd via de N200 naar knooppunt Rotterpolderplein te rijden en daar de A22 te nemen, dan weer richting Alkmaar. Als u denkt, oh, wat een gedoe allemaal, en hoe kan ik daar meer over lezen, want ik wil het even rustig op mijn gemak bekijken, eimondbereikbaar.nl/wijkertunnel. Ik herhaal, eimondbereikbaar.nl/wijkertunnel. Daar kunt u alles lezen over die wijkertunnel.
2: Rob, dankjewel.
0: Cultuur, sport, politiek en het laatste nieuws vind je op eimond360.nl.

0: blijft een heerlijk plaatje, zeker met dit mooie weer om te laten horen. Op Eimond 360 in de ochtendmix. Lambada, ja oma. En heel veel luisteraars beleven nog steeds veel plezier aan deze plaat. Nog even telefoonnummer op.
1: Het telefoonnummer om verzoekplaten aan te vragen. 085 20 20 300.
0: Ja, en daarmee is het tijd geworden voor een rondje.
1: Ja, en die gaan we weer even cryptisch doen. Zeg me dat het niet zo is. Hij kwam binnen zonder kloppen en toen heb ik echt tranen gelachen.
2: Dit is de Ochtendmix met een rondje Hollands.
3: Zeg me dat het niet zo is. Zeg me dat het niet zo is. Zeg me dat het niet...

0: Licht doen we nog niet uit, hoor.
1: Nee. U hoorde dat rondje Hollands Frank Boeijengroep met, zeg maar dat het niet zo is, De Dijk binnen zonder kloppen. En Guus Meeuwis en op de achtergrond nog even Abje Henema met Tranen gelachen.
0: Ja, zo is dat. Rob, het is tijd om eventjes terug in de tijd te gaan. En dan heb ik het over 50 jaar terug in de tijd, 1976. Inmiddels heb jij de Nederlandse top 40 in je hand.
1: Ja.
0: Nou, vertel.
1: Nou, op nummer 1 is Arms of Mary van Sutherland Brothers and Quiver. Blueberry Hill van Fats Domino steeg van 4 naar 2. En op 3 bleef staan de dramatische nummer Voor Niets van Bob Bauber.
0: Ja.
1: Maar wij gaan ons concentreren op de nieuwe binnenkomers. En op maandag doen we altijd de hoogste binnenkomer, meestal. En op nummer 20 kwam er echt al een grote hit binnen, hoor. Ron Brandstede, u denkt, hè? Samen met Boris Sinclair. En Ron Brandstede, die speelde Dr. Bernard.
0: Ja.
2: De ochtendmix gaat terug in de tijd.
3: Terug in de tijd.
2: Wat stond er 50 jaar geleden in de top 40?
3: Terug in de tijd.

0: Nee, toch?
1: Nee.
2: Nee.
1: Nee.
0: Eventjes 50 jaar terug in de tijd met deze van Bonnie Sinclair en Ron Brandsteder. Dr. Bernard kwam toen nieuw in de Nederlandse top 40.
1: Ja, kan
0: genoeg
1: maar.
0: Bonnie Sinclair en Ron Brandsteder. We hebben een verzoekplaat.
1: We hebben een verzoek.
0: Wil ik nog even voor het nieuws draaien. De andere verzoekplaatjes draaien we na het nieuws.
1: Ja, want Hans Visser die belde. En Hans Visser die wil een plaat aanvragen voor iedereen die luistert en voor het team van Goedemorgen Eimond. Het is in het Engels vertaald Without a Woman, maar we draaien de Italiaanse versie van Paul Young en Sugero, jawel, en dan heet het Vinza una donna.
3: Het is weer tijd.

0: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Renate Kok met het NOS Journaal. In het centrum van Meppel is een grote brand uitgebroken. Het vuur is volgens de veiligheidsregio begonnen in een meterkast en overgeslagen naar een aantal woningen erboven. De melding kwam vanuit een slagerij. Het is nog niet duidelijk of de brand ook daar is ontstaan. Over slachtoffers is nog niets bekend. Bij die brand in Meppel komt ook veel rook vrij. In de omgeving is een NL-alert verstuurd met de oproep om ramen en deuren dicht te houden. Opnieuw is een geroofd schilderij uit de collectie van de Joodse kunsthandelaar Jacques Goudsticker teruggevonden. Het gaat om een werk van de 17e-eeuwse schilder Hendrik van den Burg. Een man uit Amsterdam nam het tweeluik zo'n 30 jaar geleden mee. Het stond toen bij het grof vuil. Bij hem thuis belandde jarenlang in de kelder. Na een verhaal in de Telegraaf over een ander door de nazi's geroofd werk uit de collectie Goudsticker kwam hierachter dat ook hij vermoedelijk een paneel van de Joodse verzamelaar in bezit had. De man geeft het werk terug aan de erven van Goudsticker. Het duurt mogelijk nog dagen voordat de grote bosbrand bij Parijs is geblust. Gistermiddag brak die brand uit ten zuidoosten van Parijs. Al 800 hectare is in vlammen opgegaan en die brand die breidt zich nog altijd uit. Met onder meer blusvliegtuigen en blushelikopters proberen de hulpdiensten grip te krijgen op het vuur. De Nieuw-Zeelandse acteur Sam Neill is overleden. Hij begon in de jaren 70 met acteren en werd internationaal bekend als de spion Riley in de gelijknamige Britse tv-serie. Zijn grote doorbraak volgde in 1993 als dokter Alan Grant in de dinofilm Jurassic Park. Ook speelde Neill een hoofdrol in The Piano. Waaraan hij is overleden is niet bekendgemaakt. Neill had eerder bloedkanker, maar daar was hij van genezen. Sam Neill was 78 jaar. Het weer in het zuiden zonnig. In de noordelijke helft kan het nog wat bewolkt of mistig zijn, maar dat lost nu snel op. Vanmiddag overal zon, 23 graden op de Wadden, 31 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
3: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe...

0: gelukkiger wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
2: De ochtendmix wordt mede mogelijk gemaakt door installatiebedrijf C. Hope in Beverwijk.
3: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.
4: Eimond 360. Dit geluid.

0: zaterdag tussen 10 en 12, de ochtendmix. Vandaag met Ab Jenema en Rob Keeson.
1: 1975.

0: tweede gedeelte van deze aflevering van de ochtendmix bij Helemaal 360. Maandag 13 juli 2026. En het zonnetje komt er doorheen, zie je. Dat is juist de muziek uit 1975. Steve Holly samen met Cockney Rebel. Make Me Smile en Do It Again uit 1968 van The Beach Boys. We hebben nog het een en ander te doen in dit uur, Rob.
1: Ja, want we gaan nog kijken wie er vandaag jarig is. Wat zijn de grootste berichten op deze dag door de jaren heen? En we hebben ook nog wat verzoekplaten klaar liggen. En u kunt dat eventueel nog aanvullen, die verzoekplaten, door te bellen met 085 20 20 300. Ik herhaal 085 20 20 300. En ongetwijfeld komt er ook nog wel wat regionieuws voorbij.
2: Elke werkdag tussen 10 en 12. De Ochtendmix.

0: Let You Down. De mooiste muziek. Je hoort het op Eimond 360. En over muziek gesproken, Rob. Het is tijd voor verzoekplaten.
1: Ja, en er was één verzoekplaat die wilden we eigenlijk draaien voor het nieuws van 11 uur. Maar dat kan je niet altijd met de nummers van Robert Long doen. Want die zingt geen liedje, coupletje, refreintje, coupletje, refreintje.
0: Een heel verhaal, hè?
1: Een heel verhaal, een prachtig mooi verhaal. Ook een beetje een dramatisch verhaal. Hmm. Het nummer heet Jos. Het is aangevraagd door Beppie Roest. En die vraagt het aan voor iedereen die luistert. En voor het team van Goedemorgen Eimond. Oh nee, voor de ochtendmix. Ja, daar staat hij natuurlijk nog Goedemorgen Eimond. Ja, ja. Maar achter maakt allemaal niet uit. En in elk geval, die gaan we draaien. En gaat u lekker op een stoel zitten en luisteren naar het nummer. Het is een mooi nummer. We gaan beginnen met een vrolijke noot. Want Erik vraagt een plaat aan voor Monnen. En Erik wil dan altijd een nieuwe Nederlandse plaat hebben. Nou ja, dan kom je al gauw terecht bij Yves Berensen. En misschien is het tijd.
2: Het is weer tijd.

0: beste, Jos.
1: En zo heette het plaatje. Nou, het verhaal. Wat een triest verhaal, Rob.
2: Ja, maar waar haalt die man die geweldige teksten vandaan? Hè? Wat echt geweldig. Ja, goed, hij is helaas niet meer onder ons. Maar
1: dat weet je met Robert Long. Ja, dat waren weer twee verzoekplaten. Nou, we hebben een prachtig uitzicht op de A9. Nee, het heet niet meer A9, de A22.
2: A22, ja.
1: Ja, voor de Velse Tunnel. Nou, ben je van plan om daar gebruik van te maken? Ik
2: staat hier al vast?
1: Staat helemaal vast. Ja, ik zou gewoon vast een lekker bak koffie nemen. Misschien nog even een uitsmijtertje bakken.
2: Ja.
1: En gewoon maar even afwachten, want het staat al een tijdje helemaal vast.
2: Voor vliegtuiguren kan ook.
1: Ja,
2: kun je over het Noordzeekanaal heen vliegen.
1: Ja, helikopter. Ja, of op de fiets over de sluizen. Dat
2: kan ook.
1: Een mogelijkheid. Ja. Goed, Rob, we gaan naar een volgend item. En dat is dit.
3: Welke artiest is jarig vandaag? Je hoort het in de ochtendmix.
2: En natuurlijk gaan we eerst al onze IJmonders van harte feliciteren die vandaag op 13 juli jarig zijn. Maak er een mooie dag van. Aan het weer zal het niet liggen. Komt wat dat betreft heerlijk. Kunt u buiten zitten in de tuin of op het balkon met een kopje koffie en een gebakje en maak er een mooie dag van.
1: Ja, maak er wel wat moois van, hoor. Met
2: ja, ik wel, natuurlijk wel mijn gebakje. En welke bekende personen zijn nou jarig? Nou, Mirjam van Maurik, Nederlandse televisiepresentatrice, die wordt vandaag 45 jaar. En dan hebben we de Nederlandse actrice Kate Moore. Yep. Die mag vandaag 48 kaarsjes uitblazen. Mrs. Booby, oftewel Eva Jinek. Dat is een Amerikaans-Nederlandse journalist en presentatrice. Die wordt vandaag ook 48. En dan hebben we de Nederlands voormalige profwielrenner Richard Groenendaal. Die wordt 55. Herbert Dijkstra, voormalig Nederlands schaatser en wielrenner. Had ik een leuk gesprek over met Ab. Want schaatsers schijnen in de zomer vaak ook wielrenner te zijn.
1: Klopt.
2: Jaap Ede is
1: ook. En andersom heel weinig.
2: Andersom
1: schaatsers
2: heel weinig.
1: Gaan. Nou ja, schaatsers gaan ook af en toe wel wielrennen. Want ze moeten hun benen moeten ze goed ontwikkelen. Maar wielrenners gaan niet schaatsen.
2: Oké, okay. Nou, een mooi voorbeeld is in Haarlem, bij een kerkhof, staat een standbeeld van Jaap Ede.
1: Ja.
2: Met in zijn hand een fiets en om zijn nek twee schaatsen.
1: Dat klopt.
2: Dus, wel mooi. Ja. Goed, maar Herbert Dijkstra die wordt vandaag 60 jaar. Ivo de Wijs, Nederlands cabaretier, oud-leraar, Nederlands tekst- en liedjeschrijver en radiomaker. Die mag vandaag de gezegende leeftijd van 81 bereiken. Ook 81 is Henny Stoel, de Nederlandse oud-nieuwslezeres. En ook zangeres geweest bij Wie maakt dat ik niets meer lust? Ja, dat is Peter, dat kinderkoor, wat toen de tijd die grote hit had. En dan hebben we Harrison Ford, de Amerikaanse filmacteur. Die wordt vandaag 84 jaar.

0: Wat waren de grootste berichten in het verleden op deze dag?
1: En deze dag is het 13 juli, maar ik hou me beperkt tot jaartallen. Maar eerst even de dag, want ja, de katholieke kerk die herdenkt vandaag de heilige Jacobus de Meerdere. Dat u het maar weet. Van hem is een groot aantal weerspreuken bekend. De voorspellingen zijn zeer uiteenlopend. Sint Jacob koud en rein, koud zal het met kerstmis zijn. Oké. Okay. Op Sint Jacob warme dagen doen van kou en armoe klagen. Sint Jacobus witte vlokjes lucht, voorspelt de wintersneeuw als vrucht. Nou, genoeg over die heilige, want ik vind het allemaal wel somber nieuws met al die vrieskouwen die we dan in het vooruitzicht hebben. 1885. Het Rijksmuseum in Amsterdam wordt officieel geopend. De collectie was eerder te zien in het Paleis op de Dam in Amsterdam en daarvoor in Huis ten Bosch in Den Haag. 1908, de Olympische Spelen in Londen worden geopend. Eigenlijk was het de bedoeling dat de Spelen in Rome zouden worden gehouden. Maar die stad die trok zich terug. In Londen eindigt de marathon met een drama. Want winnaar Dorando Pietri die werd gedisqualificeerd nadat hij door het publiek is geholpen. Het is ook zo'n beetje iets met het WK, geloof ik, 2026. Hè, dat er iets geholpen wordt, geloof ik, dacht ik. Ja, ik dacht het wel, maar ja, goed. 1923. In de beeld wordt de hoogste gemiddelde etmaaltemperatuur ooit gemeten. Die dag is de gemiddelde temperatuur 27,1 graad. En dat is dus de gemiddelde temperatuur van dag en nacht. Dan gaan we naar 1928. In staatsmijn Hendrink in Limburg ontploft mijngas. En daarbij vallen 13 doden. De explosie is waarschijnlijk ontstaan door foutief gebruik van een lamp die medewerkers of mijnwerkers moet waarschuwen voor gas. 1965, de Amerikaanse president Johnson die geeft de Amerikaanse militairen in Vietnam toestemming om tot offensieve acties over te gaan. En 1985, de Rus Serge Bubka die vestigt een nieuw wereldrecord polsstok hoog springen. Hij springt 6 meter hoog. 1985 ook, 50 artiesten zingen de longen uit hun lijf voor Hongerend Afrika. Live Aid heet het concert dat plaatsvindt in Wembley in Londen, Philadelphia in de Verenigde Staten en in Parijs. De 2 miljard televisiekijkers, dat is een record, die brengen 230 miljoen gulden bij elkaar. Organisator was Bob Geldof. Hij wist artiesten als David Bowie, Tina Turner, Sting, Bryan Ferry, Madonna en Mick Jagger warm te maken voor het spektakel. Phil Collins trad 2 keer op, eerst in Londen en daarna in Philadelphia. De reis tussen die twee plaatsen legt hij af per Concorde. Dan 1987. Voor het eerst sinds 1967 bezoekt een officiële Russische delegatie Israël. 1995. De ministers van Mierlo en Voorhoeven eisen opheldering over uitlatingen van de Franse minister van Buitenlandse Zaken. Die zei in een interview dat de Nederlandse VN'ers in Srebrenica de enclave niet goed hebben verdedigd en ze in feite de etnische zuivering op hun geweten hebben. 1995, de Raad van State keurt de omstreden gasopslag bij Langelo goed. En 1995 ook Dutch Better Rutte maakt foto's van de val van Srebrenica. Hij zegt later dat er een Nederlandse militair op staat die helpt met het scheiden van mannen, vrouwen en kinderen. Het ontwikkelen van het fotorolletje zou later mislukken. 1996. Rotterdam die heeft een proef gedaan met een zogeheten vrijwillige betaalstrook op de Rijksweg. Alleen weggebruikers die voor de desbetreffende rijstrook betalen, die mogen er gebruik van maken. Naar verwachting zullen de files voor niet-betalers op de resterende rijstrook dus toenemen. Het is nog onduidelijk of de gemeente een limiet wil stellen aan het aantal betalende gebruikers om te voorkomen dat die streek of die strook dicht slipt. Het is namelijk niet de bedoeling dat het experiment begin 1998 van start gaat, maar waar precies is nog niet bekend. 1998, Ad Melkert gaat de PvdA-fractie in de Tweede Kamer leiden. Hij zou opstappen na de verkiezingsnederlaag van zijn partij in mei 2002. Dan gaan we naar 2016. Theresa May die treedt aan als premier van het Verenigd Koninkrijk. Ze is lid van de conservatieve partij. May volgt David Cameron op. Die had zijn aftreden bekendgemaakt nadat het United Kingdom er in een referendum voor gekozen had uit de Europese Unie te treden. May zei dat ze de uitslag van het referendum zou respecteren. Zij werd trouwens in 2019 weer opgevolgd door de welbekende tweelingbroer van Trump, Boris Johnson. 2024. Er vindt een moordaanslag plaats op de Amerikaanse oud-president Donald Trump. Ja, ik las twee berichten door elkaar heen, dus vandaar. Dus er werd een moordaanslag gepleegd op de Amerikaanse oud-president Donald Trump. Dat was toen nog een oud-president. Tijdens een campagnebijeenkomst nabij Butler, Pennsylvania, wordt hij in zijn rechteroor geraakt. Trump raakt licht gewond. De vermoedelijke schutter is de 20-jarige Thomas Matthew Crooks uit Bethel Park, Pennsylvania. Hij zou de schoten hebben afgevuurd vanaf het dak van een gebouw. Een deelnemer aan de bijeenkomst die wordt gedood, terwijl twee andere aanwezigen ernstig gewond raken. Dan gaan we nu vooruitkijken tot slot naar 2075. Jawel, even voor de spanning. In Toscane, in Italië, is een ringvormige zonsverduistering te zien.

0: Simply Red. En het heet Holding Back the Years. Een hele grote hit uit de jaren 80. Rob, ik wil met jou even hebben over een jongeman uit Beverwijk.
1: Oh, dat vind ik leuk. Gaan we, wat wil je weten van me?
0: Ja, Brandon Bakken.
1: Ook dat je mij bedoelde.
0: Nee.
1: Oh, een jongeman, zei je.
0: Ja, een jongeman. Okay. Jij hoort tot iets oudere ons.
1: Ja,
0: toch? Brandon Bakken, heb je ooit van deze jongeman gehoord?
1: Ik heb hem wel eens op Facebook, heet dat, voorbij zien komen bij bepaalde berichten.
0: Ja.
1: En toen begreep ik eruit dat het een zanger is, maar wel eentje die in een stijgende lijn bezig is.
0: Klopt. En hij heeft nu een nieuwe single uitgebracht.
1: Ja.
0: Omdat Brandon uit Beverwijk komt, wil ik die graag laten horen. Brandon...

0: En dat was Brandon. Wat vond je van het plaatje?
1: Ik vond hem goed. En ik moet heel eerlijk zeggen, ik let bij, als je zegt van ze komen uit Beverwijk. Ja. Dan ben ik vooral degene die erg naar de uitspraak gaat luisteren. Mm-hmm. En dat heb ik met Amsterdamse zangers, maar dat heb ik ook met Beverwijkse zangers. Als ze zeggen ai, ai, ai, in plaats van een ei.
0: Ja.
1: Dan denk ik van, oh ja, ja, die komt uit Beverwijk. Maar nee, die Brandon die heeft een goede set gezet. Goeie zet gedaan, laat ik het zo zeggen. Ik hoor op de achtergrond The Shadows met Little B. En dan gaan wij het programma een beetje afsluiten, geloof ik.
0: Jazeker. Nog even de plaat afkondigen. Hartenrover van Brandon Buckham.
1: Onthoud de naam.
0: Ja, onthouden. Brandon Buckham.
1: Welke naam we ook onthouden, dat is de man die zojuist binnenkwam.
0: Ik heb het al door een briefje staan. Want ik vergeet zijn naam altijd. Nee. Ja. Bij wie bedoel je?
1: Nou ja, hij kwam nu binnen in een soort... geen korte broek, want het is iets koeler. Het is een,
0: broek het op zinkels.
1: Ja, nou ja, in elk geval. Maar ik heb er nog wel even wat vragen over. Maar hij moet straks daar maar even op reageren.
0: Ja,
1: Harry.
0: Nou ja, hij kan ook even de microfoon erbij pakken. Ja, dus,
2: kan ik wel.
1: Ja, want ja, ik maak me heel ernstig. Ik hoor helemaal niets meer.
0: Nee, maar hij is op vakantie.
1: Ja, maar hij toch niet zo lang.
0: Ja, zeker. Ja, ja.
2: Over wie heb je het?
1: Ja, Harry.
2: Nee, Harry, dat zei ik vorige keer al.
1: Ja, ja. Oh, wanneer komt hij terug dan?
2: Nou ja, jullie zouden dat regelen. Dat, ja, ja. Met mij wil ik niet meer spreken.
1: Oh.
2: Dus ik weet niet wat ik verkeerd gedaan heb, of wat jij gezegd hebt. Dat kan namelijk ook, want hij is een keer verwend bij jullie.
1: Ja, we hebben hem verschrikkelijk verwend.
0: Met Chocomel.
2: Ja, precies, ja. En wij zaten in de studio in Heemskerk, zaten we zonder, want er was gewoon niks meer.
1: Nee.
2: En hij moet gehoord hebben dat wij niet meer zijn. Dus hij stond daar met zijn kameraad, met zijn pianootje op zijn rug te wachten bij de voordeur.
1: Ja.
2: En had ontzettend de P in.
1: Ja, maar goed, hij is nou op vakantie. Dus tegen de tijd, ja, tenminste, dat zei jij. En tegen de tijd dat hij dan weer terugkomt, dan zullen we toch wel eens eventjes...
2: Ja, misschien moeten we hem een keer gezamenlijk uitnodigen bij jullie in het programma.
1: Bijvoorbeeld, ja.
2: Dan krijg ik in ieder geval niet de volle laag.
0: Nee, even vooruitkijken, Pim. Tussen 12 en 2 en tussen 2 en 3. Wat ga je doen tussen 12 en 2?
2: Tussen 12 en 2 is het weer Eindeloos IJmond.
1: Eindeloos IJmond.
2: Eindeloos IJmond.
0: Heb je nog hele mooie nieuwsberichten?
2: Nieuwsberichten die komen altijd spontaan op. Maar er zijn natuurlijk ook nieuwsberichten. Ook, ja, het leuke is, en misschien ook wel het niet leuke is... dat we overlappen elkaar af en toe met nieuws.
0: Ja.
2: En dan denk ik van ja, dan kunnen we wel 5 keer hetzelfde verhaaltje voorlezen... wat het nieuws toegeeft, maar ja... Nee, maar... ik ben vrij beperkt wat nieuws gaat. Ja. Maar goed, ik heb weer andere zaken die ik dan kan vermelden.
1: Nou, maar is ook leuk.
2: Dus, en we hebben weer het Tante Carla komt langs.
1: Kijk.
2: Van zijn nummertje weer.
1: En Els komt om 2 uur.
2: Els komt om 2 uur. Ja, als het een beetje mee zit. En het is mooi weer. Dus ik kijk naar uit hoe Els binnenschrijdt straks.
1: Ja.
2: Maar ja, ik was wel een beetje verrast, Ab. Ik ben blij dat ik ook, en ook Rob natuurlijk, dat ik wat eerder ben. Want ik denk dat mijn uitzending niet zo vloeiend gaat als die van jullie.
1: Tuurlijk wel.
0: Gewoon die knop omhoog en dan je druk maar nergens op. Komt altijd goed.
1: En als de muziek niet staat, ga je toch zelf zingen? Doet Abba ook altijd.
0: Ja hoor, ja. Oh, dus, wel met de schuif dicht.
1: Ja hoor.
0: Met de schuif dicht.
2: Ja, schuif dicht. Het wordt een leuke programma en met alles erbij, dat is sowieso leuk.
0: Hebben jullie nog een item in het van 2 tussen 3? Een bepaald onderwerp?
2: Een bepaald onderwerp. Er zijn zoveel onderwerpen, maar we hebben het al heel vaak gehad over. Het is nu ook weer de maand van de dementie.
0: Ja, klopt.
2: En dus er zullen ongetwijfeld op terugkomen.
1: Hele goede uitzending.
0: Ik ga trouwens nu over dementie gesproken. Ik ga meedoen aan die wandeling.
1: Ja.
0: In september is dat. Dat is landelijk. Komt er een wandeling.
2: Ja.
0: Alles voor de dementie.
2: Ja, ja.
0: Mijn vrouw en ik gaan daaraan mee lopen. We hebben ook al iets opgestart. En de donaties komen echt in mooie getallen.
2: Oh, nou, dat is goed dat je dat zegt. Dus
1: ik moet heel eerlijk zeggen. Jullie hadden een streefbedrag. Daar zijn jullie al ver overheen. Dus wat dat betreft.
2: Het vraagt ook heel veel aandacht hoor. Maar dementie, Alzheimer, dat soort zaken.
0: Ja.
2: Het herkennen van dementie, want daar maken we vaak de grootste fout in.
0: Ja. Dat is 2 en 3. Pim,
2: dat is 2 en 3.
0: Ja, veel succes zo. Rob, dankjewel voor jouw bijdrage vandaag.
1: Ja,
0: morgen ben ik er weer tussen 10 en 12. Misschien dat je ook nog langskomt. Ook weer afhankelijk van het weer.
1: Afhankelijk van het weer. Woensdag ben ik er zeker met Rina Haver.
0: Ja, dus, daar ben ik er ook. En donderdag ben ik er ook.
1: Dat is wat de gezelligheid.
0: Okay, we gaan eruit met Jermaine Jackson en Pia Sedora. Maak er een mooie dag van. Bye bye.
2: Bye bye.
3: Koffie, plaatjes en praatjes. Je luistert naar de Ochtendmix. Naar de Ochtendmix. Naar de ochtendmix.

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis van de visafslag in de Eimond.
1: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen. Maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en stoere ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
2: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
3: Renaat Kok met het NOS Journaal. De natuurbrand bij Fontainebleau in de buurt van Parijs is mogelijk aangestoken. Dat heeft de Franse minister van Binnenlandse Zaken gezegd, die vanochtend het gebied bezocht. Volgens de minister zijn er zo'n 10 brandhaarden binnen een straal van 1 kilometer. Het vuur brak gistermiddag uit en honderden brandweerlieden zijn bezig om te blussen. Inmiddels is al zo'n 800 hectare verwoest. Het pluswerk gaat vermoedelijk nog dagen of mogelijk zelfs weken duren. Uit voorzorg zijn ongeveer 900 mensen geëvacueerd. In het centrum van Meppel is ook een grote brand uitgebroken. Het vuur is volgens de veiligheidsregio begonnen in een meterkast in een slagerij en overgeslagen naar een aantal woningen erboven. Er zijn nog geen slachtoffers gemeld. Een kinderdagverblijf in de omgeving is uit voorzorg ontruimd. Bij die brand in Meppel komt ook veel rook vrij. Naar mensen in de omgeving is een NL-alert verstuurd met de oproep om ramen en deuren dicht te houden. Spanje is van alle Europese landen het goedkoopste land om te tanken. Jarenlang was Luxemburg dat, maar dat land is nu ingehaald door Spanje. Benzine kost daar gemiddeld 1,64 euro per liter en diesel 1,62 euro. Buiten de snelwegen om kunnen de prijzen nog lager uitvallen. Automobilisten in Nederland en Zwitserland zijn het meeste kwijt. In Nederland kost een liter benzine nu gemiddeld 2,43 euro. En het WK is voorbij voor scheidsrechter Danny Makkely en zijn assistenten. De FIFA kiest voor andere scheidsrechters in de halve finales en in de finale. Makkely floot dit WK 3 wedstrijden. Er is nog 1 Nederlander actief op het toernooi. Dat is de videoscheidsrechter Dennis Higler. Het is nog niet duidelijk welke van de 4 resterende wedstrijden hij toegewezen krijgt. Het weer volop zon en droog. Op de Wadden wordt het een graad of 22. In het zuidoosten kan het 31 graden worden. Morgen weinig verandering, dan ook weer veel zon en nog wat warmer met 26 tot misschien wel 33 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
4: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe...

0: slapen wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Afscheid nemen van een dierbare? De Duinroos is gespecialiseerd in het maken van rouwarrangementen. Van mooi eenvoudig bloemstuk tot speciale ontwerpen.
2: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
3: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
4: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
5: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Heimond

0: verzorgen. We zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op het strand in Wijk aan Zee. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Ja, goedemiddag luisteraars. Het is even wennen met het nieuwe gebeuren allemaal. Dank aan Ab en Rob voor de uitleg hoe ik het verder moet gaan organiseren. Er is iets met de schuiven, dat zal ik u allemaal besparen. Maar ik moet alles op één dingetje doen en dat is echt wel even een klusje. Ik zou zeggen, je moet het even doorhebben. Het zal zo, maar ik moet wel winnen hoor. Verdorie nog eens naartoe. Als ik nou deze indruk, wat gebeurt er dan? Nou, dan gebeurt er nog helemaal niks. Nou, dat is op zich wel gunstig. Dan kan ik deze misschien hieronder... ja, dat werkt ook nog. Nou, we gaan het meemaken. Hartelijk welkom op deze maandag. Ik hoop dat jullie ook een heel fijn weekend achter de rug hebben gehad. En dat nog een beetje nagenieten. Het was gisteren pas stond niet heel druk, maar wel gezellig druk. En dat betekent dat alle terrassen, alles snapvol. We waren nog even bij een paviljoen waar bekende muzikanten voor ons op traden. Willem met zijn soort tubaatje, Shadowcopter op de viool. En heel veel, dat zegt u me, heel veel Streubekgangers en het plannen vanuit Wijkerzee. Beren gezellig. Dan kom je thuis en dan denk je van wat zullen we gaan eten? We hebben een lekkere thee besteld. Die was de pot verdorie hartstikke lekker. En dan maak het zo'n dag helemaal compleet. Even denken, want ik moet heel erg improviseren. We gaan het de komende 2 uur, het gaat best wel lukken. Ik wens jullie veel plezier. En als jullie plezier hebben, dan heb ik waarschijnlijk ook plezier. Er zal heel veel fout gaan, dat kan ik jullie vast vertellen. Maar misschien valt het mee. We gaan het meemaken. Nou, even kijken. Eerst deze.
1: Funky Technician is back.

hier wat we zo meteen gaan horen. Van onder andere Mel en Kim. Maar in ieder geval, luisteraars, ik heb ook wat klaargezet van hun nieuwe LP. Van de LP Foreign Tongues. En dat wordt het nummer, wat had ik al hebben. Ja, dat is You Know I'm No Good. En dat is een nummer van eigenlijk uitgebracht door, en dan moet ik even mijn boekje pakken, want door, ja, jullie zullen denken van, wat heeft je erover? Nou, ik heb het namelijk over Amy Winehouse, ja, natuurlijk, ja, dat, maar ja, soms dan ontspringt een naam. Die gaan we dan van het album draaien. En Paul McCartney, die heeft ook meegedaan met deze LP, met dit project, maar heeft ook met een andere LP, heeft hij daar meegedaan, namens de LP hiervoor, Hackney Diamond. En daarvan ga ik het nummer uitdraaien, Bite My Hair Off. Maar dat doen we straks. We gaan eerst gezellig de boel een beetje zeg maar zomers maken. Dus dat betekent dat ik nou weer even kijken. Ga ik dit doen. En dan moet het goed komen. Nou, luisteraars, veel plezier. Respect.

Ja, zo is dat dan. Een beetje van me dit en een beetje van me dat. Van de Vulcano. Ja, luisteraars, ik doe maar even wat nieuws of Vlaarden zo tussendoor. Want de aanhoudende droogte door het zomerse weer begint op steeds meer plekken in Nederland voelbaar te worden. Volgens experts is er nog geen sprake van acute crisis, maar de zorgen nemen wel toe. Als de droogte nog weken aanhoudt, dan kan de situatie snel verslechteren. Drinkwater is er voorlopig nog voldoende, maar waterbedrijven roepen Nederlanders wel op om bewust om te gaan, zo zuinig mogelijk met water te zijn. Niet te lang douchen, klinkt het bijvoorbeeld bij Dunea. Ook adviseren waterbedrijven om de tuin alleen vroeg in de ochtend of laat op de avond te sproeien, zodat minder water verdampt. Het neerslagtekort loopt inmiddels flink op en regen van betekenis wordt de komende dagen niet verwacht. Rijkswaterstaat heeft opgeschaald naar fase 1 van een dreigend watertekort en waterschappen spreken van alle hens aan dek. Vrijwilligers controleren op meerdere plekken de dijk op scheuren. Ja, dat kan ook nog om en verzakkingen en andere schade die door de droogte kan ontstaan. Boeren mogen in steeds meer regio's geen water meer uit sloten en beken pompen om hun gewassen te sproeien. Waterbeheerders zetten alles op alles om het beschikbare zoete water eerlijk te verdelen tussen landbouw, natuur, drinkwater en scheepvaart. Ondertussen ondervinden ook schippers steeds meer hinder van de lage waterstanden. Binnenvaartschepen moeten minder zwaar worden beladen en wachttijden bij sluizen lopen op en op sommige plekken vallen woonboten bijna droog. Ook in de natuur groeit de zorg. Door de droogte geldt inmiddels in heel Nederland fase 2 van het natuurbrandrisico. Hulpdiensten en natuurbeheerders zijn extra alert en waarschuwen bezoekers om geen open vuur te maken, niet te roken in natuurgebieden en geen auto's in hoog gras te parkeren. Ondanks alle maatregelen benadrukken deskundigen dat er nog geen reden is voor paniek. Van een tekort aan drinkwater is geen sprake, maar de oproep blijft om verstandig met water om te gaan. Dus ja, het is nogal wat. En dan het is goede hoop voor het Knarhof in Wijk aan Zee. Dus dat betekent dat woningen voor een soort aanleunwoningen. Nou, een andere kop in de krant, daar snap ik helemaal niets van.

iets zeg maar dat het. iets zeg maar dat het. Oh, deze zijn. Oh, ja, ik zie het al. Ach, ja, ja, je hebt een bril met dubbel focus. En dan. En dan wil ik wel eens zo lopen dat je dan denkt van. Hé, hey, maar goed. Hier zijn ze.

En dit was Barbarella met de Pin-Up Club. En de Pin-Up Club, dat was ook een bestaand tv-programma, heel lang geleden. Het licht valt uit hier. Dat is heel bijzonder. Maar misschien moet ik wappergeluiden maken dat het gaat aangaan. Maar goed, het is allemaal nog altijd wel te zien. Dat was net zoals Love was bekend eigenlijk geworden is door Waldolala. Is Barbarella bekend geworden met van Veronica destijds de Pin-Up Club. En dat was een, dat woord zegt het al. En dat waren allemaal schaars geklede dames die op hele zwolle muziek zich voortbewogen en dergelijke. En we gaan snel door. Even kijken of dit dan wel gaat lukken. Naar een nummer waarvan ik in eerste instantie dacht, het is van de Police. En ik heb eigenlijk ook steeds gezegd, het nummer van de Police is helemaal niet zo. Dat is Fool's Garden. En een lekker relaxed nummer ook. Met de eeuwen is niet gebeurd. Het heerlijke nummer, Lemon Tree. Even kijken wat er allemaal gaat lukken, hoor.

Just a little lemon tree. A little. A little. Goed, sommer. Pim, ja, ik zit in het donker, luister. Ik zit nou opeens in het donker. Gelukkig dat de airco het nog doet. En dat ik zie welk topje ik wel en niet kan gebruiken. Maar dit wordt wel eens heel erg interessant. Maar goed, even kijken wat het, of dit nog enig effect heeft. Het is buiten al zo warm. En het wordt alleen nog maar warmer en warmer en warmer. Nee, dat ook niet. Nou, dan gaan we maar door met een. Even kijken met een nummer. You want love van Maria. Maria. En het is. Even kijken. Dat is dan gedaan door de Mixed Emotions. Ik heb geen idee waar ik me nou weer aan waag. Maar we gaan het gewoon proberen. Inmiddels is de klok doorgeschoven naar iets over 1:30. Dat betekent dat het eerste 30 er al op zit. En de temperatuur buiten stijgt. En hier. Nou, in de studio is hij gewoon draaglijk. Maar ik ga zo toch wel even kijken waar het lichtknopje zit. Het gaat allemaal automatisch. En ik hoop toch niet dat er nou weer ergere dingen gaan gebeuren. Want het is. Nou ja, goed. Eerst maar eventjes naar You Want Love.

Het is zo'n hartstikke leuke nummer, dit nummer. You Want Love van Mixed Emotions. En getiteld Maria Maria. Nou, luisteraars, het ligt brandweer, dus ik kan weer zien wat ik ga doen. Afgelopen weekend waren mijn vrouw en ik op het strand. En nou ja, we waren even langs het plaatselijke grossierbedrijfje. Je hebt daar de dennenbomen en je hebt sparrenbomen. En het was daar hartstikke druk, maar dan wel heel gezellig. En er staan ook zelfs wat soorten van een picknicktafel. Dus iedereen die er langskomt en die wat vergeten is, die gaat het herhalen. En dan lekker, het rook heerlijk naar de verse gebakken croissantjes en brood. Ja, dan wil je wel. Maar goed, wij gingen dus ook eventjes naar binnen. En dat leek wel alsof je op vakantie was. En drukte van belang heel veel fietsers. Maar goed, dat maakt allemaal niet uit. Het was heel gezellig. Maar, dan moet je, dus je moet echt uitkijken op het strand. Daar met die malle zeemeeuwen. Ja, ze zijn nog beschermd, maar we hadden zo'n soort gevulde koek. En als je het een beetje, misschien 30 centimeter van je mond afbindt, of wat dan ook. Je moet hem misschien, want er kan dus zo'n meeuw die komt aanvliegen. En die had dat stuk koek al te pakken in zijn bek. En ik denk, goeie genade zeg. Je zal ze maar een patatje eten. Je wordt levend door die beesten. Dan word je onder het zand gespit. Maar het was, er waren dus veel meer. En eigenlijk moet je dus heel goed uitkijken met als je iets gaat eten op het strand. En ook je tas beschermen. Want het zal niet de eerste keer zijn dat je ziet dat een hele ploeg van die vliegende jongens op een tas afduikt en die hele tas aan stukken scheurt. En daar gewoon de hele inhoud over het strand verspreidt. En als je een beetje weer in staat, dan heb je dus echt een probleem. Maar goed, dat is. Dat is die aankondiging. Want ik heb een hele leuke drieluik gemaakt, vind ik zelf. En dat is voornamelijk ook weer voor de gasten die in Nederland op vakantie komen. En dan heb ik het over onze oostenbuur natuurlijk en ook wel even de Fransen. En ik weet ook dat er luisteraars zijn die houden wel van een beetje jodel. Ik zeg niks voor App en Rob, maar ik weet dat jullie het ook leuk vinden. En ik heb iets gevonden van Gitti und Erika. En dat is allemaal heel toepasselijk. Hele gezellige muziek, dat moet ik wel zeggen. En als je op vakantie bent, het is na de middag, en je wil eventjes een polkaatje doen of zo, of dat in een badkamer, meezingen. En al zit je in Frankrijk, ja, dat is ook erg Zuid-Frankrijk, al die branden, verdorie. Je mag af en toe gaan eens denken van, waar is het nog wel veilig? Ja, hier strand waarschijnlijk. Maar we gaan luisteren naar Gitti und Erika. Lieder die van Herzen komen is de eerste. Dan komt Heidi, die kennen we allemaal. En dan die Heimat, das du nicht vergessen. En veel plezier en ik hoor wel wat jullie ervan vinden.

En dit waren Gitti en Unt Erika met de drie Duitse liedjes in Hostel. Ja, ja, ik denk wel dat jullie wel weer genoten hebben van dit stukje muziek. En jullie zijn nog vast niet de enigste. En, maar mochten jullie nou iets horen op de radio, dat je denkt van wat kraakt dat? Dat ligt niet aan jullie apparatuur. Dat komt hier vanuit de studio. Ik weet niet, misschien moet er een beetje van het eit overheen gespoten worden. Dat is, maar goed, zeg wel eens krakende wagens lopen het langst. En laten we ons daar maar een beetje aan vasthouden. We gaan van Duitsland gaan we door naar Italië. En in de jaren 70 was deze man ontzettend populair. En dat kwam ook door zijn uitstraling. En ook de manier zoals hij zijn liedjes presenteerde. Dan heb ik het over Gino Vannelli. En Gino Vannelli die heeft de prachtige hits gemaakt. The River Must Flow. Bijvoorbeeld People Gotta Move. Een van zijn grootste hits. Living Inside Myself. I Just Wanna Stop. Hurts to Be in Love en Felicia, maar ook het nummer Wild Horses. En daar gaan we naar luisteren als dit allemaal weer gaat werken. Want dat is het nog met vandaag. Even kijken of het gaat lukken.

dit was Gino Vannelli met zijn Wild Horses hier vanuit de studio. Vanuit Pim's Sint Paul. Maar ja, dat zijn helemaal mensen die denken, daar hebben er andere associaties erbij. Maar het is gewoon, de ene hebben het over de Sint Paul. Wij hebben het hier over de Sint Paul van eind 63. We gaan eruit met Jive Talking van de Boogie Box High. En ik hoop dat het ook meteen gaat gebeuren. En het heeft er alle schijn van. Even denken. Nou, hij loopt wel door, maar ik hoor niet. Ik hoor iets. Even kijken of we dit op die manier kunnen doen. Nou, te geloven. Dus tot aan de reclame en het journaal, dit nummer. En we gaan na ene. Gaan we vrolijk verder met dit hobby. Het hobbyuurtje. Bij Eindeloos Eimond. Tot straks. Veel plezier nog.

0: De Vilder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Vilder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255-511-965. Of kijk op de website www.vilder-wijnands.nl.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Renate Kok met het NOS Journaal. In het centrum van Meppel probeert de brandweer met man en macht een grote brand te bestrijden. Het vuur is volgens de veiligheidsregio begonnen in een meterkast in een slagerij en overgeslagen naar een aantal woningen erboven. De vlammen slaan uit het dak en een deel van het pand is ingestort, meldt RTV Drenthe. De straat erachter wordt nu ook ontruimd en eerder werden ook al een kinderdagverblijf en een bibliotheek in de omgeving uit voorzorg ontruimd. Over slachtoffers is nog niets bekend. Er komt ook veel rook vrij. Er is een NL-alert verstuurd met de oproep om ramen en deuren dicht te houden. Een Marokkaanse journalist is gisteren aangehouden bij aankomst op de luchthaven van Tanger. Justitie in Marokko heeft nog geen reden aangegeven voor die aanhouding van Ali Lemrabet. Maar volgens een vrouw wordt hij beschuldigd van het verspreiden van valse informatie. De journalist, die al enkele jaren in Barcelona woont, staat bekend als een felle criticus van de Marokkaanse staat. Hij is al eens veroordeeld tot een celstraf en kreeg jarenlang ook een beroepsverbod. In het centrum van Rotterdam zit een man vast in een vuilniswagen. Hij heeft vermoedelijk in een container geslapen en belandde tijdens het legen ervan in die vuilniswagen. Hij kwam met zijn been klem te zitten tussen de klep die het afval in de wagen aanduwt en zit nu al uren vast. Hulpdiensten proberen die man te bevrijden. En Spanje is van alle Europese landen het goedkoopste land om te tanken. Jarenlang was dat Luxemburg, maar dat land is dus nu ingehaald door Spanje. Benzine kost daar gemiddeld 1,64 euro per liter en diesel 1,62 euro. Buiten de snelwegen kunnen de prijzen nog lager uitvallen in Spanje. Automobilisten in Nederland en Zwitserland zijn het meest kwijt. In Nederland kost een liter benzine nu gemiddeld 2,43 euro. Het weer volop zon, droog ook. Op de Wallen wordt het een graad of 22. In het zuidoosten kan het 31 graden worden. Morgen weinig verandering. Ook weer veel zon dan. En nog wat warmer met 26 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe...

0: wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Heimond 36.

0: zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op de kraan bij Tata Steel. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

En luisteraars, welkom terug bij het tweede uur van Eindeloos IJmond. En het, ik moet zeggen, de aanloop is in ieder geval geslaagd. Het is beter gegaan dan het eerste uur. Dus nou ja, wie weet heb ik mazzel. Ik heb een aantal aanpassingen kunnen doen. Waardoor hopelijk het gekraak en het uitvallen achterwege blijft of helemaal niet gaat plaatsvinden. Dat zou helemaal mooi zijn. De tweede uur van dit gezellige lunchprogramma. En als je op vakantie bent, ga lekker zitten. En eet je stokbroodje, je croissantje. Of misschien zit je wel aan een heerlijke tonijnsalade, wie zal het zeggen. Of gewoon hier in Nederland op het strand. Dan zit je te genieten van het prachtige mooie weer. En kijk uit, want het waait. En dat was gisteren ook zo, dat het behoorlijk waaide. En dan heb je niet in de gaten dat je toch heel snel kan gaan met het verbranden. Dus blijven smeren en houd in de gaten. En ook al denk je van het is goed zo. Uitkijken, dat kan ik alleen maar aangeven. We hebben een leuke nummers staan voor de tweede uur. En mijn verwachtingen zijn hoog gespannen. Want straks dan is het even kijken rond 1:30. En dan moeten we maar afwachten tot Tante Carla nog langskomt. Ik weet niet, want mijn collega's App en Rob hadden al vernomen van dat Harry een behoorlijke de P in heeft. Maar dat, nou goed, misschien dat het allemaal nog wegvalt. Dat gaan we niet mee, hè? Dat als de microfoon begint te sporten. Nee, ik ga gewoon muziek draaien. Dat is, het valt gewoon weer regelmatig even weg. We gaan er snel door naar, in die periode, wat ik het over van het eerste nummer. Heb je ook, even kijken, het eerste was Show Me The Way van Peter Frampton. Ik in 1976, want daar komt het nummer uit vandaan, was ik onder andere discjockey in Heemskerk bij de Maquettebar. En een Maquettebar, het werd overmand door allemaal. Door over het algemeen de Duinkart, een heerlijk volk was dat, eerlijk. En gek van de muziek en het, de Stones. Maar toen was dit ook een hit. En het Show Me The Way werd altijd gedraaid. In the Arms of Mary van de Sutherland Brothers. En dan kwam Don Mercedes met zijn Rocky. En dan kwam een keertje weer BZN met de Mon Amour. Nou, ik heb ze allemaal op een rijtje gezet. En we gaan gewoon even terug naar 1976. En kom je uit IJmond en heb je leuke herinneringen aan. Bijvoorbeeld de Maquettebar. Dan zul je ongetwijfeld te denken van wat een hele mooie... mooie tijd was dat. Maar we gaan eens even kijken wat het allemaal gaat lukken. Want dat is er ook wel. Die moeten we dus wel even kijken. We gaan het proberen. Dus we hadden het wel merken.

Sutherland Brothers en Quiver, of Quiver met hun prachtige Arms of Mary. En dan, ja, toen het, ik zei het net al, er werd ook steeds meer, nou, niet meer, maar dat lag een beetje in elkaars verlengde. Een aantal hits die toen in de kroegen erg populair waren en waar iedereen zeg maar zijn best in meedeed om zo hard mogelijk mee te zingen, of het dan vals klonk of niet. Als er maar genoeg bier in zat en genoeg, ja, was dat wel je drankje, dat dronken die dames allemaal een soort bestje in even met dat pikeurtje, geloof ik. Nee, ja. En er werd ook nooit een normale verzoekje aangevraagd. Nee, dat gebeurde op een bierveeltje. En we zetten dat een stuk een grote plexiglas plaat, dat je wel iedereen kon zien. Want het was op ingespeeld, want de verzoekjes werden niet normaal aangevraagd. Nee, die werden op een bierveeltje geschreven en die werden met een noodvaart richting discjockey gekeild. Dus ik heb wat van die veeltjes van de LP's af moeten halen, waardoor die naald weer onder de kant vloog. En dat kon allemaal gewoon. Maar wat ook niet was, dat was namelijk Nederlandstalig. En dat was helemaal sowieso Marie Duinkert erg populair. Maar dit was Rocky en van de Don Mercedes. En Dr. Bernard, die komt ook nog. Dit was helemaal een meezinger. Maar we gaan eerst naar Rocky met de Don Mercedes.

En dat was inderdaad Rocky met zijn Mercedes met zijn Rocky. En het volgende nummer dat hoort er ook bij. En dat is namelijk Mon Amour van BZN. En ook dat was maatloos populair in die periode.

was BZN met het heerlijke zonnige nummer Mon Amour. En, ja, BZN ook razend populair in Heemskerk, in Eimond, eigenlijk in heel Noord-Holland. Elke optreden was uitverkocht en terecht. En het was ook heel mooi als je ziet hoe dat ging bij het afscheidsconcert. Dat daar de hele tent op zijn kop stond. Maar we gaan snel door naar de laatste in dit rijtje van 1976. Met het kroegmuziek. En dit was ook zo'n trekker. Dat was Bonnie Sinclair en Ron Brandsteder.

En dat was even tussendoor nog een snelle Jesse Queen met Nice and Slow. En dan luisteraars, ja, het is tijd geworden dat Tante Calla zich gaat melden. En ik hoop ook dat ze aanwezig is. Want dan zou naar Tante Calla Helene Rollet komen. Met een prachtig nummer, Les Années Passant. En daarna komt dan Patrick Laurij met Oud Gedrag. En dat zijn een prachtig Frans nummer. En hij doet weer een hartstikke leuke conference. Maar eerst even kijken of het allemaal gaat zoals ik hoop dat het zou moeten gaan. Oké. Yep. Nou, dat doen we dan even anders. We gaan meteen naar Helene Rollet. Veel plezier in ieder geval met het heerlijke, Franstalige nummer.

Het is voor mij wel steeds duidelijker wat ik moet doen om ervoor te zorgen dat het goed met me gaat. Dat scheelt al. Proberen niet terug te vallen in oud gedrag. Als ik dat kan, dan ben ik al aardig op weg. Ik zeg oud, omdat ik inmiddels beter weet. Maar het is lastig, hè? Het is lastig. Voor ik het weet, zit ik er weer middenin. Lijkt wel soms alsof ik het expres opzoek. Negatief denken. Van kleine dingen iets groot maken. Snel boos worden. Ik ging laatst naar een concert van mijn favoriete rapper. Tenminste, laatst, dat is al een poosje geleden. Maar Kendrick Lamar, die was in een Ziggo Dome. Ja? En ik had twee kaarten. Een maat van mij ging mee. De laatste kaartje was over. Een maat van hem ging mee. Ik had die gozer nog nooit ontmoet. Ik ontmoette hem voor het eerst in de metro, onderweg daar naartoe. En voor mijzelf was het snel duidelijk dat ik dacht van, joh, ik mag jou niet, joh. Ja, dus zo ging het, stapsgewijs, stapje voor stapje. Gewoon zijn eerste verhaal of contact met mij. Hij zei, de laatste keer dat ik naar de Ziggo Dome was gegaan, was het concert van Metallica, was het. Toen stopte hij met lullen. En ik, oké, okay. Ben je snoepie? maar ik dacht ook, ga ik niet gelijk erop zitten, niet gelijk boos worden. Hè? Begon me te irriteren. Ik denk, oké, Metallica vind ik wel een toffe band. Misschien een beetje doorvragen bij hem. Even doorvragen. Ik zeg, oké, was je daarin geweest, joh? Ik wist niet eens dat ze daar hadden gespeeld. Hoe was het concert dan? Nou, ik denk, oké. Met wie gaan we hier op pad dan? Hè? Met wie gaan we hier op pad? Uit dat trekje. Ik ga het zo meteen nog een keer voordoen. Wat een hoop mensen hebben. Een hoop mensen hebben dat trekje. Misschien heb je dat zelf. Misschien iemand naast je. De kans is groot. Veel mensen hebben dat. Normaal gesproken roept het niet echt haatgevoelens bij mij op. Bij hem wel. Hij dat trekje. Dat hij twee aan het praten is. Ja, voor geen enkele reden. Af en toe even zijn ogen dicht doet. Ken je dat? Ben me ineens kwijt. Binnen zijn verhaal. Ik ging naar de dingen toe. En op een gegeven moment. Waar ga je nou heen? Wil je niet meer naar me kijken? Ik wil je oogwit zien, ik ken jou niet. Ik wil weten naar wie je kijkt, vertrouw je niet. Ja, vroeger maakte dat soort dingen niet uit. Hè. Je wordt ouder, ga je snel irriteren. Wij hadden een maatje vroeger, Woutertje. We wisten allemaal van Woutertje. Hij had ADHD of zo. Als hij een verhaal moest vertellen, moest hij volop concentreren. Moest hij zijn ogen dicht doen. Kut zo, hoe ging het ook weer op de camping? Dus zodra hij zijn ogen dicht deed, ging ik om het hoekje staan of achter de auto. Ja. Deze ogen open, was ik ineens weg. Nee, Pet, waar ben je nou? Kwam ik achter hem vandaan. Hé, Wouter, je hebt je kutpaal. Soms ging ik naar huis. Stond hij daar gewoon in zijn eentje. Ging gewoon weg. Hij vond het niet erg, joh. De volgende dag had je het erover met elkaar. Je was weg, hè, Pet, gisteren. Ja, man. 20 minuten stond ik daar in mijn eentje. Kan niet in de gaten. Ik zat je te zoeken. Ik kreeg honger op een gegeven moment. Maar bij die gozer in de metro vond ik het niet lachen, man. Ik denk, is een volwassen vent. Elke keer dat hij zijn ogen dicht deed, voelde ik de enorme behoefte om hem een map te geven zo. Ja, hij ziet toch niet dat ik er ben. Kreeg je nou een map? Dat meen je niet, joh. Ja, nee, ik heb niks gezien, nee, op een gegeven moment, nog één, nee, nog een map, dat meen je niet, joh, nee, dat is niet tof, niet gezien wie het is, nee, misschien moet je ogen open houden, dat is niet wie het is. Dan zie je mijn gezicht zo, tering mij. Maar ik ben ervan bewust, daar ben ik nou gelukkig, ik ben bewust daarvan, van mijn gedrag. Ik dacht ook gelijk, joh, laat die gozer gaan, joh. Je gaat naar een concert toe, laat die kerel gaan. Ja, hopelijk loopt hij tegen een paal op. Blijf gewoon rustig. Hè? Niks aan de hand, je gaat naar een concertje toe. Op zich lukte dat wel. Hartslag ging een beetje naar beneden. Uiteindelijk, we komen daar binnen. Concert begon. Toen kreeg ik wel een legitieme reden om die gozer te haten. Deze gozer heeft heel het concert gefilmd met zijn mobieltje. Heel het concert gefilmd met zijn mobieltje. Emotie voelen als ik bij zo'n concert ben en al die mensen die de hele tijd aan het filmen zijn, tegelijkertijd dood zouden vallen. Nul emotie. Nul, tenminste, heel even schrikken. Misschien is de aanslag, ben ik ook de lul. Maar als het gewoon blijkt omdat ze aan het filmen zijn, dan schiet ik weer meer in de observerende rol. Van joh, kijk nou joh, die zijn dood.

0: Ja, iets gaat er niet meer dan weg.
1: Ik kon niet meer naar het podium kijken. No. Als een magneet trok ik de hele tijd naar zijn kutkop. En dan kijk ik hem dan filmen, joh. De hele tijd met zijn ogen dicht. Dan denk ik, oh, daarom ben je aan het filmen. Je ziet geen tering. Kan je terugkijken dadelijk. Heel het concert verpest. Dan kan je afvragen, oké, heeft hij het verpest? Of heb je het voor jezelf verpest? Dat je zo hebt laten komen. Op dat moment maakte mij dat niet meer uit. Einde van een concert komt hij nog naar me toe. Hij zegt, laat me nog even weten hoeveel je van me krijgt voor het kaartje. Stuur me een tikkie. En hij gaat weg. Ik had toen nog nooit gehoord van tikkie. Dat is raar om te horen. Als je dat voor het eerst hoort, als het gaat om geld dat je krijgt. Ik stuur me een tikkie. Maar mijn haat voor hem was al op de max. Ik kon niet nog bozer worden. Dan word je een beetje eng, kalm boos, toch? Want je moet voor jezelf zorgen. Dus hij is weg. Ik kijk die maat van mij aan. Ik zeg, was tikkie dan? Hij zei, nee, rustig Pat, dat is best wel handig eigenlijk. Dat is een app, kan je met internet bankieren. En hij legt de tijd en denk, oké, ja, hier gaat het wel mis dan. Hier gaat het wel mis. Dus om achter mijn geld aan te gaan, moet ik een app downloaden? Ik ben rustig, wat leun je nou? Ik ben rustig, dus ik moet mijn dingen gaan lopen sturen? Nee, zeg maar tegen die maat van jou, het is €75, ja? En hij heeft een week om het terug te betalen, ja? Maar dan maakt me niet uit hoe hij het gaat doen. Maar ik ga hem geen tikkie sturen, ja? Nou, als je zo graag een tikkie wil, laat hem maar niet betalen dan. Dan krijgt hij een paar tikkies. En zo ben ik naar huis gegaan. Zo wil je niet een avond afsluiten, hè? Dat is ook niet de juiste energie om in je nest te gaan liggen, kan ik je vertellen. Het duurde 3,5 uur voordat ik kon pitten. Lag ik daar in mijn bed. Godverdomme, ik ga naar zijn huis, joh. Ik ga naar zijn huis, joh, met Steve's tikkie. Inmiddels weet ik dat tikkie heel handig is, maar dat is een ander verhaal.
2: Kom maar samen!

Dat was hem dus eigenlijk, Julio, die gaat best wel heel snel. En ja, Els is binnengekomen, luisteraars. Dus dan hebben jullie in de gaten van dat ik een klein beetje afgeleid ben. Want Els die is helemaal bezweet van het fietsen. Die had de wind tegen, zegt ze. En dan geloof er helemaal niks van. Die zal al niet meegaan. Want ja, zit nog prima. Als Els binnenkomt, dat betekent dat het programma Engels Eimond straks is afgelopen. En dan gaan we door met het programma Ouderen. En Els en zien, zijn er weer een aantal leuke onderwerpen die we gaan behandelen. Maar voordat het zover is, gaan we eerst nog even naar de nummer van Spooky en Zoom. En dat was toen de tijd ook een grote hit. Swinging on a Star. En ik weet nog heel goed dat er een schoolfeest was op de Oude Bertelsmavo in Heemskerk. En dat begon wel een beetje met het een soort playback showtje was dat. En Els was zelfs ook bij, ja. En toen deed ik het ook. En toen kwam opeens daar een andere dame. Die ging mij daarbij van vergezellen. Hartstikke leuk allemaal. Dus we gaan eventjes terug. En dan mocht je in Griekenland zitten of in Frankrijk of waar dan ook. En je herkent dit nummer. En je komt uit deze kontrijen. Denk nog even terug aan die prachtige tijd van de Bertelsmavo in Heemskerk.

En dit waren Spooky en Zoom met Swinging on a Star. En in die periode had je ook twee nummers die op dat soort avonden... Ja, je hebt in de gaten van de gaatgeurs weer. Ja, kan het ook niet helpen. Met die schoolfeesten. Dan weer van die nummers. En dan denk je, dat kan maar niet lang genoeg duren. En dan en ik ga er gewoon twee draaien. De ene die is nog zoeter als die andere. En de tweede, dat is eigenlijk een nummer... Dat is een... Een ontzettende klever. Maar goed, we gaan maar luisteren.

0: wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe belangrijk een goede nachtrust is. Daarom helpen we je graag bij het zoeken naar een bed dat bij jouw lichaam past. We nemen uitgebreid de tijd voor een op maat gesneden advies, zodat je voortaan iedere ochtend fris en uitgeslapen wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Van bruidsboeket tot complete feestelijke aankleding van uw trouwlocatie. Bloemen maken uw feest pas echt compleet.
2: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl. Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625. Of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
3: Lieve klanten, Grootsmode aan de Alkmaarseweg in Beverwijk gaat sluiten. Jelle na 58 jaar en Ria na 36 jaar gaan stoppen met pijn in het hart met dit mooie bedrijf. Iedereen dank voor de fijne klanditie. Grootsmode gaat sluiten op 31 augustus. Maar tot die tijd kunt u profiteren van mooie en grootse kortingen. Bedankt en tot ziens. Namens het team van Grootsmode. Wanneer u deze boodschap hoort, kijk dan ook even naar de mooie reportage op de website van Eimond 360 over onze winkel.
4: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
5: Renate Kok met het NOS Journaal. De man die vastzit voor de moord op een vrouw bij het station van Nieuw-Vennep heeft die dag ook andere vrouwen lastiggevallen. Vier van hen hebben dat gemeld bij de politie. Het slachtoffer is een vrouw van 59. Ze werd eind maart doodgestoken op de parkeerplaats van het station. Het moordwapen, met daarop ook DNA van de man die nu vastzit, werd een dag later gevonden door een journalist. De verdachte heeft een Italiaans paspoort en geen vaste woon- of verblijfplaats. Hij staat inmiddels op de wachtlijst voor het Pieterbaancentrum. De man die vanmorgen in Rotterdam klem kwam te zitten in een vuilniswagen is bevrijd. Hij werd na 2 uur door de hulpdiensten uit die wagen gehaald. De man lag waarschijnlijk te slapen in een container toen die werd opgetild en geleegd. Hij kwam daarna met zijn been klem te zitten onder de klep die het afval aanduwt in de wagen. De man is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. In het centrum van Meppel woedt nog altijd brand. Het vuur is volgens de veiligheidsregio begonnen in een meterkast in een slagerij. De vlammen sloegen uit het dak en een deel van het pand is ingestort. Naastgelegen panden lijken gespaard, meldt RTV Drenthe. In de omgeving zijn onder meer verschillende woningen en ook een bibliotheek en een kinderdagverblijf uit voorzorg ontruimd. Omdat er eerder ook veel rook vrij kwam, werden omwonenden gewaarschuwd om ramen en deuren dicht te houden. Shorttrekker Sven Roes is weer terug in Nederland. Volgens de schaatsbond is hij gisteren in goede gezondheid herenigd met zijn familie. Roes verdween vorige maand spoorloos. Enkele dagen later werd zijn auto gevonden bij Schiphol en bleek dat hij naar het buitenland was vertrokken. Volgens de schaatsbond is het verder een privézaak en heeft de familie gevraagd om rust. Het weer volop zon en droog. Op de Wadden wordt het een graad of 22, in het zuidoosten 31. Morgen weinig verandering, dan ook weer veel zon en nog wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
6: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Eimond 360.

0: puntje van de bier. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond
2: 360. Ouder. Een programma met Els en Pim. Over alle facetten van, over en rond ouder worden. Met Els en Pim.

0: Luisteraars, hartelijk welkom weer bij het programma Ouder. En Els, die zit al helemaal opgedoft aan de voorkant.
1: Hallo!
0: Zit het een beetje moeilijk, vraag een hoge stemmetje?
1: Ja, nee hoor, ik zit best in onze nieuwe studio met
0: ja, zeker.
1: Geverfde wand.
0: Ja, mooi hè?
1: Paasig. Heel mooi, ja. Het ziet er hip uit hier.
0: Ja, het is we zijn ook best wel een hippe omroep aan het worden.
1: Ja.
0: Ja, maar vorige week, Els, was jij er niet. Je had bezigheden buitenshuis.
1: Ja. Toen kon ik je even niet bijstaan.
0: Nee, maar je bent wel
1: goed
0: leuk
1: gegaan.
0: Ja, ja, ja, ja, ja. Maar dat heb je ook gedaan. Want ook, het is ook wel leuk voor wat andere mensen. Om te weten wat er allemaal kan gebeuren als je er niet bent.
1: Ja, nou, ik was uitgenodigd door iemand in Putten. Putten?
0: Ja, Putten.
1: Putten. Dat is vlakbij Harderwijk en vlakbij Spakenburg. En daar hebben we heerlijk gefietst. Want je kan daar enorm kilometers maken.
0: Ja.
1: Prachtige routes. En je ziet gewoon hele tijden geen huis.
0: Ja, bestaat het?
1: Bijzonder, ja. Hoe bestaat het daar nog?
0: Ja.
1: Nou, en Harderwijk is een Hanzestad. Dus dat is eigenlijk, ja, dat zijn altijd van die bijzondere plekjes.
0: Ja, nee, dat is een heel mooi plaatsje.
1: Ja, en de andere keer naar Spakenburg gefietst. En dat is ook hartstikke leuk. En er was net toevallig een antiekmarkt. Een oude spullenmarkt.
0: Ja?
1: Ja, dat vind ik ook altijd zo leuk. Lekker rommelen, dat is. Ik had nog een kettentje, dat lag in een vitrine. En dat had allemaal van die mooie glinstersteentjes. En ik ben net als mijn moeder, als het glom, als het glinsterde, ging ze erop af. Ik ook. Nou, die ketting kreeg ik voor een tientje. Ik denk, oh, dat kon nog wel eens een juweeltje zijn tussen alle... Maar nee, het was geen...
0: Net niet?
1: Nee, het was niks. Maar goed, het is dan die spanning en zo. Het is gewoon hartstikke leuk. Leuk om te doen.
0: Leuk en het,
1: ik heb heerlijk gefietst. Ja, was leuk, Pim, maar ik heb je wel in de steek gelaten.
0: Nou, nee hoor, want dan had ik het wel gezegd.
1: Oh, gelukkig.
0: Ja, dat ik wel gezegd, hey, als dat gaat niet, hè?
1: Nee, gelukkig. Goed.
0: Ja. Wat heb je allemaal in je balboekje staan?
1: Ja, ik heb nog wat boodschapjes van Ingrid. Ingrid Dudink, dat is de ouderenwerker bij Met Heemskerk... en de coördinator van het Maatjesproject. Daar ga ik even wat zomeractiviteiten opnoemen... En een historische wandeling die plaats zal vinden op 23 juli. Ik heb een boodschap over mensen die wat gehoorproblemen hebben. En, want er is een inloopbijeenkomst voor mensen met gehoorproblemen. En de column van Richard Kemper.
0: Ja.
1: Dat was volgens mij zaterdag stond hij in de krant. Dat ging over 65-plussers. En die is zo grappig. Die wil ik jullie niet onthouden.
0: Nou, dat is hartstikke leuk.
1: Is dat goed?
0: En ik heb maar nog dan zeg je Richard Kemper. Maar wij hebben dus ook contact met Richard Kemper.
1: Hé?
0: Ja, want die heeft, zit toch in dat ding?
1: Welk ding?
0: Wat ik net gezegd.
1: Oh, ja, maar ik wist niet of we dat dan mochten...
0: Ja, dat gaat komen, dat programma. Ja,
1: dat is hartstikke leuk.
0: Ja, dus dan moet ook even... Dat is wel leuk om naar uit te kijken.
1: Ja, maar ik ga eerst even contact opnemen. Ja. En dan zal ik jullie vertellen waar het over zal gaan.
0: Zeker.
1: Ja, ik weet even niet wat voor woord ik wilde zeggen, Pim.
0: Nee, dat geeft niet.
1: Nee. Hey, en ik heb nog een gedicht, dus het uurtje zit weer goed vol. En jij hebt de lekkere muziek, hè?
0: Ja, ik hoop het wel, ja. Ik hoop het wel, want jij kunt zien wat er nu gaat komen. Dat is van Perry Como.
1: Ja, don't let the stars get in your eyes.

0: En dit was Jerry en de Pacemakers met Don't Let the Sun Catch, Catch You Crying. En Els, nou ja, je hebt een hele volle
1: agenda.
0: Nee,
1: dit was toch Perry Como?
0: Nee, die wel gehad.
1: Oh.
0: Ja, toen ging je aan de telefoon.
1: Tijd gaat snel, het leuk heb, hè?
0: Ja, nee, maar toen ging je aan de telefoon met Erik.
1: Oh, toen had ik Erik aan de lijn. Ja, daar gaan we zo nog wat voor draaien, hoor, Erik.
0: Ja.
1: Blijf maar lekker luisteren.
0: Ja.
1: Nou, ik heb nog wat zomeractiviteiten voor senioren van metheemskerk.nl. Oh, mijn microfoontje zakt naar de dinges. Hoor je me nog? Ja,
0: ja, ja, ik hoor je.
1: Oké. Okay. In de zomervakantie organiseert Metheemskerk verschillende activiteiten voor senioren. Voor alle activiteiten geldt dat u zich wel vooraf moet aanmelden. Dit kan via e-mail ouderenwerk@metheemskerk.nl. Vermeld daarin wel welke activiteiten. Nou, luisteraars. Weet je wat Pim aan het doen is? Mijn desk heel hoog zetten. Dus nu kan ik bijna niet meer bij mijn microfoon. Wat is het toch een pestkop? Stop. Klaar. Ja. Je moet je dan wel even aanmelden. ouderenwerk@metheemskerk.nl. Vermeld daarin welke activiteit, de datum van de activiteit, je naam en je telefoonnummer. Want zonder die bevestiging die je daarop dan eventueel krijgt, ben je niet ingeschreven. Dus hou daar even rekening mee. Je kan de folder met extra informatie over de zomeractiviteiten ook ophalen bij alle buurtcentra. Of bellen met onze Ingrid Dudink van Met Heemskerk. Haar nummer is 06 48 45 76 32. Zij staat ook in de senior. Dus daar kunt u het eventueel ook terugvinden. Er gaat een historische wandeling in Heemskerk plaatsvinden. Een interessante wandeling door het centrum van Heemskerk, onder leiding van een gids van de historische kring. U komt meer te weten over de geschiedenis van het dorp Heemskerk en u krijgt leuke feitjes te horen. We starten bij de historische kring Heemskerk op de Averherenstraat tegenover de Laurentius. En het is op donderdag 23 juli om 10:30. Het kost €4,50 en dat kun je betalen aan de gids al daar. Maar geef je wel even op ouderenwerk@metheemskerk.nl of bel met Ingrid. Nou, dan hebben we nog de rondleiding op Volkstuinvereniging Bikkershof. Dat is morgen om 10:30, dinsdag 14 juli. Dan kunt u met een gids mee voor een rondleiding op Bikkershof. Volkstuincomplexen zijn erg belangrijk voor de biodiversiteit. Bikkershof herbergt vele bijzondere plant- en diersoorten. Het is daar prachtig, hè? U krijgt daar uitleg over en kunt daarna genieten van een lekkere lunch. Het kost €8,50, inclusief koffie en thee. Dan is het donderdag 16 juli om 11:00 een ommetje marketten. Met een gids van Stichting Oerei gaat u wandelen over het terrein van landgoed Marketten. De gids vertelt over het ontstaan van Noord-Holland en waarom kasteel Marketten op deze plaats is gebouwd. De route, ongeveer 2 kilometer, is geschikt voor mensen die nog redelijk ter been zijn. Er wordt af en toe gestopt om uitleg te geven en de kosten zijn €5 te betalen aan de gids ter plaatse. Nou, de laatste, dat is vrij. Nou, het zal de laatste niet zijn, maar de laatste van mijn blaadje.
0: Ja, ja.
1: Ja, ja. Vrijdag 17 juli van 10:30 is er een kopje koffie of thee en even gezellig contact met anderen. Als het warm is, dan is het heerlijk koel in de grote zaal van de Schuilhoek. En soms doen we ook een spelletje zoals sjoelen of skibbo. Kosten €1, inclusief koffie of thee. En dat is vrijdag 17 juli van 10:30 tot 11:00. Dat was het, Pim.

0: George Michael en Elton John waren dit, Els, met Don't Let the Sun Go Down on Me.
1: Ja, prachtig.
0: Heel mooi nummer. Nou gaan we weer even naar het serieuze werk. Want jij hebt nu het gedicht klaarstaan.
1: Ja, ja hoor.
0: Monumentje.

Ja, het is een gedicht wat ik las op internet. Leef bewust Nederland. Daar stond het bij. En het gaat over het leven en de dood. Want bij het leven hoort de dood. Ik zette mijn handtekening onder jouw geboorteakte. Ooit zet jij die onder mijn overlijdensakte. Ik koos de eerste kleertjes die jij droeg. Ooit kies jij de laatste die ik zal dragen. Ik voelde jouw allereerste ademhaling. Ooit voel je mijn laatste. En als die dag ooit komt, hoop ik dat je dit nooit vergeet. Nog voordat jij mijn naam kende, kende ik die van jou al. En nog voordat jij van mij hield, hield ik al van jou. En jij bent het mooiste geschenk dat God mij ooit heeft gegeven.

0: Ja.
1: Ja, dit is toch een prachtige meezinger, Pim.
2: Ja, en dat had ook wel een beetje een terugslag op het gedicht.
1: Op het gedicht. Ja, mooi, hè. Maar we zijn weer gebeld door Erik. Erik heeft een Nederlandstalig nummer aangevraagd. En welke gaat het ook alweer worden? Een beetje vrede van Nicole. Erik, het is voor jou en voor Mona. En we zijn heel blij dat je zo'n trouwe luisteraar bent, hoor. We gaan hem speciaal voor jou en Mona draaien.

0: feestje in Vrede. En die was speciaal voor Erik en...
1: Voor Erik en Mona.
0: Mona, oh ja.
1: Ja.
0: Maar Els, misschien, je kan het, het is misschien een beetje laat... maar je kan ook het telefoonnummer doorgeven... dat mocht er een luisteraar zijn die een verzoekje willen indienen... dan, dan kan dat. Maar we zijn...
1: Ja, maar wat is zo'n telefoonnummer ook?
0: Deze hangt niet aan de muur. Ja. Nou, dan gaan... Doen wij intussen dan nog even een plaatje of zeg je van... heb je al wat? Ik denk dat je al, dat je al hebt gevonden.
1: Nee, ik heb het niet.
0: Ja, dan doen we het andere keer. Ja,
1: ik kan het telefoonnummer even niet meer vinden. Nou, dat is knullig. Ja, weet jij het ook niet?
0: Nee, want ik word ook nooit gebeld.
1: Oh, nou, dan doen we dat volgende week.
0: Dan
1: kun je altijd even bellen tijdens de uitzending. Dan, als u een vraag heeft of een opmerking. En misschien weet je zelf het telefoonnummer wel. Nou, bel me maar hoor. Dan gaan we even lekker praten over het leven. Maar ik heb nog één boodschapje ook. Dat gaat over de bijeenkomst voor mensen met gehoorproblemen. Nou, dat is natuurlijk ook best wel handig. Slechter horen of te maken hebben met een gehoor- en of evenwichtsaandoening... kan een strijd zijn. Met jezelf, maar ook voor acceptatie. Met mensen in je omgeving die niet echt doorhebben wat je meemaakt. In het gesprek met artsen bij wie je steeds opnieuw moet uitleggen... wat de gevolgen zijn van je aandoening. Het zegt niets over jouw kwaliteiten, maar door bijvoorbeeld vermoeidheid... concentratieproblemen of overprikkeling... is het wel van invloed op je functioneren. Bij Hoor Mij NVVS begrijpen we dat. En mede daarom organiseren we maandelijks inloopspreekuur... in het Heemskerkse gemeentehuis. Dat is op donderdag 16 juli van 10 tot 12. Dus dat is over 3 dagen. Donderdag 16 juli van 10 tot 12... kun je zo naar binnen lopen bij de bibliotheek Eimond Noordvestiging Heemskerk. Op de Maarten van Heemskerkstraat. Nee, Maarten van Heemskerkplein is dat. Nummer 3. Dat was het, Pim.

0: Dit was Barry White, hè, als met Let the Music Play. Dat moet voor jou bekend klinken uit die periode.
1: Jawel hoor. Maar ik heb natuurlijk even zitten kijken wat ons telefoonnummer is. Ja. Want dat kan toch niet bestaan dat ik dat nummer niet weet. En wij zitten hier. En dat is heel kneuterig. Dus ik ga het jullie vertellen hoor. Telefoonnummer is 085 20 20 300. Dat kan nu nog rechtstreeks in de uitzending in ons programma Ouder. Tot
0: 5:00 voor 3, hè?
1: Tot 5:00 voor 3. Postadres is Handelskade 8, 1948 NA Nico Anton in Beverwijk. En als u een mailtje wilt sturen met tips of algemene vragen, dan mag dat naar de redactie @ nee, niet de. Redactie @ eimond360.nl. Dat is hem.
0: Nog één keer telefoonnummer.
1: 085 20 20 300.
0: Nou.
1: Moet lukken. Nou, kom maar door hoor.
0: Dan zullen wij dan naar de biertjes gaan, Els?
1: Ja, dat is ook altijd gezellig. Dat is lekker, mooie muziek, hè?
0: Ja.

0: Nou, ons telefoonnummer is direct genoteerd.
1: Ja.
0: Want ik had zojuist Wim uit Heemskerk aan de lijn. En die heeft ons geattendeerd op de column van Richard Kemper van afgelopen zaterdag, die in het Noord-Hollands Dagblad stond. Dat gaat namelijk over 65-plussers. Die maken zich niet altijd even populair. En ik heb Wim beloofd om even voor te lezen. Wim, bedankt voor het bellen. Fijn dat je luistert. 65-plussers maken zich niet populair, zegt Richard Kemper. Waarom doen 65-plussers vaak dingen waarvan de rest van Nederland denkt, is dit nou handig? 'S Ochtends om 7:15 in de rij bij de bakker staan twijfelen tussen tijger of krentenbollen. Precies als iedereen nog snel wat brood voor werk of school wil halen. Op de roltrap in het midden blijven stilstaan. Of met de kassière het weekend doornemen onder het afrekenen van 1 pak melk. Instappen in de auto op een parkeerplaats, maar voor het wegrijden eerst nog een kwartiertje stoeien met die autogordel. Thuis in de navigatie zetten, checken of er een appje van de kleinkinderen is, alle spiegels opnieuw afstellen en 3 keer de motor af laten slaan. Allemaal geen wereldramp, maar deze week gingen ze nog een stap verder. Volgend jaar wordt namelijk het OV in de vorm van tram, bus en metro in provincies gratis voor kinderen tot en met 11 jaar. En om dat te betalen verdwijnt de korting voor 65-plussers. Mooi, zo'n kleine verlichting voor gezinnen, zou je denken. Nou, niet volgens de 65-plussers voor de microfoon van het NOS-journaal deze week. Belachelijk, diefstal. Daar gaan we met de auto. Ik dacht altijd dat mensen milder werden met het vorderen van de leeftijd, maar dat lijkt steeds meer een fabeltje. Kijk maar eens hoe fanatiek sommige ouderen zonder kijk het zebrapad opstappen. Ik heb het recht om hier te lopen. Geen enkele geïnterviewde zei iets als, ach, gezinnen hebben het tegenwoordig ook niet makkelijk. Opmerkelijk, want ouderen hebben het een stuk beter voor elkaar. Natuurlijk, er zijn ook schrijnende gevallen, maar armoede komt onder senioren volgens het CBS een stuk minder voor dan bij de rest van Nederland. Hun besteedbaar inkomen ligt gemiddeld op hetzelfde niveau als dat van gezinnen met kinderen, maar de uitgaven zijn een stuk lager. Geen sportclubs, schoolreisjes of pubers die eten, alsof het wereldvoedselprogramma tijdelijk vanuit hun koelkast opereert. En voor gezinnen in het gooi? Geen psycholoog, omdat Fleur geen bureau krijgt. Volgens het Nibud scheelt dat al snel zo'n 20.000 euro aan kindgebonden uitgaven per jaar. En het vermogen? Volgens het CBS beschikken 65-plussers gemiddeld over tot 4 keer meer vermogen dan gezinnen. Oh, ze profiteren het meest van stijgende huizenprijzen. De hypotheek is grotendeels afgelost en ze hebben vaker een erfenis ontvangen. Je ziet het ook. Wie zit er net door de week in de intratuin met z'n allen aan de koffie en een XL-appelpunt voor 12 euro per stel? Wie bezetten met een ultramoderne camper de halve parkeerplaats langs de Route du Soleil? Wie propt, zonder met de ogen te knipperen, nog even snel een hortensia van 35 euro in de fietsmand? Precies. Het is een generatie die het hardst schreeuwt dat ze financieel kwetsbaar zijn. Alsof ze als oude zwerfkatten tussen het huisvuil moeten zoeken naar de restjes van de samenleving. Maar het is de groep met het meeste geld, de meeste tijd en de laagste lasten. En van achter die appelpunt maar roepen dat alles onbetaalbaar is geworden. Ja, behalve een museumjaarkaart, een reis over de Donau en een elektrische fiets van 5000 euro. Eerlijk, ik wil ze de komende 10 jaar niet meer horen. 10 jaar, inderdaad. Waarom? Nou, dan ben ik zelf 65 en kijken we weer een keer opnieuw. Uiteraard.

0: Nou, Els zit onder het nummer van Californian Beach. Of Californian Girls van de Beach Boys. Zijn we gekomen aan het laatste minuutje van dit programma.
1: Nou, het was weer gezellig, Pim. Je had goede muziek. Leuk.
0: En je had weer lekkere onderwerpjes.
1: Ja, we hadden toch wel weer wat info.
0: Ja, hè? En het begint ook allemaal weer eens even te komen. Dus het,
1: ja.
0: En met Richard Kemper, dat krijgen we volgende week wel waarom we deze eigenlijk blij waren dat hij aangevraagd was voor dit stukje.
1: Ja.
0: En want het gaat ook nog wel wat. Richting de ouderen gaat het wel een hele serieuze wending maken. Dus dat is wel erg leuk. Nou, dan kunnen we alleen maar iedereen bedanken voor het luisteren.
1: Ja, hartelijk dank voor het luisteren. En graag tot volgende week.
0: Ja, en dan geniet van het mooie weer. En als je blijven wrijven, het moet allemaal heel blijven.
1: Ja, zeker.
0: Dus ja.
1: Ik weet wel niet wat je bedoelt.
0: Nee, ja goed, ik ben nog 9 seconden. Eigenlijk geen stil.
1: Nou heel blijven?
0: Hij gaat nou hard. Ja. Luisteraars, dank u wel en nog veel plezier.
2: De Vilder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Vilder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.vilder-wijnands.nl.
3: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
4: Straks meer informatie en muziek bij Eimon 360. Maar nu eerst het nieuws.
5: Renate Kok met het NOS-journaal. Artsen zien steeds meer gezondheidsklachten door vapen. Er zijn dit jaar al 24 meldingen binnengekomen bij het nieuwe landelijke meldpunt. En dat zijn er volgens RTL bijna evenveel als er in totaal de 2 jaar daarvoor binnenkwamen bij een ander meldpunt. Het gaat met name om luchtwegproblemen, maar ook om hartkloppingen en slaap- en concentratieproblemen. Sommige patiënten zijn pas 12 of 13 jaar oud, zegt een arts van het centrum. En ze vreest dat het mogelijk nog maar het topje van de ijsberg is, omdat nog niet alle artsen melding doen van klachten door vapen. Het onderzoek naar de dood van de Britse ex-politica Anne Widdecombe is overgenomen door een speciale antiterreureenheid. De vrouw werd donderdag dood aangetroffen in haar huis. Ze had ernstige verwondingen. De politie zei eerder dat de moord waarschijnlijk niet politiek gemotiveerd was. Of dat nu is veranderd, is niet bekendgemaakt. Gisteren is een man aangehouden op honderden kilometers van de woning. Widdecombe zat 23 jaar voor de conservatieve partij in het Britse lagerhuis. En ze was een tijd staatssecretaris voor het gevangeniswezen. Door de natuurbrand bij Parijs is de snelweg A6, de route Soleil, tussen Parijs en Dijon in beide richtingen dicht. Justitie in Frankrijk houdt er rekening mee dat de brand bij Fontainebleau gistermiddag mogelijk is aangestoken. Binnen een straal van 1 kilometer zijn 10 brandhaarden gevonden. En dat duidt er volgens de autoriteiten op dat er mogelijk opzet in het spel is. Eredivisie scheidsrechter Rob Dieperink is overleden, meldt de KNVB. De doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. Dieperink maakte 14 jaar geleden zijn debuut in het betaalde voetbal. In april werd hij in Londen gearresteerd op verdenking van aanranding van een minderjarige jongen, kort na een Conference League wedstrijd daar. De zaak werd al snel gesepareerd vanwege gebrek aan bewijs. Toch besloot de FIFA dat hij niet op het WK mocht fluiten. Rob Dieperink was 38 jaar. Het weer zonnig, warm, 23 graden op de Wadden en 31 graden in het zuiden. Morgen opnieuw zomers en warm. En nog wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
3: Word
6: decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering. Zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625. Of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
7: Van bruidsboeket tot complete feestelijke aankleding van uw trouwlocatie. Bloemen maken uw feest pas echt compleet.
8: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
9: Wil je echt mooi wonen? Dat klasse bankstel. Die perfecte eethoek? Je vindt het gewoon in Heemskerk. Lubbers biedt je constant de nieuwste collecties in de beste kwaliteit. De adviseurs hebben goede ideeën en maken samen met jou een mooi ontwerp in 3D. Loop eens wat vaker binnen in de Gerrit van Assendelftstraat. De zaak is veel groter dan je denkt.
10: Lubbers wonen en slapen.
9: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
11: Binnenkort ruis op je radio.
12: Klopt.
11: Met de komst van Heimond 36.

0: hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond
1: 360. Heeft u naar aanleiding van dit programma vragen, suggesties of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met de Stichting Historische Archeologie. Stuur een e-mail naar info@s-h-a.nl. Of schrijf SHA, postbus 646, 1940 AB in Beverwijk. Historische Verkenningen. Een reeks informatieve radioprogramma's over het verleden van de regio Kennemerland. Historische Verkenningen. Onder leiding van Daan de Vries junior, Jan Kamferman en Jean Roefstra van de Stichting Historische Archeologie.
2: Luisteraars, van harte welkom bij deze uitzending van Historische Verkenningen. Daan de Vries die doet redactie en techniek. Een interview wordt afgenomen door Jan Kamferman. Wij praten met Jean Roefstra. Hij is archeoloog, onderzoeker van allerlei archieven en ook gewoon een heel beminnelijk mens die hier in ons programma Historische Verkenningen vaak het woord voert en dan ons allerlei dingen vertelt die wij nog niet wisten of hoogstens zelfs een vage klank hadden gehoord. En hij is vandaag weer hier. En Jean, van harte welkom.
3: Dankjewel, Jan. Ik word er stil van je introductie.
2: Nou, dat is niet de bedoeling. Ja. Stuis ik gauw voorbij. Jean, in Nederland is niet veel bekend over de Tempeliers. Nu hebben de Tempeliers in de geschiedenis van Europa een geweldige rol gespeeld. Ja, en dan is het bijna niet voor te stellen dat er in Nederland, en misschien zelfs in het stukje waar wij nu zitten, geen restanten van de Tempeliers. Hoe klein of hoe onbelangrijk in vergelijking met het grote Europese gebeuren. Maar voordat we over de Tempeliers hier mogelijk in deze regio praten, kun je misschien iets zeggen wat waren de Tempeliers eigenlijk? Want wij kennen ze uit films als mensen die grote zwaarden hebben, rode kruis op hun rug en verder ontzettend goed konden vechten en met veel buitenwoog stampwerk door de film joegen. Maar dat zullen ook wel andere dingen gedaan hebben.
3: Ja, kijk, in de films krijgen zij nog steeds niet de rol die zij eigenlijk verdienen. Je had enkele jaren terug de film Kingdom of Heaven. En kwamen Tempeliers in voor. Deze historisch, toch wel overdachte film, heeft er zoveel flaters begaan en zoveel verkeerde dingen in scène gezet dat ik denk van ja, we snappen het nog steeds niet. En dat hoort een beetje bij Nederland, hè? Wij kennen de Tempeliers eigenlijk min of meer door die Da Vinci-code en al die rare legendes. Kortom, er is ontzettend veel onzin geschreven over de Tempeliers en helaas wordt dat nog steeds gedaan. De narigheid, als je als onderzoeker naar zo'n historisch verantwoorde film, zeggen de makers, dan kijkt, dan denk ik van ja, dat was leuk, maar ik weet niet wie jullie in hebben gehuurd, maar dat klopt van donder van. Maar goed, de Tempeliers, je ziet het ook in de laatste film die ik benoemde, die krijgen een hele kwalijke rol, die ze nooit gespeeld hebben overigens. Wat ook nooit heeft gekund. Maar ja, het zijn ketters, hè. Want ja, als we over de Tempeliers praten, het is een heel bijzonder verhaal. Het heeft maar bijna 200 jaar geduurd. Maar ja, ze zijn veroordeeld als ketters. Ze zijn uitgemoord. Ze zijn uit de geschiedenis gevaagd door de Franse koning Philips de Schone. Tussen haakjes, zeiden zijn tijdsgenoten al. Want zo schoon was deze meneer niet. Het was gewoon een verschrikkelijk man. En men zegt dan wel van de Tempeliers, hè, als we het over ze hebben, ja, die waren te rijk en te machtig. Ik denk dat dat wel in die zin waar is, maar dat de koning van Frankrijk eigenlijk heel Europa wist te bewegen tot de vervolging van de Tempeliers in 1307. En zelfs de paus daarvoor voor zijn karretje te spannen, ja, dat is een ongekend iets in de geschiedenis. Wie waren die Tempeliers nou? Nou, dan wordt het al heel gauw stil. Maar wat we weten is dat na de verovering van Jeruzalem omstreeks 1120 een paar mannen bijeenkwamen in de heilige grafkerk van Jeruzalem. En men had zorgen over de pelgrims die naar het heilige land kwamen. En men wilde daar iets mee. Nou schijnt de oorspronkelijke bedoeling te zijn van de Tempeliers om deze pelgrims te beschermen. En sterker nog, gewapende hand natuurlijk. Maar tevens werden zij ook monniken. En dan hebben we een uniek stukje in de geschiedenis. Want hoe kan nou een monnik het zwaard voeren? Nou, dat is een hele pittige discussie geweest in de begin 12e eeuw. Maar het is er toegekomen dat zij daadwerkelijk als orde ontstonden. Rond dat 1120. Maar ze werden bekend. Ze konden goed vechten. Dat was al heel vroeg bekend. Kijk, er zijn de meest rare ideeën over wat zij daar deden op de Tempelberg. Maar ze kregen van de koning van Jeruzalem een stukje van zijn paleis op de Tempelberg, waar je op het ogenblik niet eens meer mag komen als christen, bij de Alaska-moskee. Maar voor de rest zwijgt de geschiedenis. En dat is het moeilijke. De ontstaansjaren zijn bijna niet te volgen. En de moderne mens vult dat dan maar met zijn eigen fantasie in. En dat zien we nog steeds terug in boeken, in films. Maar wat er precies gebeurd is, weten zelfs ook wij wetenschappers niet echt precies. Wat we wel weten is dat er een moment kwam dat de stichters naar Europa kwamen. En het is heel bijzonder dat de meeste belangrijke stichters uit Vlaanderen kwamen en Noord-Frankrijk. Wat zij hebben gedaan is een bezoek, een reis te ondernemen door Europa heen om gelden en goederen te verzamelen en goodwill voor hun orde, voor hun stichting. En daarmee hebben zij de grondslagen gelegd voor hun fantastische rijkdom, zegt men nog steeds, maar je moet je niet vergissen. De tempeliers mochten dan wel machtig zijn, maar in het begin was het nog een kleine groep. Maar zij zochten geld, want het behouden van het heilige land ging gepaard met gevechten. Er was ontstellend veel materiaal en geld voor nodig en personeel, zouden we nu zeggen. Toen niet. Kijk, je kunt wel als paus mensen oproepen tot een kruistocht en die mogen al hun kosten voor zichzelf nemen. En dan maar hopen dat je ooit Jeruzalem bereikt. Dat was het doel, hè? Het graf van Christus in de Heilige Grafkerk. Maar ja, het is natuurlijk een ontstellende geschiedenis. Stel je dat nu eens voor. Hè? Alleen het idee dat je een kruistocht uitroept om een bevolkingsgroep of een cultuur te vernietigen. Nou, daar moet je tegenwoordig maar eens mee aankomen. Het is natuurlijk nog steeds een heel beladen onderwerp. Maar wat ik weet van de tempeliers en van mijn collega-onderzoekers is dat zij de mensen wilden beschermen, zeer gelovig waren, behoorlijk strenge regels hadden, in feite ook vochten. Onder andere een van de regels waren, zij mochten geen christenen doden. Alleen maar ja, ongelovigen, in dit geval de Saracenen of noem maar. Men roept nu heel populair de strijd tegen de islam. Nou, daar moet je ontzettend mee oppassen wat daar werkelijk gebeurd is, want dat klopt niet helemaal. Mm-hmm. En er zijn nogal wat vooroordelen over de tempeliers en de kruistochten. En zeker ook voor Nederland, want we zeggen tempeliers in Nederland. En dat is een heel ingewikkeld en moeilijk onderzoek. Maar de kruistochten en de Nederlanden, of de lage landen, zeg maar. Nou, daar hebben we wat initiatieven voor genomen om nou eens te kijken. Deden wij nou mee? Want de wetenschapswereld denkt, nee hoor, Nederland? Ben je gek? Er is zelfs een professor geweest in België. Die heeft gesteld, en die heeft ook een boek laten verschijnen enkele jaren terug. Krijgers voor God, meen ik. En die stelt eventjes in één zinnetje. Nederland, er kunnen geen tempeliers zijn, want Nederland deed niet mee naar de kruistochten. Nou, ik heb tijdens het congres gezegd, ik weet niet waar deze man deze overdenking vandaan haalt.
2: Welk congres, als ik even mag onderbreken?
3: Het is de weerslag van het congres over de orde van de tempeliers. Een hele grote selecte groep internationale wetenschappers is samengekomen in Ypres. En we hebben daar een congres gehad van 2 dagen lang, waar wij vertelden over wat we eigenlijk onderzocht hadden en wat de resultaten daarvan waren. En ja, daar ben ik nog steeds een beetje stil van. Ik mocht Nederland vertegenwoordigen. En dat bleek natuurlijk wel niet zo moeilijk te zijn, want ik ben denk ik zo'n beetje de enige die de tempeliers in Nederland probeert te onderzoeken.
2: Oh.
3: Want ja, de Nederlandse wetenschap laat ons op dat punt in de steek.
2: Geen belangstelling? Of nou, zeggen ze van, dat is het toch niet, dus waarom zou je zoeken?
3: Ja, nou, dat is er dus gesteld in de jaren 30 van de vorige eeuw. En ik denk, waar heeft diegene de wijsheid vandaan gehaald? Het was kennelijk te ingewikkeld of het was niet zo makkelijk te vinden. En dat zie ik toch wel eens een beetje in de wetenschap. Ik weet dat ik mijn collega's een beetje aanval, maar soms. Maar soms, als het erg moeilijk is, wordt het wel eens gelaten. En in dit geval is het zeker te weten, buiten religieuze overtuigingen. Hè, want ja, Nederland was ernstig katholiek. En we praten wel over mensen die tot ketter verklaard zijn. Hè, en dat is, en je denkt van ja, maar dat was de middeleeuwen. Nou, beste Jan, ik zat in een stad waar de religie ongeveer zijn kernpunt heeft. In een archief. Ik was ernstig op zoek naar het ultieme bewijs dat de Tempeliers wel degelijk in Nederland aanwezig waren. Hun veroordeling. En wij wilden gewoon de akte niet geven of opzoeken. Want de archivaris zei, meneer Hoefstra, u praat over ketters. U denkt toch niet dat ik die akte aan u ga geven? Deze geschiedenis is voorbij. Dit moet u niet willen. Nou, toen, nou ja, wat denk je
2: daar? Moet ze tegen jou zeggen, niet willen. Nou. Dan zeg je, dan moet ik het zeker zien.
3: Nou, ik kan je vertellen dat ik de man iets heb gezegd dat ik niet meer zal herhalen. Maar ik ben vol woede het archief uitgelopen. Onvoorstelbaar.
2: Een stuk heb je nooit meer gezien? Of later aan het
3: Nee.
2: Ik hoef dat niet meer.
3: En ik ben nu heel erg hard op jacht naar een afschrift daarvan.
2: Ah. Ja. Maar je weet dat het bestaat?
3: Het bestaat. Er zijn er maar twee overgebleven in Nederland. Het komt vreemd over. Hè? Ja, en tegenwoordig zou men natuurlijk zeggen, hè, zeker in het oog van die Da Vinci-boeken, hè, van oh ja, het is een groot katholiek complot en zo. Ik vind dit dommigheid, onwetendheid.
2: Ja.
3: En als je de naam Tempeliers laat vallen, laat ik nu eens even heel eerlijk zijn. Voor mijn collega-onderzoekers uit de hele wereld, hè, want er zijn zelfs Midden-Oosten onderzoekers bij, is het heel gewoon om het over de Tempelier in hun land te hebben. Een bijzondere geschiedenis. In Nederland zijn er twee mogelijkheden. Ze kijken je vreemd aan. En ze denken, waar ben jij nou bezig? En ik moet helaas zeggen, zelfs in de wetenschapswereld, dat je uitgelachen wordt. En dat is, vind ik erg vreemd. En zeker als je het over ketters gaat hebben in de 21ste eeuw, dan denk ik van, nou, als u het toch over ketters heeft, dan zoekt u dan maar even de rest van de kerkelijke geschiedenis uit. Dan wil ik ook wel eens
2: wat zeggen. Er zijn er genoeg.
3: Er zijn er genoeg, ja. Ja. Het is een beladen onderwerp.
2: Ja. Tempeliers. Jij zegt, een van hun taken was het begeleiden of het zorgen voor de pelgrims die naar het Heilige Land trokken vanuit Europa.
3: Ja.
2: Dat was zo'n beetje het enige christelijke stuk nog in de wereld toen.
3: Ja.
2: Ging daar ook verpleging bij, verzorging van zieken, of was het puur echt zeggen kunnen lopen, om het zo te zeggen?
3: Nou ja, kijk, de Tempeliers die waren vlak gestationeerd bij het Heilige Graf in dat paleis. De verzorging, zij deden het wel. Maar in feite viel de verzorging aan de orde

0: gewapende hand te beschermen. Dat zij enorm goede vechters waren, dat viel direct al in het oog bij de koningen van Jeruzalem of Europese koningen of heren. En ik vind het een beetje een drama, want ik wil niet al te veel ingaan op de strijd in het Midden-Oosten en het doel van de kruistocht. Ik heb daar zelf zo mijn reserveringen bij. Ik snap als onderzoeker niet geheel wat men daar heeft willen doen. Ik vind het een gevoelig onderwerp. Als ik het persoonlijk even mag zeggen, ik kan er maar niet bij dat je dood in naam van een god en daar vrij toestemming voor heeft. Hè? Om het zo maar diplomatiek te noemen. Ik noem nu wel de christelijke zijde, maar ja, de andere zijde had ook dat idee. En ik vind onvoorstelbaar dat dit gebeurd is. Wat mij het meest
1: nog gebeurt soms.
0: En ja, helaas nog steeds gebeurt. En nog steeds. Hè, en dat is geschiedenis, maar ook het akelige van geschiedenis. Als je niet de bron kent van een conflict. Hè, we zien in het Midden-Oosten nog steeds conflicten ontstaan of voortduren of verergeren. Die eigenlijk in feite uit de tijd van de kruistochten komen. Het is onvoorstelbaar en ik ben daar toch best wel treurig over. Mm-hmm. Een van onze doelen is nu van deze onderzoekgroep, het heet de Vereniging ten behoeve van de onderzoek van de tempelridders en de hospitalorde, is te kijken wat is nu werkelijk gebeurd. Wat zijn nou de oordelen? Wat zijn nou de vooroordelen? Nou, het belangrijke van het congres in Ieper bleek dat alles wat wij dachten te weten over de tempelridders, de tempeliers of de armen van Christus, zoals ze ook wel eens geheten werden, is dat wat er bekend was, als wij het over tempeliers hebben, kijken we onmiddellijk naar Frankrijk. Weten we alles van, is alles gebeurd. De Franse koning heeft ze ook vernietigd. Hè? In Nederland hebben we er geen boeken over. En alles wat wij eigenlijk in Nederland lezen, komt uit het buitenland. Engeland, Frankrijk, België.

0: Jean, jij vertelde zo mooi over de Tempeliers, wat ze deden. Je zei, we wezen allemaal naar Frankrijk.
1: Ja.
0: Zit er in de archieven van het Vaticaan nog dingen dat je zegt, nou, daar hebben we nog niks van gehoord, er is nog niemand toegelaten. Misschien de meneer van Da Vinci-code, maar voor de rest niemand niet. Is daar nog iets te halen, denk je? Of zeg je
1: dat? Ik weet het wel zeker, Jan, want het klinkt misschien onwaarschijnlijk in je oren, maar je hebt wel vernomen dat het Vaticaan 2 jaar geleden heeft gemeend. Ze hebben wereldwijd de media gezocht met een akte van de paus van destijds, ten tijde van de vervolgingen, 1307, 1312. In 1312 werd namelijk de orde opgeheven wegens ketterij. Dat men vergeving zocht en dat de paus helemaal niet misdadig was en helemaal de tempeliers niet in de steek liet. Hè? Want de tempeliers, dat heeft voor heel veel boosheid gezorgd. Zij vielen onder de directe verantwoordelijkheid van de paus. Koningen hadden ze niets te vertellen. Niemand mocht ingrijpen op hun rechten en ze hadden bijzondere rechten. Maar het Vaticaan, ik kan je vertellen, ik heb een paar stukken kunnen vertalen die oorspronkelijk inderdaad uit het Vaticaan afkomstig zijn. En die bewijzen al de aanwezigheid van tempeliers. Sterker nog, vandaar dat ik ook zo verwonderd ben, ik heb akten kunnen vinden waar dus zeer duidelijk een conflict beschreven wordt waar de paus zich mee bemoeid heeft in de 12e eeuw al in Nederland. En dat ging er domweg om dat er dichtbij een wijk in Aalburg een parochiekerk stond met een priester. En ja, zoals we weten, in de middeleeuwen ga je niet zomaar naar de kerk. En niet zoals tegenwoordig. En je moest tiende betalen, belasting werd er geheven. En laat nu net de tempelorde een kerk gebouwd hebben in dezelfde parochie. Dat voorrecht hadden ze. Ze hebben daar zelfs een commanderij gebouwd en een klooster. En ja, de tempeliers hadden andere rechten, andere voordelen voor de bevolking. Je kon bij de tempeliers namelijk altijd terecht. En je hoefde daar niet te betalen voor. Je kon schenkingen doen, oké. Maar zij namen ook mensen op die dus niet op het kerkhof zomaar begraven mochten worden. Zij zochten daar een plekje voor. Zij hadden dat voorrecht. Dus ja, je ziet dan ineens een gemeenschap denken van ja, we kunnen wel naar onze oorspronkelijke parochiepriester gaan. Hè, en ons laten, ik moet het fatsoenlijk even zeggen, maar daar moeten we betalen voor. Of er zijn wat strenge regels. Maar bij de tempeliers ligt het wat makkelijker. Laat ik het heel eenvoudig vertellen. Nou ja, je ziet ineens dat de kas van die parochiekerk keihard achteruit dendert. En die parochiepriester gaat natuurlijk verhaal halen.
0: Beklag doen.
1: Zijn beklag doen. Er ontstaat een ruzie. De bisschop van Utrecht wordt erbij betrokken. De bisschop van Utrecht kan natuurlijk niet zeggen over de tempeliers. Gaat naar de paus. En ja, fragmenten uit deze correspondentie zijn door mij teruggevonden. Komt inderdaad oorspronkelijk uit het Vaticaanarchief. En inderdaad, er wordt een uitspraak door de paus gedaan. En vreemd genoeg, daar zijn we Nederland weer als Nederlanders uniek in, verliezen de tempeliers dit conflict. En dat is ongekend, want in Europa zou dit niet gebeuren. En dat is toch wel iets om over na te denken, dat de tempelieren hier niet zomaar makkelijk zich konden vestigen, niet zomaar vanzelfsprekend eigenlijk gelijk kregen of hun voorrechten mochten uitvoeren. Dat geeft te denken. Het is wel gebeurd in Brabant, in Alphen. Daar heeft ook commanderij gestaan. Eigenlijk Nederlands enige commanderij, stelde de wetenschap van buitenaf nog. Maar als je bedenkt dat Frankrijk in departementen is verdeeld, dat sommige departementen niet eens een commanderij hebben, of maar eentje, zegt er toch wel iets over Nederland. Hè? Men zegt over Ter Brake bij Alphen in Brabant. Nederlands enige commanderij. En dat is niet erg, want ze hadden genoeg bezit. En vergelijking met Duitsland, België en Frankrijk laat ons weten, ook Engeland, dat dat genoeg is voor een heel land. Maar ik heb ontdekt dat er meer zijn. En onder andere in Zeeland is een unieke situatie. Zo uniek dat die bedreigd wordt. Daar ligt ook een commanderij eigenlijk voor het grijpen. Ik ben er al jaren actief mee via de Stichting Historische Archeologie en deze onderzoeksvakgroep. Want ja, we hebben gewoon een unieke kans om een vesting van de tempeliers te kunnen onderzoeken. En sterker nog, daar vlak naast ligt een vesting van de Johannieters, of de Orde van Sint-Jan, en nu heet de Maltese Orde. Maar ja, we praten tot de 16e eeuw. Heeft dat allemaal bestaan? En vreemd genoeg, hebben ze een nieuwe vesting naast de tempelvesting gemaakt. Er zal een lading op gehangen hebben. Maar je ziet dus heel duidelijk dat die twee ridderordes zo dicht bij elkaar horen. Ik heb nog niet uitgelegd waarom dat is. Maar in 1312, toen de orde werd opgeheven van de tempeliers en veroordeeld, heeft de paus nog misschien zijn best gedaan, heel erg misschien, om de Franse koning nog dwars te zitten. En hij heeft alle goederen van de tempelridders bestemd aan de orde van Sint-Jan of de hospitaalridders. Mm-hmm. En vandaar dat je altijd die twee bij elkaar vindt.
0: De hospitaalridders, die Sint-Jan en Maltese, dat zit heel erg in elkaar verweven.
1: Ja, het is dezelfde orde, maar ze zijn een paar keer hernoemd. Ze hebben een andere naam aangenomen. Ja,
0: en ik meen vaag te weten dat in Nederland nog een splitsing is opgetreden tussen de katholieke deel en het protestant-christelijke deel.
1: Ja,
0: ook, alle twee nog bestaan.
1: Ja, ook daar is Nederland weer uniek in.
0: Ja,
1: inderdaad.
0: Waarschijnlijk wel.
1: Maar het laat wel iets weten. Als je over de tempel hier in Nederland is bijzonder bitter weinig te vinden. Ik heb je al eens eerdere uitzending verteld dat actes uit die tijd, 12e eeuw, 13e eeuw, behoorlijk uniek zijn. Dus dat is misschien al een antwoord van waarom zijn ze dan niet in Nederland of waarom is het zo moeilijk. Het is ook een heel gecompliceerd onderzoek. Maar als je eens goed gaat kijken wat er rond 1312 nou gebeurt in Nederland. Hè? In Europa zien we in 1312 al die goederen van de tempelridders overgaan naar de hospitaalorders. Je ziet zelfs geestelijke andere orders of abdijen land stelen. Wereldlijke heren stelen zelfs landerijen. Ik heb in Zeeland een ontzettend goed voorbeeld dat de bisschop van Utrecht zelfs met geweld moet ingrijpen dat een paar geestelijke orden niet het bezit jatten van de tempeliers wat voor hem bestemd waren. In die spanning van 1312 kun je iets terugvinden. En dat is nou het leuke. Om een ingang te vinden, zijn ze er nou geweest en niet. En nou ja, in Heemskerk heb ik dus daar de bewijzen voor gevonden.
0: Dat is een mooi onderzoek waar we graag nog meer over horen.

0: Jean, in Heemskerk komt op een zeker moment duidelijk tevoorschijn uit de archeologie en ook misschien uit andere bronnen, dat horen we graag van je, dat daar de orde van Sint-Jan, ik noem het maar even voor het gemak, de orde van Sint-Jan, bezittingen heeft.
1: Ja.
0: We weten dat uit eerdere inleidingen die je hebt gegeven, dat de orde van Sint-Jan voor een deel begiftigd werd met bezittingen die bij de tempeliers hoorden. Is dat in Nederland, en met name in ons gebied, en dan kom ik een beetje rond Heemskerk, ook zo gebeurd?
1: Ja, het opmerkelijke is, Sint-Jan is in Nederland zeer aanwezig in de middeleeuwen. Daar is al veel over gepubliceerd. Alleen het opmerkelijke is, in Heemskerk is dat er ineens, en ja, dat loopt dan gelijktijdig met de opheffing van de tempeliers in 1319... zie je eigenlijk een enorme wolk van bezittingen in Heemskerk ontstaan. Het is onvoorstelbaar wat er eigenlijk gebeurt. Ik heb daar veel brononderzoek naar gedaan en in veel archieven gekeken. Wat is er in hemelsnaam aan de hand? En goddank is het archief van de heren van Sint-Jan uit Haarlem grotendeels bewaard gebleven. En inderdaad zie je de ene bezittingsakte naar de andere uit Heemskerk. Heemskerk, dat is wel eens door onderzoek aangetoond, was voor een groot deel zelfs in handen van de Sint-Jan in de 14e eeuw. Dat is opmerkelijk. Je ziet ineens al die bezittingen ontstaan. En ze hadden ook een uithof naast de kerk van Heemskerk. Daar weten we nog heel weinig van. Alleen opmerkelijk is dat ze ook de kerk in bezit krijgen. En dat is een akte waar ik toch wel heel erg trots op ben om die gevonden te hebben. Die moest er zijn. En inderdaad, het heeft me bijna 20 jaar gekost om hem te vinden. En daarin staat dus het hele verhaal van Heemskerk. En dan zie je eigenlijk wat ze allemaal krijgen. En dan zie je eigenlijk ook dat de leegte wordt opgevuld in de eerdere uitzending over Oud-Haarlem. Oud-Haarlem verdwijnt uit de bronnen. Een hele vage reden wordt gegeven dat hij geen oudste zoon heeft. Laat dat nou net in die vervolgingsperiode zijn van de tempeliers 1307, 1312. En het vaag is, net als Oud-Haarlem, blijft de kerk ook in handen van de graaf van Holland. Op juridische basis had hij die kerk al lang al uit moeten geven. En dat klinkt wat raar, hè? Een kerk in leen of een kerk in bezit geven. Maar zo zit het nou eenmaal in de middeleeuwen. Sint-Jan ontvangt de kerk en die akte die is nu aangetroffen. Het zegel hangt er nog aan, een heel verhaal erover. En ja, ook met die, ik moet wel zeggen, geheimzinnige persoon. Die wijbisschop of commandeur van Sint-Jan, die Jan van Denemarken heet hij. Bisschop van Zuiden. Heel vreemde titel. Het schijnt iets op een bezitting in Griekenland te duiden. Waar we nooit zijn geweest overigens. De Sint-Jan heeft ineens bezitting in Heemskerk. Dat is overduidelijk. Het gebouw is ook aangetroffen. Tijdens de opgravingen in 1969, die tot 1971 duurde, waarbij ook de kerk onderzocht werd, zijn er funderingen onder de voormalige bakkerij Schuit tevoorschijn gekomen. Daar zijn fragmenten aangetroffen van glas in loodramen die duiden op een enorme rijkdom van het huis. Het is een uithof. De commanderij, zeg maar het grote bestuurscentrum. Dat was een soort klooster met een kerk. En wat andere bezittingen in een gebiedje in Haarlem, Sint-Jansweg heet het. Vanuit die commanderij werd ook onder andere die uithof van Heemskerk bestuurd. Nou heb ik daar niet een akte van die dat keihard zegt. Zelfs van Sint-Jan, waar we eigenlijk heel veel van weten, is het toch niet helemaal duidelijk hoe dat nou in Heemskerk zit. Op basis van archeologie en de combinatie van de bronnen weet ik dat er een uithof zit. Als we kijken naar het archeologisch onderzoek, hè, dat gaat terug naar de 14e eeuw. En het opmerkelijke is ook dat je dat ook in de kerk ziet. Je ziet dat er iets gebeurd is. Men heeft waarschijnlijk nieuwbouw gepleegd. Of men heeft gesloopt en nieuw gebouwd, gerestaureerd. Maar ja, daar moet je wel erg ver voor gaan. Maar het is te herkennen aan de kerk. Vindt er iets plaats? Hè? Je ziet duidelijk dat de bezittingen van Sint-Jan geld opleveren, dat er een verbetering plaatsvindt en dat er ook intensief gewoond is. Aan de hand van de vondsten die door de archeologische werkgroep van Beverwijk Heemskerk zijn gedaan, zien we dat er behoorlijk wat geld aanwezig is geweest. Alleen heb je steeds weer de vraag met dat soort orders, waren ze nou zo rijk of hadden ze alleen maar bezit? Leefden ze nou sober of leefden ze niet? Dat is een vraag die in de Nederlandse archeologie nog niet helemaal opgelost is zelfs. Maar toch hebben we een belangrijk gebied. En Heemskerk is daarvoor een hele belangrijke. Ik vraag me zelfs af, ik heb het al eens gehad, misschien over de gebieden die rond de kerk liggen, dat er iets aan de hand is geweest. Je ziet ineens een gebouw ontstaan in het centrum, waar de burger eigenlijk niet terug te vinden is nog. Maar de verbazing is hier, een uitgang van Sint-Jan is al belangrijk om te vinden. Maar in Heemskerk hebben we een andere situatie. Er ligt namelijk een heel ander gebouw onder. En niet zoals fundament op fundament, hè, recht toe, recht aan. Nee, we zien een 13e-eeuws fundament, wat een hele andere rooilijn heeft. En vreemd genoeg aan de overkant, de huidige zuidervaart, dan zien we eigenlijk een andere enorme fundering liggen, ook uit de 13e eeuw. En ja, en 13e-eeuwse vloeren zelfs, en vondsten. Dat is heel raar. Dat klopt eigenlijk allemaal niet. We weten namelijk niets van het centrum van Heemskerk. We weten iets van de kerk. We weten niet of de heer van Haarlem bijvoorbeeld misschien wel een huis had in het centrum van Heemskerk. Misschien ja, om dichtbij de kerk te zijn of zo. Zou je allemaal kunnen verzinnen. Ik zit nou echt in een sfeer van het is mogelijk dat, want we weten het gewoon niet. Maar ik vind hem nergens in de bezittingen van Haarlem terug. En van het goederenbezit van de Van Haarlems weten we toch wel echt heel erg veel. Er is wel een stuk archief verloren gegaan, maar dat gaat vooral om de zeer oude periode. Maar het staat er niet in. Als je al die funderingen in kaart brengt en de vondsten koppelt, dan zie je eigenlijk een gebouwencomplex ten noorden van de kerk en ten noordwesten van de kerk staan. Alleen ja, wie zat daar dan? En dan kun je niet zeggen Sint-Jan. Want Sint-Jan heeft aantoonbaar pas vanaf 1319 bezitting in Heemskerk. Ja, en dan gaat bij mij heel erg hardlopend de vraag. Ja, we weten wel hoe dat Europees zit. De orde van de Tempeliers is opgeheven in 1312. Maar er is beslist door de paus dat de goederen van de Tempeliers geschonken werden aan de orde van Sint-Jan. De hospitaalorde, of Sint-Jan moet ik eigenlijk zeggen. En dat is Europees een feit, dat is geen vraag. Bij al mijn collega-onderzoekers in het buitenland is het heel erg duidelijk. Trekt men die verbanden onmiddellijk. Maar ja, we zitten in Nederland nog met de vraag, zijn de Tempeliers wel in Nederland geweest? Nou, inmiddels heb ik vanuit de internationale onderzoeksgroep een publicatie geplaatst in een boek met het antwoord ja, de Tempeliers zaten in Nederland. Ik heb zelfs een uitspraak gedaan, mogelijk hier en daar. Het staat allemaal in de kinderschoenen, maar Heemskerk is een groot vraagstuk.

0: Als ik archeologisch een 13e-eeuws gebouw zie, of eigenlijk moet ik praten over een complex, dan heb ik wel inderdaad die vraag: had Sint-Jan inderdaad een tempeliersbezetting in zijn bezit gekregen in Heemskerk? Ja. Ik durf nu wel een beetje hard te zeggen ja. Want ik zie namelijk geen reden van wie dat geweest moet zijn. Ik heb al die wereldlijke heren uitgezocht, alle mogelijke afleidingen gezocht. In het buitenland zie ik heel duidelijk het verband. Ik heb zoveel van die plaatsen in België onderzocht, Frankrijk, Duitsland, Engeland. Er zijn natuurlijk heel veel onderzoekers mee gemoeid. In Nederland weten we niets, dus ik durf wel een lans te breken. Ik durf wel te zeggen dat ze in Heemskerk zaten. Dat we niet op een enorm iets moeten gaan rekenen, dat is wel duidelijk. Je ziet aan al die bezetting van de tempeliers ook, dat ze hier en daar gewoon kleine uithoven hadden. Ze wilden goederen genereren richting de orde voor de kruistochten. Het ging gewoon weg op de opbrengst wat het land opbracht. En al die goederen en schenkingen natuurlijk, die werden in geld omgezet. En dat ging allemaal richting Heilig Land. Van Sint-Jan weten we dat, hè, want zelfs al waren we het Heilig Land kwijt in de 13e eeuw, men bleef geloven in de gedachte dat we het alsnog zouden gaan proberen. En dat zie je ook ten tijde van de vervolging van de tempeliers. De grootmeester Jacques de Molay die komt naar de Franse koning toe om toch te onderhandelen of ze het niet opnieuw willen gaan proberen. En we zien ook eind 14e eeuw, is een drama, ik ben het slagveld vergeten. Maar toen dacht de Europese adel nog even, we gaan het alsnog proberen. Maar we kwamen niet ver. Het is een massaslachting geweest.
1: En toen hebben ze het,
0: hebben ze het echt voor goed opgegeven.
1: Ja, nou ja, daar dus hebben we nog lang moeten denken. Want ik meen zelfs dat Philips de Goede nog speelt met het idee van een kruistocht. En daar ook feesten voor geeft om de mensen enthousiast te maken. Maar voor de rest komen ze
0: niet. Nee, hij bracht het niet verder dan grote feesten. En smulpartijen en loze beloften.
1: Grote woorden wou ik zeggen, maar dat,
0: het is er nooit meer van gekomen.
1: Het blijft dus lang door eigenlijk.
0: Ja.
1: Want dan zitten we toch al midden in de 15e eeuw.
0: Ja, absoluut. Dat kruistochtidee, dat is blijven leven. Tempelorde is ook wel opgeheven, maar voor de gewone mensen, stel je dat eens voor, hè, wij lezen nu een boek en wij kijken op internet, we kijken tv, een mooie documentaire. We weten aardig wat over de tempeliers, hè. Maar voor de gewone burger, ze waren wel bekend, hè, want er zijn heel veel schenkingen bekend naar tempeliers. Maar of ze nou opgeheven waren, dat wist de bevolking niet. Zo komt het voor. In Beverwijk loopt de priester van Sint-Jan, hè, die lopen in dat mooie ordekleed, zwart, een groot wit kruis. En in de 15e eeuw zegt men nog rustig dat de tempeliers in Beverwijk aanwezig waren, terwijl het om de priester ging, of enige leden van de orde van Sint-Jan, die nou eenmaal het recht hadden op de kerk van Beverwijk in dit geval. Ik heb in Zeeland gekeken naar bezittingen die ik op het ogenblik onderzoek, ook archeologisch, van de tempeliers, die aantoonbaar heel duidelijk in hun bezit waren. En nog zegt men de mens in de 14e eeuw, terwijl de orde van Sint-Jan daar al lang een hospitaal heeft. En dan verwart men nog zelfs de mensen, de grafelijke kringen, de belastingambtenaren, maken die fout nog wel eens. Ja, het bezitting van de tempeliers, dat was heel erg vaag. Dat loopt in elkaar over. En ja, wij weten hoe het zit en dat ze vervolgd zijn, maar en men zegt, en men gooit ook natuurlijk bij mij onmiddellijk voor mijn voeten, van oké, heb je daar bronnen voor? Nou ja, oké, we hebben daar inderdaad wel bronnen voor. Heel weinig, maar ja, ook over de geschiedenis van Nederland, de Graaf van Holland, hebben we zo weinig bronnen. Ja. Dus welke kans maken we dan? Maar inderdaad, ik kan in Heemskerk niet keihard maken dat de tempeliers aanwezig waren. Alleen, ik weet wel zeker dat het zo is.
1: Je kunt een ernstig vermoeden uitspreken.
0: Ja, absoluut.
1: Heel chic te zeggen.
0: Ja, ik geef wel zelfs antwoord terug. Zelfs van de belangrijke commanderijen in België, die er toch waren, en heel duidelijk zijn, is soms maar één enkele akte bekend. En dat zijn dan de belangrijkste. Dus ja, welke kans maak je met een uithof?
1: Was er een relatie tussen de tempeliers en de abdij van Egmond, waarbij de tempeliers niet erg positief hebben benaderd, zodat daar wel wat over ze staat?
0: Nee. Nee, dat heb ik natuurlijk gehoopt. Hè? En dat durf ik wel te zeggen. Ik heb die vraag gesteld ook natuurlijk. Maar dat is er niet. Ik heb maar één voorbeeld van de tempeliers, dat zij in conflict komen met de bisschop van Utrecht, of de regionale of zelfs plaatselijke macht, zeg maar. En dat is in Wijk en Aalburg. Daar kun je zien wat er eigenlijk plaatsvindt. Daar schijnt een kerk van de Tempeliers, zelfs een kloostercomplex gebouwd te zijn. Ik kan me zelfs afvragen of daar niet een commanderij ligt. Alleen, ik heb daar A, geen papieren van. Het is ook niemand gelukt om die te vinden. Alleen, van dat proces is wel een uitspraak bewaard gebleven. Die lag in het Vaticaan. Dus een hele lange weg is dit verhaal. Die is uit Latijn vertaald. En daar staat dus duidelijk in dat de parochiepriester, dat geeft een inkijkje op hoe men in de middeleeuwen denkt en de kerkgang beleeft. En de parochiepriester was doodsbang, want de gemeenschap ging liever naar de kerk van de Tempeliers dan zijn eigen kerk. En deze man spant niet voor niets een proces aan. Het is heel kleinzielig eigenlijk, durf ik wel te zeggen, dat hij bij de paus loopt te jengelen. Want hij loopt inkomsten mis. Hè. Je moest namelijk overal voor betalen. Hè. Een deel van je erfenis ging naar de kerk. Je moest betalen om begraven te worden. Je moest betalen om de kerk te bezoeken. Je moest daar belasting betalen. En de tempeliers hadden een hele andere instelling. En belastingvrijheid ook. Dus ja, die mensen die dachten van, als wij naar de tempelierskerk gaan, dan hoeven wij niet te betalen. Ze staan ons om een gift te doen. Dus zo zie je eigenlijk een beetje. Maar dat is het enige voorbeeld in Nederland. Ja, dus ja, is, ik had gehoopt dat ze in Egmond genoemd, maar vergeet niet Jan, een heel belangrijk aspect. Deze orde is veroordeeld wegens ketterij. Ja. En dat betekent één ding, dan worden de sporen uitgewist. Dan mag je daar als gewone burger niet eens over praten. Dat durf je ook niet. He, ze zijn verdoemd. Je praat niet over verdoemden. Dat klinkt heel raar, maar dat zie je zelfs in ambtelijke kringen terug. He, het archief is ook teruggetrokken. Er is waarschijnlijk wel wat aanwezig, want het ligt allemaal op Malta. Dat zijn honderdduizenden akten gewoon. Begin er maar aan. Ik ben in Parijs bezig om de geschiedenis van Nederland terug te vinden op het Tempeliersgebied. En dat lukt steeds beter. Dus er is wel wat. Maar ja.
1: Er ligt in Parijs een hoeveelheid.
0: Ja, absoluut. Ja. Kijk, de aanklacht tegen de Tempeliers is erg lang. Maar het is eigenlijk, het zijn dezelfde redenen waardoor zoveel bevolkingsgroepen of geloofsgroepen of zelfs hele landen veroordeeld zijn in de middeleeuwen. Hè? Want daar kun je en het bezit van stelen en je kunt er een kruistocht op loslaten. Want we denken we allemaal wel dat de kruistochten voor het Heilige Land bedoeld waren. Maar nee, in Europa zijn ze er ook veelvuldig geweest. En net als tegenwoordig, men zoekt een aanleiding. En in dit geval, ik heb het geloof ik al uitgelegd, de Franse koning had een chronisch geldgebrek. Hij was eigenlijk gewoon theoretisch al failliet. En schudde gewoon al die groepen uit die hij maar kon. En die werden veroordeeld. En daar had je een juridisch excuus voor. En tempeliers waren helaas gewoon de klos, durf ik steeds wel te zeggen.
1: Luisteraars, dit was een uitzending van Historische Verkenningen.
2: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe

0: wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Renate Kok met het NOS Journaal. Waterschappen nemen steeds meer maatregelen om de droogte tegen te gaan. Zo heeft het Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden de aanvoer van zoetwater naar het westen van het land verhoogd om verzilting langs de kust te voorkomen. Het Hoogheemraadschap Delfland maait het gras om dijken beter te kunnen inspecteren op scheuren. Door de aanhoudende droogte staat het water in rivieren lager dan gebruikelijk. De Vereniging van Waterbedrijven in Nederland benadrukt dat er van drinkwatertekort geen sprake is. Alleen in Noordoost-Twente is de situatie al enkele weken nijpend. Na de brand in een bar in de Thaise hoofdstad Bangkok zijn nog altijd zeker 25 mensen er slecht aan toe. Ze liggen in kritieke toestand in het ziekenhuis. 28 mensen overleefden het niet, melden Thaise media. Die brand begon gisteravond kort voor middernacht. Na ongeveer een half uur was het vuur onder controle. Desondanks waren er veel slachtoffers. De meeste stierven door rookvergiftiging. Hoe die brand zich zo snel kon verspreiden, wordt nog onderzocht. De man die vastzit voor de moord op een vrouw bij het station van Nieuw-Vennep heeft die dag ook andere vrouwen lastiggevallen. Vier van hen hebben dat gemeld bij de politie. Het slachtoffer, een vrouw van 59, werd eind maart doodgestoken op de parkeerplaats van het station. Het moordwapen, met daarop ook DNA van de man die vastzit, werd een dag later aangetroffen door een journalist. De verdachte heeft een Italiaans paspoort en geen vaste woon- of verblijfplaats. Artsen zien steeds meer gezondheidsklachten door vapen. Er zijn dit jaar al 24 meldingen binnengekomen bij het nieuwe landelijke meldpunt. En dat zijn er volgens RTL bijna evenveel als er in totaal de twee jaar daarvoor binnenkwamen bij een eerder meldpunt. Sommige patiënten zijn pas 12 of 13 jaar oud, zegt een arts van het centrum. Het weer zonnig, warm, 23 graden op de Wadden, 31 in Maastricht. Morgen opnieuw een zomerse dag en dan wordt het nog wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
3: Iets goed te maken? Een bloemetje doet wonderen. Of maak een keuze uit de fraaie cadeauartikelen op www.duinroos.nl.
4: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
5: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke

0: van de visafslag in de Eimond.
1: Eigentijds wonen en slapen, dat begint gewoon in Heemskerk bij Lubbers. Loop regelmatig binnen voor de nieuwste collecties. De zaak is veel groter dan je denkt. 2 verdiepingen en aan de achterkant vind je de mooiste slaapkamers. Mooi en de beste kwaliteit. Eigentijds wonen begint in de Gerrit van Assendelftstraat.
2: Lubbers wonen en slapen.
1: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
3: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Heimond 360.

0: zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op die kraan bij Tata Steel. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

voor Beverwijk. Met Oosterwijk, Merestein en Wijk aan Zee. Dit is Eimond 360. Alles om je heen. When I'm alone in my

0: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen, maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en stoere ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimon 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump heeft aangekondigd dat de VS de havens en wateren van Iran weer gaat blokkeren. Alle andere landen mogen wel door de straat van Hormuz varen, zegt Trump. Hij noemt de VS vanaf dit moment de beschermer van de zeestraat. Daar wil hij wel een vergoeding voor, 20% van de waarde van de lading op schepen. Dat moet volgens hem de kosten van de beveiliging dekken. Vorige maand werd de Amerikaanse zeeblokkade van de Iraanse havens opgeheven nadat de VS en Iran tot een voorlopig akkoord waren gekomen. Waterschappen nemen steeds meer maatregelen om de droogte tegen te gaan. Zo mag in Midden- en West-Brabant tussen 9 uur 's ochtends en 9 uur 's avonds geen water uit sloten, beken en rivieren worden gehaald. Verder is het advies om buiten die uren zuinig met water om te gaan. Op andere plaatsen in het land worden ook maatregelen genomen. Zo maait het Hoogheemraadschap Delfland het gras om dijken beter te kunnen inspecteren op scheuren. Shorttracker Sven Roes zegt op Instagram dat hij vorige maand vluchtte naar het buitenland omdat hij niet kon accepteren dat zijn lichaam in de steek liet. Daardoor ging het ook mentaal niet goed met hem, schrijft hij. Roes zegt dat hij erg worstelde met zijn blessures, operaties en het missen van de Olympische Spelen. In januari werd hij geopereerd aan zijn heup. De schaatser wilde zijn familie niet teleurstellen en besloot te vluchten. Sinds gisteren is hij weer thuis. Roes zegt dat hij zich schaamt voor wat er is gebeurd en hij wil professionele hulp gaan zoeken. Richard de Mos wordt opnieuw wethouder in Den Haag. Zijn partij Hart voor Den Haag gaat besturen met VVD, CDA en DENK. De Mos krijgt onder meer economie in zijn portefeuille. In 2018 was hij ook al wethouder in Den Haag, maar hij stapte na een jaar op na beschuldigingen van corruptie. Dan het weer, het is zonnig en warm. 23 graden op de Wadden, 29 graden in het midden en 31 in Maastricht. Morgen opnieuw zomers en een paar graden warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
3: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke vrijdag.

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis van de visafslag in de Eimond.
1: Lieve klanten, Grootsmode aan de Alkmaarseweg in Beverwijk gaat sluiten. Jelle na 58 jaar en Ria na 36 jaar gaan stoppen met pijn in het hart met dit mooie bedrijf. Iedereen dank voor de fijne klanditie. Grootsmode gaat sluiten op 31 augustus. Maar tot die tijd kunt u profiteren van mooie en grootse kortingen. Bedankt en tot ziens. Namens het team van Grootsmode. Wanneer u deze boodschap hoort, kijk dan ook even naar de mooie reportage op de website van Eimond 360 over onze winkel.
2: Binnenkort ruis op je radio.
3: Klopt.
2: Met de komst van Eimond 360.

0: voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond? Check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Door decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
1: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe...

0: slapen wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De directe omgeving van het aanmeldcentrum in Ter Apel wordt een veiligheidsrisicogebied. De politie mag er preventief fouilleren. Ook komen er extra camera's en beveiligers. En asielzoekers die buiten moeten wachten, worden binnen opgevangen. Minister Van den Brink van Asiel en Migratie wil zoiets doen tegen de toenemende onveiligheid en overlast rond het overvolle aanmeldcentrum. Die wordt veroorzaakt door een kleine groep mensen die weinig kans maakt op asiel. De afgelopen tijd waren er vecht- en steekpartijen. Het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk zijn daarom vertrokken. In de Verenigde Staten is opnieuw iemand omgekomen bij een schietincident waarbij de omstreden immigratiedienst ICE betrokken was. Vanmorgen was er een schietpartij in de Amerikaanse staat Maine in het noordoosten van het land. Volgens lokale media was het slachtoffer een man. Een organisatie voor de rechten van migranten zegt dat een van de leden vanochtend is gedood bij een confrontatie met ICE. Vorige week werd in Texas een Mexicaanse immigrant doodgeschoten bij een verkeerscontrole. En ook bij dat incident was ICE betrokken. In Rusland is een prominent politicus van de oppositie gearresteerd. Het gaat om Boris Nadjezdin. Hij is volgens zijn advocaat opgepakt omdat hij een extremistisch symbool had laten zien. Maar om wat voor symbool het gaat is niet duidelijk. Een paar dagen geleden werd Nadjezdin al bestempeld als buitenlands agent. Dat gebeurt vaker bij mensen die kritiek hebben op Poetin. Shorttracker Sven Roes zegt op Instagram dat hij vorige maand vluchtte naar het buitenland omdat hij niet kon accepteren dat zijn lichaam hem in de steek liet. Daardoor ging het ook mentaal niet goed met hem, schrijft hij. Roes zegt dat hij erg worstelde met zijn blessures, operaties en het missen van de Olympische Spelen. In januari werd hij geopereerd aan zijn heup. Dan nog het weer. Het is nog lang warm en zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 17. Morgen opnieuw veel zon. Het wordt dan iets warmer dan vandaag. 26 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: De Vilder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Vilder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255-511-965. Of kijk op de website www.vilder-wijnands.nl.
4: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen, maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en store ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
5: Lieve klanten, Groots Mode aan de Alkmaarseweg in Beverwijk gaat sluiten. Jelle na 58 jaar en Ria na 36 jaar gaan stoppen met pijn in het hart met dit mooie bedrijf. Iedereen dank voor de fijne klanditie. Groots Mode gaat sluiten op 31 augustus. Maar tot die tijd kunt u profiteren van mooie en grootse kortingen. Bedankt en tot ziens. Namens het team van Groots Mode. Wanneer u deze boodschap hoort, kijk dan ook even naar de mooie reportage op de website van Eimond 360 over onze winkel.
6: Binnenkort ruis op je radio.
7: Klopt.
6: Met de komst van Eimond 360.

0: van die wijk aan zee. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

Dat was Shania Twain en een van haar hits. En die heet Don't Be Stupid. Kan ook wel eens heel erg leuk zijn. En dan nu neem ik je van, ik denk dat dit de jaren 90 was, naar eind jaren 60. Ho, ho, nee. Eind jaren 60, zei ik. En dit komt volgens mij uit de musical Hair. The Fifth Dimension, The Age of Aquarius.

Nou, in ieder geval voor nu even dan. Hè? Robert Palmer, de late great Robert Palmer, samen met UB40. En dat zwingende I'll Be Your Baby Tonight. Nou, de platenkast is all yours en doe er wat mee. En meneer Sterkestans en ik zoeken altijd rond deze tijd iets Nederlands uit. En dit keer is hij redelijk braaf, ik wil zeggen, en vrolijk.

Paul Simon was op een bepaald moment helemaal verkocht van wereldmuziek. Denk aan het album Graceland, waar hij gebruik maakte van Zuid-Afrikaanse muzikanten in een tijd dat dat toch een beetje spannend was. En dit was van het album daarna, en dat heette The Rhythm of the Saints. Je hoorde Paul Simon dus, en The Obvious Child. En ik denk, ja, wat zal ik daar eens achteraan zetten? Ja, en toen kon het niet missen. Dus ik denk, dan doen we deze. The Specials en Free Nelson Mandela uit de jaren 80.

Coldplay. Alweer uit de Zero's. En Talk. Schaamteloos geleend trouwens van Kraftwerk Computer Love. Maar dat schenen ze helemaal niet erg gevonden te hebben. Dan nu, als ik hem aankrijg. Een oudje van de Stranglers dat lekker veel controverse opriep. Want het nummer heette Goudbruin, Golden Brown en men...

Dat waren Craig David en The Artful Dodger en Rewind. Meneer Sterkerstand zegt dat de tijd niet terug te draaien is, dus dat we dit uur moeten gaan afronden. Maar niet voordat ik een lekkere ouwe in de platenkast gestopt heb. Ik heb even geschud en wie kwamen daar aan gerold uit mijn platenkast? Crosby, Stills, Nash en Young. Teach Your Children uit begin jaren 70.

0: Het allerbeste uit vijf decennia populaire muziek. Welkom in de platenkast.
1: Ellie.

De toch wel geweldige zanger John Anderson, ooit liedzanger van Yes, hoorde je om te beginnen in de platenkast. En dit heette Hold On To Love. Dan gaan we nu van de jaren 80 naar, wat is het, de jaren 0, hè? Naar een wat eigenaardig duo die zich Gnarls Barkley noemde. En ja, wat kun je dan beter laten horen dan Crazy.

0: Je huis verdient een mooi interieur. En dat vind je gewoon hier, in Heemskerk. Loop regelmatig binnen bij Lubbers. Er zijn constant nieuwe collecties. Alles mooi op elkaar afgestemd en eigentijds. De adviseurs nemen de tijd voor je, zitten vol ideeën en kunnen combineren. Een mooi interieur begint op de Gerrit van Assendelftstraat. Lubbers wonen en slapen. Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
1: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis. Van de visafslag in de Eimond.
1: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
2: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Europese Commissie moet met een verbod komen op het zelfstandig gebruik van sociale media voor kinderen jonger dan 13 jaar. Dat staat in een adviesrapport van een commissie die daar onderzoek naar deed op verzoek van de Europese Commissie. Het advies is om kinderen tot en met 12 jaar alleen op sociale media actief te laten, onder toezicht van ouders of leraar. Ook zou er een tijdslimiet aan het gebruik moeten zitten. De Europese Commissie komt na de zomer met een plan. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken roept de Russische ambassadeur op het matje vanwege cyberaanvallen. Het gaat om het hacken van particuliere camera's op militaire routes in Nederland. Door die camera's te hacken kan Rusland onder meer inzicht krijgen in militaire transportroutes en het type wapens en materieel dat aan Oekraïne wordt geleverd. De Russische ambassadeur moet morgen uitleg geven aan Berendsen. Ook in Duitsland, Frankrijk en Finland worden Russische ambassadeurs ontboden vanwege spionage en sabotage. In de omgeving van het aanmeldcentrum in Ter Apel komen extra camera's en beveiligers. De politie mag er ook preventief fouilleren, omdat de omgeving is aangemerkt als veiligheidsrisicogebied. De afgelopen tijd waren er vecht- en steekpartijen vlakbij het aanmeldcentrum. Die werden veroorzaakt door een kleine groep mensen die weinig kans maakt op asiel. Het kabinet heeft een nationaal coördinator geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld benoemd. Het is Judith Kuipers. De bedoeling is dat de overheid en instanties beter gaan samenwerken in het beleid rond bijvoorbeeld femicide. Ook moet er een nationaal actieplan komen om geweld tegen vrouwen, huiselijk geweld en kindermishandeling tegen te gaan. Het vorige kabinet besloot de nieuwe functie in te stellen. De regering maakte toen 10 miljoen euro extra vrij. Het weer, het is nog lang warm en zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 17. Morgen opnieuw veel zon en dan wordt het iets warmer, 26 tot 33 graden. Dit was het NOS-journaal.
4: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen. Maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en stoere ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
5: Lieve klanten, Grootsmode aan de Alkmaarseweg in Beverwijk gaat sluiten. Jelle na 58 jaar en Ria na 36 jaar gaan stoppen met pijn in het hart met dit mooie bedrijf. Iedereen dank voor de fijne klanditie. Grootsmode gaat sluiten op 31 augustus. Maar tot die tijd kunt u profiteren van mooie en grootse kortingen. Bedankt en tot ziens. Namens het team van Grootsmode. Wanneer u deze boodschap hoort, kijk dan ook even naar de mooie reportage op de website van Eimond 360 over onze winkel.
6: Binnenkort ruis op je radio.
7: Klopt.
6: Met de komst van Eimond 360.

0: zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op die kraan bij Tata Steel. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.
2: Dit is Lijsterbrei. Frank Koning en Evert Vermeer nemen u mee naar een Nederlandse, Engelse of Amerikaanse hitlijst uit het verleden. Vandaag staat centraal...
3: de Billboard Hot 100 van 14 juni 1980.
4: Met een hele leuke nummer 1.
3: Ja, maar die komt straks pas.
4: Ja, moet even
3: beginnen onderin natuurlijk.
4: We beginnen onderin of bovenin. Het is maar waar je naar kijkt.
3: Nee, dus onderin. Je stijgt op de top 100.
4: Ja, maar
3: je zakt niet. Ja, je zakt wel daarna, maar...
4: Ja, goed.
3: Goed.
4: Maar laten we nou eens niet met 100 beginnen.
3: Nee, we beginnen op 85.
4: 85.
3: Die kwam wel binnen die week.
4: Heb je haast?
3: Ja, nu ja, we moeten er wat mee. 100 platen is veel hoor. En de platen zijn wat langer aan het worden in 1980, hè?
4: Ja, dat is waar.
3: Ja.
4: Snel beginnen.
3: We beginnen met een liedje van de Beatles, maar dan in een heel ander tempo gezet door de Canadese nachtegaal Anne Murray. Dit is I'm Happy Just to Dance With You.

0: Juist, meneer.
1: Murray. Ik moet nog even mijn koptelefoon Murray. Opzetten. Vindt u erg? Wat zegt u?
0: Murray. Niet
1: Murray. Ja. Nou, maakt eruit.
0: Ja. Ze noemen jou toch ook geen koning?
1: Nee, geen koning. Nee, dat is waar. Anne Murray. Goed. I'm happy just to dance with you. Nou moet ik zeggen, ik vind de Beatles-versie vind ik fantastisch. Dan
0: zie je die film voor je.
1: Hier word je toch niet blij van?
0: Nou, dat hangt een beetje van je stemming af. Ik heb altijd wel een zwak voor Anne Murray gehad. Ja, op zijn tijd ertussen. Ik hoef niet een hele zin even achter elkaar.
1: Maar je mag persoonlijke meningen.
0: Zeker, dat moet je nog. Dat moet je, vind ik.
1: Ja,
0: We gaan, het wordt tijd voor het rock'n'roll nu even. Wat easy listening gaat. Easy smaak.
1: Ja.
0: En nu even een beetje wat...
1: Wat
0: standpuntwerk.
1: Wat steviger.
0: Wat denk je van de Jay Giles Band? Is dat een idee? Op 66 staan die namelijk.
1: Zullen we doen?
0: Ja.
1: En het nummer dat heet...
0: Love Stinks.
1: Zo is dat.

0: wel even de leukere platen in die top 100 van Amerika op 14 juni 1980. Dat zijn de Clash met Train in Vain, oftewel Stand By Me.
1: Ja, was het. We hoorden bij de overlevers van de punkperiode.
0: Ja, en hoe noemden ze dat ook alweer na de punk?
1: New Wave.
0: New Wave. Ja, weet je wel. De Clash is niet echt een punkband geweest.
1: Net klonken een beetje.
0: Vond de Sex Pistols natuurlijk.
1: Beetje blikkerig, hadden we net geconstateerd. Hè?
0: De Stranglers.
1: Weinig bas.
0: En de Buzzcocks. Dat waren allemaal...
1: Ze hebben leuke platen gemaakt, vond ik.
0: Iets meer in de New Wave richting. Goed, we gaan... We hebben altijd een warm plekje in mijn hart. De Blues Brothers heet het.
1: Ja.
0: Die film is toch fantastisch.
1: John Belushi en Dan Aykroyd.
0: John Belushi. Met die band. We're trying to get the band together again.
1: Ze hebben een paar van die gouden ouwe toen opgenomen. Ja. En die zijn voor hun ook weer allemaal eerst geworden.
0: Ja, en ze gingen op een gegeven moment ook op tournee.
1: Goed klonk ook.
0: Ja, en dat was ook niet slecht, want die band die ze bij zich hadden, die ook in de film trouwens meespeelden, dat waren uitstekende muzikanten.
1: Het waren natuurlijk geen zangers, allebei niet, maar met een goede band kom je aan
0: het eind. En Aykroyd kon ook nog heel goed mondharmonica spelen, dus ze kwamen een heel eind. En ze kwamen zelfs tot nummer 47 op deze hitlijst, met een nummer dat oorspronkelijk een hit was geweest van de Spencer Davis Group.
1: Ja.
0: En dat heet Gimme Some Loving.

0: De volgende zat niet in de discotheek, volgens mij.
1: Nou, misschien ook wel, weet ik veel. Het kon best als het moest. Electric Light, dit is zo'n band waarbij je nooit weet waar je het klemtoon moet leggen. Is het nou het Electric Light Orchestra of het Electric Light Orchestra?
0: Of het Electric Light Orchestra.
1: Electric Light Orchestra.
0: Ja, nou, maakt niet uit. We noemen ze gewoon ILO en dan is het een stuk makkelijker. Toch?
1: Ja, daarom deden de meeste mensen.
0: Overigens,
1: ik
0: zeg het maar even. Het is vandaag 16 februari 2016 als we dit programma opnemen. Want wij kunnen dat niet live uitzenden. Maar we zenden dat wel zo snel mogelijk uit.
1: Maar we kunnen het wel, maar we doen het lekker niet.
0: Nou, we zouden het nog wel eens kunnen herhalen. Eventueel een keertje. Ja. Als dat het geval is, dan is het misschien wel morsend naar de maaltijd. Maar ILO heeft een nieuwe cd gemaakt. En de band komt... In april, mei of juni ergens... naar Nederland voor een paar optredens.
1: Ah,
0: ja.
1: Kijk.
0: En die nieuwe cd
1: is
0: niets mis mee, goed moet ik zeggen. Maar met de oude cd's van en LP's van de Electric Light ook.
1: Hij praat er ook nog overheen, merkt u dat, dames en heren.
0: Nee, ik ga geen kaartjes Weet je wat die kosten tegenwoordig?
1: Ja, daarom vraag ik het aan jou.
0: Nummer 40.
1: Op 40, I'm Alive.
0: Ja. We moeten eerst even wakker worden, volgens mij. Ja, dan komen ze aan, hoor. Heel rustig. ILO. Oh.

0: Carole King was dat. Ze schreef One Fine Day. Ze schreef het ooit voor de Chiffons, jaren geleden. En ja, ze gebruikte eigenlijk hetzelfde arrangement, alleen zonder de shoobie-doo-ups. En op een of andere manier mis ik die toch wel.
1: Ja, behoorlijk, ja.
0: Ja, ja.
1: We gaan naar uitgeklede versie is het.
0: Ja, 26. Daar staat Rocky Burnett. Een teller uit een beroemde familie. Zijn vader, dacht ik, was Dorsey Burnett. En zijn oom was Johnny Burnett, als het niet andersom was. Johnny Burnett, die was een oude, beroemde rockabilly-zanger. Hier staat hij op 26 bij Tired of Toeing the Line.

0: Rocky Burnett en Tired of Towing the Line staat op nummer 26 op 14 juni 1980 in de American Billboard Hot 100. En op nummer 17, want we gaan maar eens even met een reuze stap gaan we de top 20 in. Komen we tegen de Brothers Johnson. Of dat nou echt broers zijn, weet ik niet. Ik dacht het wel. Het nummer heet in ieder geval...
1: Ja, ze heet, het staat er toevallig onder. Oh, ja. De Blues Brothers. Johnson en G. Johnson.
0: Oh, de Blues Brothers zijn ook geen broers natuurlijk. Hè?
1: Dus en V. Johnson. Ja. Wat om ons twee.
0: Ja.
1: En, nou ja, wat ik het ook uit. Ja.
0: Stomp met een uitroepteken staat op nummer 17.

0: Nummer 17, de Brothers Johnson en Stomp met een uitroepteken.
1: Ja, van die uitroepteken moet je niet vergeten.
0: Nee.
1: Nou. We gaan naar nummer 15, dat staat Linda Ronstadt. Ooit begonnen als de zangeres bij de Eagles. Bijzonder populair, zo rond 1980. Er werd er een beetje verweten dat ze eigenlijk alleen maar covers opnam, maar dat deed ze dan ook wel verschrikkelijk mooi. Dit is ook een oudje van Little Anthony and the Imperials. Staat ermee, of 15 zei ik al, Hurt So Bad.

0: to me.
1: Billy Joel.
2: Joel.
1: Billy Joel.
2: Joel, ja. Nee.
1: It's still rock and roll.
2: Ik heb het van hemzelf.
1: Nou, weet je wat jij moet doen?
2: Huh?
1: Ja, je moet uitspraakles aan mij gaan geven.
2: Nou, dat doe ik toch?
1: Ja, oké. Dankjewel.
2: Nou, maar ik zeg het even hardop, dan weet iedereen. Dat is Billy Joel, ik heb het hem zelf horen zeggen.
1: Wij gaan deze uitzending altijd zeer minutieus voorbereiden. En dan bel ik jou op, of jij belt mij op.
2: Ja, hoe spreek ik dit uit?
1: Ja. Nou, het gaat mij eigenlijk meer om de titel van het volgende liedje.
2: Oh, nou, die is niet zo moeilijk natuurlijk, hè?
1: Nee. Bel jij mij of bel ik jou?
2: We hadden het over overlevers uit de puntijd. Nou, daar is dit wel de grootste van, Blondie. Ze staat op 6 met Call Me.

0: Ja, Debbie Harry, Blondie en Call Me. Staat op nummer 6 in de lijst van de Verenigde Staten. De Hot 100 van 14 juni 1980. En daar doen we het vandaag maar mee met lijstenbrein.
1: Ja,
0: toch?
1: Ja. Nou,
0: maar we gaan bijna naar de ontknoping.
1: Nummer 4. En je hebt van die platen die eigenlijk is het een beetje een cliché. Iedereen kent het, je hoort het overal. En toch is het mooi en toch blijft het je altijd wel een beetje raken, sommige nummers. Dat heb ik met The Rose van Bette Midler. Schreef het ooit voor een film. Ik kan me niet herinneren dat ik die ooit gezien heb. En eigenlijk interesseert hem ook niet. Want het nummer is waarschijnlijk 10 keer mooier dan die hele film.
0: Dat heb was je haar acteerdebuut.
1: Dat heb je met sommige dingen, toch? Nee, maar dat kun je hebben. Dat nummer is gewoon zo mooi. Het staat helemaal los van die film, denk ik. We gaan hem eens even mooi draaien. Neemt u de Kleenex bij de hand. Het gaat over liefde. Het gaat over het mooie van liefde. Maar ook het pijnlijke van liefde. Bette Midler, The Rose.

0: helemaal dan maar.
1: Ja, mooi hè. Ja.
0: The Rose van Bette Midler. Waar staat?
1: Ja.
0: En dan zijn we toch wel weer
1: aan het overzicht toe, denk ik.
0: Zijn we toe aan het overzicht? Waar je op beginnen?
1: Nou ja, ik dacht dat we gaan vanzelf. Dan sluiten we over nummer 1.
2: Van de top 10 van vandaag.
3: Nummer 10.
1: Op 10 staat Bobby Dupree met Steal Away.
3: Nummer 9.
1: Gary Newman met Cars.
3: Nummer 8.
1: Op 8 Elton John, Little Genie.
3: Nummer 7.
1: 7, u hoorde hem net, Billy Joel met It's Still Rock'n'Roll to Me.
3: Nummer 6.
1: Blondie met Call Me.
3: Nummer 5.
1: Op 5 Against the Wind van Bob Seger en de Silver Bullet Band. Op 4 Bette Midler met The Rose.
0: Die is een beetje op je.
3: Nummer 3.
1: Nummer 3 staat The Biggest Part of Me van Ambrosia.
3: Nummer 2.
1: Nummer 2, niemand minder dan Paul McCartney met Coming Up.
3: Nummer 1.
1: Op 1, deze disco-stamper Lips Inc. met Funky Town.
0: En daarmee besluiten we deze aflevering van Lijsterbrei. Bedankt voor het luisteren. Volgende week zijn wij er weer.
1: Tot dan.
0: Dag.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Op het terrein van het aanmeldcentrum in Ter Apel komt een dagopvang, zodat de asielzoekers niet meer op het gras hoeven te wachten. Ook wordt de omgeving een veiligheidsrisicogebied, zodat er preventief gefouilleerd kan worden. En er komen meer camera's en beveiligers. Asielminister Van den Brink wil zoiets doen aan de onveiligheid en onrust rond het centrum. Na geweldsincidenten op het terrein vertrokken Vluchtelingenwerk en het Rode Kruis vorige week bij het centrum, dat overvol is. Nu er maatregelen worden genomen, keren de organisaties terug. Een vrouw van 56 uit het Utrechtse Kamerik heeft een celstraf gekregen van 2 jaar... waarvan 6 maanden voorwaardelijk, omdat ze een andere vrouw jarenlang heeft uitgebuit. Het slachtoffer werkte 11 jaar op het paardenbedrijf van de vrouw. Daar werd ze mishandeld en agressief toegesproken. Ze had extreem lange werkdagen, maar kreeg geen salaris. De vrouw leefde onder slechte omstandigheden in een caravan op het terrein. De rechter zegt dat de eigenaresse van het bedrijf misbruik maakte van de kwetsbaarheid van de vrouw. Die had geen sociaal netwerk en kon nergens anders terecht. Kinderen onder de 13 moeten alleen sociale media kunnen gebruiken onder toezicht van hun ouders of een leraar. Dat schrijven onderzoekers in een advies aan de Europese Commissie. Verder moet er voor kinderen een tijdslimiet komen voor het gebruik van social media. Na de zomer komt de Europese Commissie met een voorstel. De politie heeft een man van 48 uit Woerden opgepakt voor brandstichting. Hij zou gisteravond een explosief hebben laten afgaan bij een appartementencomplex, waarna er brand ontstond. Bewoners van 7 appartementen in Woerden kunnen nog altijd niet naar huis. Bij de brand raakte niemand gewond. Het weer, het is nog lang warm vanavond en zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 17. Morgen opnieuw veel zon en dan wordt het iets warmer dan vandaag. 26 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
3: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke vrijdag.

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis. Van de visafslag in de Eimond.
1: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
2: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Eimond 360.

0: alle frequenties en meer nieuws uit Eimond? Check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond
2: 360. Miljoenen LP's staan op zolders en in schuren te verstoffen. Waardevolle opnames dreigen voor altijd in de vergetelheid te geraken. Slechts één man kan ons behoeden voor een muzikale ramp.
3: Who you gonna call?
4: Luuk Janssen.
2: De Redder in de Noodshow. Elke maandagavond van 8 tot 10 bij Eimond 360. Muziek zoals muziek bedoeld is.
4: Who you gonna call?
3: Luuk Janssen.
5: Zo, en een recht hartelijk goedenavond op deze mooie maandagavond. Het is het weekend zit er weer op en het is weer maandag. En dat betekent dat we gewoon weer bezig gaan met de Redder in de Noodshow. Het is 8 uur geweest, slotverrekening. En u weet, dat is de nieuwe tijd voor dit programma van 8 tot 10. En daarna kunt u nog, als u dat zou willen, nog vreselijk genieten van een uurtje herrie in de rockshow. Maar goed, wij gaan het vanavond verder met het tweeluik wat we vorige week begonnen zijn. Terug naar het jaar 1973, toen alle vier de Beatles met platen uitkwamen. Allemaal los van elkaar natuurlijk. Behalve één, want er was één plaat bij en die hebben we vorige week gedraaid. Dat was die van Ringo, waar alle andere Beatles ook op meespeelden. Zij het niet met elkaar, maar afzonderlijk van elkaar, maar ze waren er wel. Deze platen die we nu hebben, heb ik u vorige week al beloofd. Vanavond doen we John Lennon en George Harrison. En van John Lennon heb ik hier zijn derde soloalbum. Tenminste, als je de Live Piece in Toronto niet meerekent. En alle andere dingen die hij met Yoko Ono samen gemaakt heeft. Maar echt zijn derde echte plaat. De eerste was de solo band, de tweede was Imagine en de derde was Mind Games. Nou, die Mind Games hebben we nu. Die komt uit 1973. Een lekkere plaat. Werd door de critici wel een beetje neergesabeld. Maar oké, daar trekken wij ons niks van aan. En van George Harrison, Living in the Material World. En daarvan heb ik dan de geremixte re-release van een paar jaar geleden. Een luxe editie. Met in dit geval nu als dubbel LP nog met wat dingen erbij. Want het origineel van die plaat was bij mij niet meer te draaien. Want die was echt grijs. Maar goed, we gaan lekker beginnen. We gaan eerst de eerste kanten van beide platen draaien. En als het zo is dat er nog wat tijd over is, dan krijgt u nog iets van een verzamel-LP, een paar hitjes. Maar eerst gaan we gewoon eventjes lekker aan elkaar de eerste kanten van deze twee platen draaien. Ik kom er wel steeds tussendoor om u even wat informatie te verschaffen. Maar we gaan nu eerst gewoon naar muziek. John Lennon en Mind Games.

Not War. En dat was een van de kreten waar John Lennon begin van de jaren 70 natuurlijk groot mee was. Waar hij heel erg mee bezig was. John Lennon, op deze plaat speelde hij lead harmony vocals, backing vocals, elektrische gitaar, akoestische gitaar, slidegitaar. Hij speelde klavinet, hij speelde mellotron, elektrische piano, conga's, tamboerijn, maracas, cuiro en handclaps. Nou, dat was een aardig ding. Ken Asher, die speelde piano, orgel en harmonium. En dan ook nog elektrische piano en ook op de mellotron. David Spinoza, die speelde op deze plaat elektrische gitaren, akoestische gitaren, alleen op Out of the Blue. Dan hadden we Sneaky Pete Kleino. Dat was een hele bekende country gitarist, Sneaky Pete. Pedal steel guitar, maar ook nog. Gordon Edwards, die deed de basgitaar. Jim Keltner was de drummer en de cowbell. En dan hadden we ook nog Rick Marotto, die deed drums on Meat City. En with Keltner op, dan als... als bongo's. Dan hadden we ook nog Michael Brecker, die deed de saxofoon waar nodig. En dat was dus de... En ja, dat waren zo'n beetje de muzikanten die er aan meededen. Even kijken hoor. Ja, dat was het. Dat waren de muzikanten. Dan gaan we nu naar het album van George Harrison, Living in a Material World. En daar stond één single op. En die werd dan ook gelijk een flinke grote hit. Nummer dat is getiteld Give Me Love, Give Me Peace on Earth.

Ja, ik zei het al, een van de hits van dit prachtige album. Dat is echt een fantastische LP geweest, hoor. Deze Living in the Material World. Ik zal u ook hier nog even, dan ga ik voor de rest niet meer zoveel kletsen. Ik zal u ook hier nog even de muzikanten van vertellen. Dan bent u daarvan op de hoogte. En dan hoef ik voor de rest van de tijd niet zoveel te praten. Kunnen we lekker muziek draaien. Daar gaat het om. Goed, keyboards op dit album werden gespeeld door Nicky Hopkins en Jerry Cary Wright. Dan hadden we de basgitaar, dat was de oude vriend van de Beatles, Klaus Voorman. Dan op drums hadden we Jim Keltner, Ringo Starr. En of Jim Keltner en Ringo Starr, die drumden wel meer samen op een plaat. En George Harrison deed natuurlijk alle gitaren. Dan hadden we Jim Horn, die deed de saxofoons en de fluiten. Dan hadden we ook nog Zakir Hoesijn, die speelde de tabla. India's ritmisch instrument. De strings, die waren van John Barnham. Barnham. En het geheel werd gemixt en de techniek was van Philip McDonald. Nou, bent u daar ook van op de hoogte? En kunnen we lekker verder met muziek. Van het album Mind Games, Tight Ass.

Sue Me, Sue You Blues. Een lekker nummer. Heel apart. En ja, George Harrison natuurlijk in de tijd van de Beatles een beetje ondergeschoven kindje wat betreft de nummers die hij schreef. Hij schreef toen ook al hele fantastische nummers. Maar ja, John en Paul hadden de macht. En George was altijd een beetje kind van de rekening. En dat heeft hij zich behoorlijk mee gerefranceerd toen hij uitkwam met dat album All Things Must Pass. Want toen bleek eigenlijk gewoon wat een fantastische nummer.

muziek geschreven heeft in al die tijd. En deze plaat bewijst dat ook nog weer. Want het is gewoon een heerlijke plaat om naar te luisteren. Ik vind George Harrison toch een van de prettigste mensen om naar te luisteren qua muziek. Dus laten we verder gaan en luisteren naar John Lennon die het op zijn Japans doet. Had nog eenmaal een Japanse vrouw. Kan je ook niks aan doen. Asu Maisen, oftewel. En dat betekent zoiets als I'm sorry.

Ja, een beetje een onnavolgbaar nummer. Een beetje moeilijke volg allemaal. Heel veel akkoorden. Maar goed, helemaal ja, onder invloed natuurlijk van Yoko Ono nog in die tijd. Ik moet me trouwens even verontschuldigen, dames en heren. Want ik heb u vals voorgelegd. Ja, ik heb u vals voorgelegd. Het is niet zijn derde soloplaat, het is zijn vierde alweer. Want in 1972 had hij natuurlijk ook nog die LP Sometime in New York City. Ja, dat is een beetje een vergeten album, denk ik. Maar die was wel eens ook lang niet zijn sterkste plaat. Heel veel politiek gerichte songs erop. Maar goed, dat doet er allemaal niet toe. Dat was zijn derde. En dit was dus zijn vierde soloplaat. En het Lost Weekend, waar we het over hadden, dat vond eigenlijk na deze plaat plaats. Dus deze had hij al gemaakt. En dat Lost Weekend van hem, dat was zo in 1974, 75. En daarna ging hij dus weer terug naar Yoko Ono om... ja, daar dus gewoon terug te treden, zoals dat helemaal heet. Hij verdween vanuit de schijnwerpers en kwam pas vlak voor zijn dood in 1980 weer terug. John Lennon dus. En we gaan naar George Harrison en van dat album gaan we een ander prachtig liedje draaien. The Light That Has Lightened the World. MUZIEK

The Light That Has Lightened The World. Ja, George Harrison was natuurlijk... Oh, sorry. George Harrison was natuurlijk ook... Dat was nog wel een beetje in zijn spirituele periode. Dat hij echt in die Indiaanse mythologie of filosofie zat. En ja, dat ademt deze plaat ook wel een beetje uit. Mooi nummer trouwens. En we gaan verder met... John Lennon van het album Mind Games. En daarvan draaien wij het prachtige lied One Day at a Time. You.

One Day at a Time. En het album, zo lees ik dus net in informatie, was dus inderdaad toch wel een beetje aan het begin van dat Lost Weekend. Hij had tijdens dit album enorm veel problemen met de immigratie in de Verenigde Staten. Met name de heer Nixon was nogal tegen Lennon gekant. En dat komt natuurlijk ook door zijn politieke acties die hij in de United States voerde. En meneer Nixon was bepaald geen fan van Lennon. En hij heeft er ook alles aan gedaan om hem een permanent verblijf in de Verenigde Staten onmogelijk te maken. En hij is toen 18 maanden weg geweest, ook bij Yoko Ono. En dat was dus inderdaad dat zogenaamde Lost Weekend. En deze LP is aan het begin daarvan dus opgenomen. Dat even ook weer rechtgezet te hebben, want ik vind dat als je informatie geeft, moet je goede informatie geven. Dus vandaar. Don't Let Me Wait Too Long. George Harrison.

0: doen we niet hoor, maar ik vind het heerlijk. Wat een lekkere plaat. Don't Let Me Wait Too Long was afkomstig, of is afkomstig, van dat album Living in the Material World. Dan weer een liedje van Mind Games. En dat is het nummer Bring On The Lucy. Met als ondertitel Free The People. Yeah.
1: All right, boys.
0: Yeah, boys.
1: This is it. Over the hill.

Bring on the Lucy. En de ondertitel van dit werkje was Free the People. Free the People. Heel vreemd, stond er heel vreemd in. Fonetisch bijna opgeschreven. Goed, we gaan naar George Harrison. En van het album Living in a Material World. Who can see it?

prachtig, prachtig werkje van George Harrison. En moet even de hoesten bijpakken. John Lennon zit de eerste kant er al op. En, want ik moet u even vertellen. Dat nummer Free the People, dat ging over in Utopian Anthem. En dat ging in elkaar over. Vandaar dat ik dat niet afzonderlijk heb afgekondigd. Maar dan weet u dat nu. Dat is mooi makkelijk. Van John Lennon hebben we, van George Harrison hebben we nog een lied te goed op kant 1. En dat gaan we nu er gelijk achteraan draaien. Want ik zei het al, Lennon is al klaar op kant 1. Dus daar heb ik kant 2 al klaar. Maar dat komt 2 uur. En we gaan nu dus luisteren naar de titelsong van deze prachtige plaat van George Harrison. En dat is getiteld Living in the Material World.

0: tijds wonen en slapen? Dat begint gewoon in Heemskerk bij Lubbers. Loop regelmatig binnen voor de nieuwste collecties. De zaak is veel groter dan je denkt. 2 verdiepingen en aan de achterkant vind je de mooiste slaapkamers. Mooi en de beste kwaliteit. Eigentijds wonen begint in de Gerrit van Assendelftstraat.
1: Lubbers wonen en slapen.
0: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
2: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. Nederland gaat meedoen aan militaire oefeningen met Oekraïne. Dat heeft premier Jette gezegd na een bijeenkomst van de zogeheten coalitie van bereidwilligen in Parijs. De oefeningen zijn niet in Oekraïne, maar op grondgebied van de EU. Het is de bedoeling dat de internationale troepenmacht wel in Oekraïne wordt ingezet, maar pas als er een bestand is bereikt met Rusland. De militaire oefeningen zullen ergens in de komende maanden zijn in de buurlanden van Oekraïne. Het Hongaarse parlement heeft met een grote meerderheid ingestemd met een grondwetswijziging waarmee president Szójok kan worden afgezet. Premier Magyar wil met het afzetten van Szójok de invloed van oud-premier Orbán terugdringen. In Hongarije heeft de president vooral een ceremoniële rol, maar hij kan wel een veto tegen wetten uitspreken. In Duitsland heeft een Irakese man van 45 levenslang gekregen voor het uitbuiten en verkrachten van 2 Jezidi-meisjes in Irak. Zijn ex van 30 moet 9,5 jaar de cel in. De 2 sloten zich in 2015 in Irak aan bij de terreurorganisatie. Ze kochten de meisjes als slaven toen ze 5 en 12 jaar waren. Vervolgens werden die verkracht, mishandeld en gedwongen om huishoudelijk werk te doen. IS vermoordde in Irak duizenden Jezidi's, een Koerdische minderheid. Een Vlaamse vrouw van 30 heeft na een reis in Egypte per ongeluk een 5-streepschorpioen mee naar huis genomen. Omdat het giftige dier haar had gebeten, had ze het in een doosje gestopt en bij zich gehouden. In het ziekenhuis kreeg ze antigif. Daarna vergat ze de schorpioen. Toen ze na haar vakantie thuis kwam in Leuven, bleek het dier nog in haar handtas te zitten. De schorpioen is naar een opvang gebracht. Het weer, het is nog lang warm vanavond. Vannacht koelt het af naar een graad of 17. Morgen opnieuw veel zon. Het wordt dan iets warmer, 26 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen, maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en stoere ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief, je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
5: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
6: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Eimond 360.

0: Tommy Beck aan Zee. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.
2: Miljoenen LP's staan op zolders en in schuren te verstoffen. Waardevolle opnames dreigen voor altijd in de vergetelheid te geraken. Slechts één man kan ons behoeden voor een muzikale ramp.
3: Who you gonna call?
2: De Redder in de Noodshow. Elke maandagavond van 8 tot 10 bij Eimond 360. Muziek zoals muziek bedoeld is.
4: Zo, welkom terug. Tweede uur Redder in de Noodshow op deze maandagavond. En we hebben het nieuws weer tot ons genomen en we gaan snel verder met de eerste track van John Lennon. Van het album Mind Games.

1973. En dat nummer dat was getiteld Intuition. En dan gaan we verder met George Harrison van zijn album Living in the Material World. Een fantastisch album, vind, blijf ik het zeggen. Het is nog steeds erg mooi om naar te luisteren. Het is wel de remix versie van enkele jaren geleden. Een jubileumuitgave, zal ik zeggen, van dit album 2024. Toen het album 50 jaar bestond. Toen kwam er een prachtige remix uit met een extra plaat met allerlei take-outs en zo. Prachtig leuk. En dit is dus de 180 gram vinyl versie. Nou, en die klinkt nog weer mooier dan het origineel. The Lord loves the one that loves the Lord.

The Lord loves the one that loves the Lord. Dat was openingstrek van kant 2 van dat album Living in the Material World. George Harrison, juist. En dan gaan we nu verder met John Lennon van het album Mind Games. En daarvan draaien we de volgende track. Dat lijkt me logisch. En dat heet Out of Blue.

Out of Blue was de titel van dit nummer van John Lennon. Een album dat opgenomen is in 1973. En zo'n beetje aan het begin van zijn Lost Weekend. Weet je wel, dat Yoko Ono en hij uit elkaar waren. Dat duurde 18 maanden ongeveer. En dit album kwam zo'n beetje aan het begin daarvan uit. En ook in een tijd, ik geloof dat ik al een keer verteld heb, dat hij ook problemen had met de immigratie in de United States. Ze wilden hem niet. En met name meneer Nixon wilde hem niet. Goed, we gaan door met George Harrison. En het nummer wat we daarvan gaan draaien, dat heet Be Here Now.

Ja, echt heel ingetogen. En vreselijk mooi. George Harrison. En het nummer dat heette Be Here Now. Door met John Lennon. En van dat album, Mind Games, gaan we nu luisteren naar Only People.

heeft hij helaas, nou ja, helaas, hij heeft het niet mogen meemaken. Naar de datum dat hij vermoord is, wat er allemaal gebeurd is, 1980e jaren. En, maar goed, hij had hier een beetje vanuit zien blik. I don't want no, we don't want no Big Brother scene. Nou, en, het ging hem dus gewoon om de mensen. We gaan door met een nummer dat George Harrison schreef of weggaf aan een Ronnie Spector. Die ik meen begrepen te hebben ooit dat ze er niet zo erg weg van was, maar het wel heeft opgenomen. Nou ja, zo helpen ze elkaar, hè.

standaard rock'n'roll-schemaatje, ja, dan is dit natuurlijk wel even wat anders. Want het is best wel lastig in elkaar. Try Some, Buy Some was dat werkje van George Harrison. En we zijn nog steeds bezig in het jaar 1973. Het jaar, een zeer productief jaar voor de vier Beatles. Ex-Beatles moet je eigenlijk zeggen. De vier ex-Beatles die in dat jaar allemaal zeer productief waren met het uitbrengen van platen. Ringo Starr kwam zelfs met twee platen. Paul McCartney ook. Red Rose Speedway en Band on the Run. Maar die hebben dus Band on the Run hebben we vorige week gedraaid. En George Harrison kwam er met één, Living in the Material World. En John Lennon kwam er ook een met één. En die heette dus Mind Games. Daar zijn we mee bezig. En alle vier de Beatles speelden op het album Ringo. Niet gezamenlijk, maar los van elkaar. Maar ze waren er wel allemaal. Goed, we gaan door met I Know, I Know, I Know, I Know. I know.

I know was dat. Een prachtig liedje. En door met een volgend nummer. Ja, natuurlijk door met een volgend nummer. Wat is er nou? Ja, als u af en toe wat bijna geluiden hoort, dames en heren. Het is een beetje warm hier in mijn huisstudiootje. Dus ik heb wat ramen openstaan. Dus het kan wel eens zijn dat er een of andere luidruchtige figuur op een brommer voorbij vliegt. Nou ja, dat nemen we dan maar voor lief eventjes in deze zomertijd. Wat bijgeluidjes, maar dat is niet zo erg. George Harrison en The Day the World Gets Round.

Ja, de dag dat de wereld rond werd. Zou je kunnen, als je het letterlijk vertaalt. The Day the World Gets Round. En dat was het ene na laatste nummer alweer van George Harrison. Van Living in a Material World. We gaan verder met John Lennon en Be Here.

are here. En door met het laatste werkje van George Harrison. Alweer. En John Lennon heeft er eentje meer in deze... Oh, daar gaat er weer een. John Lennon heeft er eentje meer in dit tweede uur. Dus, maar we gaan bij George Harrison naar de laatste. En hij heeft wel een toepasselijke titel. That's all.

laatste nummer van deze prachtplaat van George Harrison. Ja, ik heb het al een paar keer gezegd, maar ik meen het echt. Ik vind het een fantastisch album nog steeds. Living in the Material World. En dit was het laatste nummer, dat heette That's All. Ik heb er nog eentje te goed van. U heeft er nog eentje te goed van John Lennon. En dat is van die LP Mind Games, ook het laatste nummer. Daarna kijk ik even naar de klok. En dan gaan we nog wat hitjes draaien uit de 60s of de 70s van een paar verzamel-LP's. Om de tijd nog een beetje op te vullen. Voor nu de laatste van John Lennon. En dat heet Meat City. What?

Ja, China moet weet ik ook niet, maar... Ja, gaat erheen, zegt hij. Nee, dat moet je lekker zelf weten, John. En gaat naar China. Goed, dat was het album Mind Games. En dat waren ook de twee LP's uit 73 die wij vandaag op het programma hadden staan. En de volgende week doen we weer wat anders. Volgende week dan krijgt u een ingeblikte uitzending. Want volgende week ben ik er niet. Want volgende week zit ik lekker, ben ik even op vakantie. En dan krijgt u een ingeblikte Redder in de Noodshow. Ik weet nog niet wat, maar dat hoort u vanzelf. In ieder geval een herhaling. En we gaan er in ieder geval iets moois van maken. Voor nu kijken we even op de klok en zien we dat we nog wat tijd over hebben. En gaan we dus gewoon nog een paar hitjes draaien uit de roemrure jaren 60, 70. We beginnen met de Lemon Pipers en het nummer Green Tambourine.

Green Tambourine en dat waren de Lemon Pipers. En dan gaan we nog een ander leuk hitje draaien uit die beroemde jaren 60, dames en heren. Davey, Dozy, Beaky, Mick en Titch.

Ja, wat een leuke plaat, hè. Dave D. Dozy, Beaky McIntitch, duidelijk een beetje gebaseerd op de Griekse Zertaki, die in die tijd ook erg beroemd was. En nou ja, dit was er een klein beetje op gebaseerd, inclusief de bouzouki. Goed, nog eentje, denk ik. Ik ga in ieder geval vast afscheid van nemen. Ik ga u danken voor het luisteren. En ik heb nog één plaatje voor u. En dat is een hele leuke, hoor. Dat is er een van de Small Faces. Uit de roemruchte jaren 60, moet ik dan zeggen. En door is getiteld Ichiko Park. Ik zou zeggen, maak er een mooie week van. En ik zie u binnenkort weer terug voor dit programma. De Red and the Road Show. Dag.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Franse politie heeft twee verdachten opgepakt voor de grote natuurbrand ten zuidoosten van Parijs. Dat heeft de Franse minister van Binnenlandse Zaken bekendgemaakt. De brand bij Fontainebleau heeft een gebied van zo'n 1000 hectare in de as gelegd. Het vuur is nog altijd niet onder controle. De brandweer denkt dat het blussen misschien nog wel dagen of weken kan duren. Door de bosbrand is de A6, de Route du Soleil, sinds vanochtend dicht tussen Parijs en Dijon. Nederland gaat meedoen aan militaire oefeningen met Oekraïne, heeft premier Jette gezegd na een bijeenkomst van de zogeheten coalitie van bereidwilligen in Parijs. De oefeningen zijn niet in Oekraïne, maar op grondgebied van de EU. Het is de bedoeling dat de internationale troepenmacht wel in Oekraïne wordt ingezet, maar pas als er een bestand is bereikt met Rusland. De militaire oefeningen zullen ergens in de komende maanden zijn in de buurlanden van Oekraïne. Bij een schietpartij op straat in Rotterdam is een man gewond geraakt. Hij is met onbekende verwondingen naar een ziekenhuis gebracht. De politie heeft een verdachte opgepakt. De regionale omroep Rijnmond meldt dat er meerdere hulzen op straat lagen. Er werd ook een ruit van een lijnbus door een kogel geraakt. Daar zaten op dat moment zo'n 10 passagiers in. Niemand in de bus raakte gewond. Wat er aan de schietpartij in de Rotterdamse wijk Feyenoord vooraf ging, is niet bekend. Een vrouw van 56 uit Kamerik is veroordeeld tot een celstraf van 2 jaar... waarvan een half jaar voorwaardelijk, voor het uitbijten van een kwetsbare jonge vrouw. Zij moest ruim 11 jaar lang lange dagen werken in de paardenstallen van de vrouw, zonder dat zij salaris kreeg. Ook werd ze mishandeld en agressief toegesproken. Het weer vannacht blijft het droog en zijn er opklaringen. Het koelt dan af naar 15 tot 19 graden. Morgen opnieuw veel zon, er waait een matige noordoostenwind en het wordt dan 27 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen, maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en stoere ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief, je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
3: Binnenkort ruis op je radio.
4: Klopt.
3: Met de komst van Eimond 360.
4: De nieuwe streekomroep van Beverwijk, Heemskerk en Velsen.
3: Luister je voortaan via 105.4 of 107.8 FM.
4: Of je kiest voor kraakhelder geluid via DAB Plus op kanaal 9A.
3: Dus maak je geen zorgen. We zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op die kraan bij Tata Steel. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond,
4: check eimond360.nl.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond.

Welkom bij een nieuwe zomereditie van de Rockshow. En ik heb vanavond als zomerspecial de band Evanescence uit eruit gehaald. We gaan beginnen met een van hun grootste hits. En dat is Bring Me to Life.

Evanescence, opgericht in 1995 in Little Rock, Arkansas, de Verenigde Staten dus. Hun muziekstijl wordt omschreven als alternatieve rock, new metal en gothic rock. Het Engelse woord evanescence komt van het Latijnse evanescere. En dat betekent zoiets als verdwijnen of vervagen. En in een interview heeft de zangeres Emily de verklaring gegeven dat het betekent zoiets als vluchtig. Het is een ongewone naam, maar ja, de muziek van Evanescence is ook een beetje ongewoon. Tot zover de achtergrondinformatie, want dat is best heel veel. En dan praat ik het programma vol en dat is niet de bedoeling. Even kijken. Ja. Wij gaan luisteren naar het volgende nummer. En dat is Everybody's Fool.

afkomstig van hun allereerste album. En we blijven nog even op hun eerste album hangen. Want daar staan echt een paar hele mooie nummers op van deze band. Het volgende is te omschrijven als een, een soort ballad. En de vocalen van Emily komen hier natuurlijk weer heel goed tot hun recht. My Immortal.

Oh. Evanescence. In 2011 maakten ze een album met getiteld met als titel Evanescence. Ja, was eigenlijk een leukere geweest als een debuutalbum. Maar goed, dit was het al. Ik denk al het vierde album. Van dat album gaan we luisteren naar het nummer Made of Stone.

made of stone. En mocht u wat geruisel op de achtergrond horen, dat kan kloppen. We hebben de ventilator aangezet. Het is erg warm in onze studio. De volgende twee nummers zijn afkomstig van hun tweede studioalbum. En dat is getiteld The Open Door. Van dat album gaan we luisteren naar twee singles die daarvan uitgebracht zijn. Een ervan is ook hier in Europa uitgekomen en dat is Lithium. En het tweede is bij mijn weten alleen in Amerika uitgebracht en dat is Lacrimosa.

Ach ja. Het wordt live opgenomen, dus af en toe gaat er wel eens wat mis. En dat moet helemaal kunnen. Dan weet u dat het inderdaad ook gewoon live is. Ja, we gaan naar een album uit 2016. En dat album is getiteld... Nou ben ik de titel weer kwijt, natuurlijk. Dat album heet Last Whispers. En van het album gaan we luisteren naar Even in Death.

Een paar maanden geleden bracht Evanescence heel verrassend weer eens een keer een single uit. En in dit geval deden ze een single samen met Kay Flay. En dat nummer heet Fight Like a Girl.

0: In de tijd dat Evanescence bestaat, heeft zangeres Emily een aantal malen samengewerkt met andere bands, maar ook solo. En in 2006 was er zo'n hype op MTV. Ik weet niet of u zich dat herinnert. Dat waren allemaal akoestische sessies van bekende en minder bekende bands. Een van die akoestische uitzendingen was de band Korn. En die hadden Emily uitgenodigd om samen met hen een nummer te doen. En dat nummer staat dus ook in, op dat album Live at MTV Studio. Freak on a Leash is Korn met Emily.
1: I want to bring up Amy Lee from Evanescence right now.
2: It's too sweet.
1: We thought this would be a cool song to do together, so y'all enjoy.

volgende nummer is er eentje. Nog eentje uit de reeks soloprojecten van Emily samen met andere bands. En deze nam ze op met de Zuid-Afrikaanse band Steeder. Nummer is getiteld Broken.

0: Afscheid nemen van een dierbare? De Duinroos is gespecialiseerd in het maken van rouwarrangementen. Van mooi eenvoudig bloemstuk tot speciale ontwerpen.
1: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
2: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. Nederland gaat meedoen aan militaire oefeningen met Oekraïne. Dat heeft premier Jette gezegd na een bijeenkomst van de zogeheten coalitie van bereidwilligen in Parijs. De oefeningen zijn niet in Oekraïne, maar op grondgebied van de EU. Het is de bedoeling dat de internationale troepenmacht wel in Oekraïne wordt ingezet, maar pas als er een bestand is bereikt met Rusland. De militaire oefeningen zullen ergens in de komende maanden zijn in de buurlanden van Oekraïne. Wat de Nederlandse bijdrage wordt, is nog niet bekend. De Franse politie heeft twee verdachten opgepakt voor de grote natuurbrand ten zuidoosten van Parijs. Dat heeft de Franse minister van Binnenlandse Zaken bekendgemaakt. De brand bij Fontainebleau heeft een gebied van zo'n 1000 hectare in de as gelegd. Het vuur is nog altijd niet onder controle. De brandweer denkt dat het blussen misschien nog wel dagen of weken kan duren. Door de bosbrand is de A6, de Route du Soleil, sinds vanochtend dicht tussen Parijs en Dijon. In Rotterdam is een man gewond geraakt bij een schietpartij op straat. Hij is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Er is een verdachte opgepakt. Bij de schietpartij raakte een kogel ook een ruit van een bus. Daar zaten op dat moment 10 mensen in, maar niemand in de bus raakte gewond. Nederlandse archeologen hebben in de buurt van de Egyptische stad Luxor een graftombe van 3000 jaar oud ontdekt. De vondst werd bekendgemaakt door het Egyptische ministerie van Toerisme en Oudheden. De graftombe behoorde toe aan iemand met de naam Peser, een naam die veel voorkwam in die tijd. Maar wie hij precies was, is nog onduidelijk. Wel is het volgens de archeologen iemand die destijds erg rijk was of veel aanzien had. Het weer vannacht is het droog en zijn er opklaringen. Het koelt af naar 15 tot 19 graden. Morgen opnieuw veel zon, er waait een matige noordoostenwind. En het wordt dan 27 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Nederland gaat meedoen aan militaire oefeningen met Oekraïne, heeft president Jette gezegd na een bijeenkomst in Parijs. De oefeningen zijn niet in Oekraïne, maar op grondgebied van de EU. Het is de bedoeling dat de internationale troepenmacht wel in Oekraïne wordt ingezet, maar pas als er een bestand is bereikt met Rusland. De militaire oefeningen zullen ergens in de komende maanden zijn in buurlanden van Oekraïne. Wat de Nederlandse bijdrage wordt, is nog niet bekendgemaakt. De Franse politie heeft 2 verdachten opgepakt voor de grote natuurbrand ten zuidoosten van Parijs. De brand bij Fontainebleau heeft een gebied van zo'n 1000 hectare in de as gelegd. Het vuur is nog altijd niet onder controle. De brandweer denkt dat het blussen misschien nog wel dagen of weken kan duren. Door de bosbrand is een deel van de A6, de autoroute du Soleil, dicht. Bij een schietpartij op straat in Rotterdam is een man gewond geraakt. Hij is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft 1 verdachte opgepakt. De regionale omroep Rijnmond meldt dat er meerdere hulzen op straat lagen. Er werd ook een ruit van een lijnbus door een kogel geraakt. Daar zaten op dat moment zo'n 10 passagiers in. Niemand in de bus raakte gewond. Meer dan 100.000 Noren hebben in de hoofdstad Oslo hun nationale voetbalelftal onthaald. De voetballers kwamen vandaag terug op eigen bodem na hun uitschakeling in de kwartfinale tegen Engeland. Toch was de trots er niet minder om in Noorwegen. Het was voor het eerst dat de Noren de kwartfinale op een WK haalden. De voetballers werden in een open bus door Oslo gereden naar het paleis, waar het team door koning Harald en zijn familie werd ontvangen. Het weer. Vannacht is het veelal helder en koelt het af naar 15 graden in het noorden tot 20 graden in het zuiden. De komende dag wisselen flinke zonnige perioden en enkele wolkenvelden elkaar af. Van noord naar zuid wordt het 26 tot lokaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

It sure is. Everyone's trying to get out of the rain.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Rusland heeft Kiev opnieuw aangevallen, zeggen de autoriteiten van de Oekraïnse hoofdstad. Dat zou zijn gebeurd met ballistische raketten. Ooggetuigen zeggen dat ze meerdere explosies hebben gehoord. Er zijn geen berichten over doden of gewonden. Volgens de autoriteiten zijn twee loodsen geraakt, waardoor brand ontstond. Ook zijn er brokstukken neergekomen in open gebied en zijn auto's in brand gevlogen. De burgemeester draagt de inwoners van Kiev op om een schuilplaats te zoeken. Een Amerikaanse rechter vindt dat president Trump en zijn advocaten misbruik hebben gemaakt van het rechtssysteem bij hun omstreden schikking met de Belastingdienst. Volgens haar gebruikte Trump een rechtszaak tegen de fiscus om persoonlijke voordelen af te dwingen en probeerde hij daarmee het gerechtelijke proces te manipuleren. De schikking die daaruit voortkwam was volgens de rechter bedoeld om belastingbescherming voor Trump en financiële voordelen voor zijn bondgenoten te presenteren als de uitkomst van een legitiem juridisch proces. De Canadese modemagnaat Peter Nygaard is schuldig bevonden aan seksueel geweld en gedwongen opsluiting. Nygaard lokte eind jaren 90 een toen 18-jarige vrouw mee naar zijn penthouse en sloot haar op in de slaapkamer, waar hij haar vervolgens misbruikte. De vrouw wilde model worden en Nygaard had beloofd haar daarbij te helpen. Hij was tientallen jaren lang een van de bekendste figuren in de Canadese modewereld. Welke straf hij krijgt, wordt later bepaald. De 84-jarige Nygaard zit al vast. Hij werd in 2023 veroordeeld tot 11 jaar cel voor het misbruiken van 4 andere vrouwen. Het weer. Vannacht is het veelal helder en koelt het af naar 15 graden in het noorden tot 20 graden in het zuiden. De komende dag wisselen flinke zonnige perioden en enkele wolkenvelden elkaar af. Van noord naar zuid wordt het 26 tot lokaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Iran en de VS hebben voor de derde nacht op rij aanvallen uitgevoerd. Het Amerikaanse leger zegt dat het in opdracht van de president is begonnen met het bestoken van doelen in Iran. Iraanse staatsmedia melden explosies op verschillende plekken. Over schade of slachtoffers wordt niets gemeld. Iran zegt op zijn beurt ook aanvallen te hebben uitgevoerd. Het spreekt van een raketaanval op een vijandig Amerikaans schip. De Verenigde Arabische Emiraten zeggen dat twee van hun tankers door Iran zijn aangevallen in wateren van Oman. Daarbij is een bemanningslid gedood en raakte er 8 gewond. In de Amerikaanse plaats Biddeford zijn een paar honderd mensen de straat op gegaan om te demonstreren tegen de aanwezigheid van immigratiedienst ICE. Aanleiding voor het protest is het doodschieten van een 26-jarige Colombiaanse migrant door een ICE-agent. De man werd in zijn auto geraakt. Volgens de autoriteiten probeerde hij aan een controle te ontkomen. Bewijs daarvoor ontbreekt. De betrokken agenten droegen geen bodycams. Het is voor de tweede keer in korte tijd dat een ICE-agent een migrant doodschiet in een auto. Vorige week werd in Texas een Mexicaan gedood bij een verkeerscontrole. Rusland heeft Kiev opnieuw aangevallen, zeggen de autoriteiten van de Oekraïnse hoofdstad. Dat zou zijn gebeurd met ballistische raketten. Ooggetuigen zeggen dat ze meerdere explosies hebben gehoord. Er zijn geen berichten over doden of gewonden. Volgens de autoriteiten zijn 2 loodsen geraakt, waarna brand ontstond. Ook zijn er brokstukken neergekomen in open gebied en zijn auto's in brand gevlogen. De burgemeester draagt de inwoners van Kiev op om een schuilplaats te zoeken. Het weer. Vannacht is het veelal helder en koelt het af naar 15 graden in het noorden tot 20 graden in het zuiden. De komende dag wisselen flinke zonnige perioden en enkele wolkenvelden elkaar af. Van noord naar zuid wordt het 26 tot lokaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.